cuerpa, pa' que lo sepa, dale vuelta.

cámbialo. Cámbialo. Uepa. Uepa. Uepa.

0: te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is.
1: Lim FM, the original connection with radio.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

0: Mees, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.

0: 91.7. Rustig, dikke rustig, amai drie, rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oh, in omwikaman.
1: Waar omwikaman? Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan, kom we snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wanta kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
0: Ja, want daar kwam voor mij kotekusan.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

listening.

just want to know about anything.

more than it hurts you, for sure.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. En u luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En dit is uw Sunday Gospel Program. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En we gaan er een gezellige en leerrijke, bemoedigende uitzending van maken. Voelt u zich niet zo goed? Bent u down? Heeft u wat teleurstellingen gehad de afgelopen dagen? Dan moet u zeker luisteren naar de uitzending van vandaag, because it will lift your spirit up. We gaan van start met het nummer Halleluja, Jezus Christus leeft. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Deep in Love with You van Michael W. Smith.

en we hebben geluisterd naar Deep in Love with You van Michael W. Smith. En ik hoop dat uw hart helemaal voorbereid is geworden om naar het woord van God te luisteren vandaag. We zijn de vorige keer begonnen met de boodschap Geloof om bergen te verzetten, deel 1. En vandaag gaat u deel 2 horen van deze boodschap. En de boodschap wordt ons gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Velion Samfisi. Laat het woord van God u bemoedigen vandaag. Want ja, we hebben allemaal obstakels in ons leven. En we hebben geloof nodig om ons vertrouwen. We hebben geloof nodig om ons vertrouwen in de Heer te plaatsen. Om met deze obstakels te kunnen dealen.

volgens Gods agenda. Amen. Dus hier wordt u opgewekt. U krijgt energie. U wordt opgebouwd. U wordt gevoed geestelijk, mentaal en fysiek. En als u de informatie die u krijgt praktiseert, kan uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor, profeet Patrick Botse. Amen. Ik geef ook eer aan alle coördinatoren, alle diakenen, alle ouderlingen in Bethel Upper Room. I salute all of you, I honor you and I thank you for your sacrifices that you make for the kingdom of God. En als u hier bent, u bent de geestelijke leider. Ik wil u van harte welkom heten. Ik wil u saluderen. Ik wil u eer geven en eer tonen aan u. God bless you. Aan alle luisteraars zeg ik welkom, welkom, welkom. Amen. Vandaag, zoals ik het afgelopen week heb gezegd, gaan we verder met deel 2 van het onderwerp geloof om bergen te verzetten. Geloof om bergen te verzetten. Als u het eerste deel hebt gemist, ik weet niet wat u gaat doen, maar vraag iemand die het misschien beluisterd heeft. It was mind-blowing. Amen. Ik wil u toch even helpen door een korte samenvatting te geven over deel 1. In deel 1 van geloof om bergen te verzetten heb ik het gehad over... ik heb gesproken over resultaten. Of ik heb het eerst gehad over wat ik bedoel met bergen. Met bergen bedoel ik omstandigheden, situaties, moeilijkheden. Ik heb het gehad over resultaten die geboekt zijn geworden door geloof. Amen. Doordat mensen uit geloof hebben gehandeld, hebben ze resultaten geboekt. En dit heb ik gedaan vanuit Hebreeën hoofdstuk 11. Enkele mensen heb ik daaruit gehaald. En daarna heb ik het gehad over wat geloof is. De definitie van geloof. Dat zien we in Hebreeën 11 vers 1. Vervolgens heb ik ook aangegeven dat het belangrijk is dat wanneer wij geloof praktiseren, dat we het praktiseren in de wil van God. Met andere woorden, dat we niet ons geloof gaan inzetten en zeggen ik geloof. En het voorbeeld dat ik had aangegeven is dat de hemel, de aarde omgedraaid zal zijn. Met andere woorden, de aarde zal bovenop zijn en de hemel zal beneden zijn, waar de aarde in feite hoort te zijn. Het is niet in Gods wil, dus uw geloof gaat niet werken. U gaat teleurgesteld raken. Amen. Dus wanneer u geloof praktiseert, moet u het praktiseren volgens Gods wil voor uw leven. En als laatst heb ik het gehad over de feiten van geloof. Amen. De feiten van geloof. De feiten van geloof. De feiten van geloof. En ik heb 3 feiten meegegeven. Feit nummer 1 is dat geloof een gave is. U kunt dat lezen in Efeziërs 2 vers 8 tot en met 9. Of de Lucas 17 vers 5. Het tweede feit dat ik heb meegegeven is dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat kunt u lezen in Hebreeën 11 vers 6. En het derde feit is, door geloof worden we gerechtvaardigd en door geloof ontvangen wij redding. En de bijbehorende bijbelteksten hier zijn Romeinen 3 vers 28 en Romeinen 10 vers 9. Amen. Ik wil vandaag verder met u gaan. Amen. En vandaag gaan we kijken naar de principes van geloof. De principes van geloof. De principes van geloof. Ik ga even een slokje water nemen. Halleluja. Het eerste principe van geloof. Voordat ik

0: de principes behandeld, wil ik even in het kort uitleggen wat een principe is. Een principe is in feite een basis voor iets. Zonder een principe kan iets niet werken. Een voorbeeld is een auto. Een principe van een auto bijvoorbeeld is dat het op land gereden moet worden. En niet op water. Of niet in de zee. En als u tegen het principe, als u tegen een van de principes gaat, gaat u hebben dat het product niet naar behoren zal functioneren. Amen. Een ander voorbeeld is, een van de principes van een mobiel is, het is gemaakt om ermee te bellen. U kunt het niet nemen, of het is gemaakt om ermee te bellen op land. U kunt niet onder water zijn, behalve als het waterproof is. Maar de meeste telefoons zijn dat niet. Dus als u onder water met een telefoon gaat bellen, dan gaat u hebben dat het stuk zal gaan. Oké? Dus een principe is iets wat maakt dat iets werkt. Amen? Het is basis. Dat ding is onmisbaar zonder... alles is... Zonder het principe kan het niet functioneren. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Dus principes van geloof die ik met u ga delen. Principe nummer 1 is actie ondernemen. Een van de principes van geloof, om het goed, wanneer we het praktiseren, is dat we acties gaan moeten ondernemen. En de acties kunnen zich voordoen in dat we bijvoorbeeld moeten spreken, of dat we bepaalde handelingen gaan moeten plegen. Amen. En ik wil samen met u gaan lezen Jacobus 2 vers 17. Daar zegt de Bijbel: zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Met andere woorden, als u zegt dat u geloof praktiseert en u, of als u zegt dat u geloof toepast, maar u werkt niet aan datgene wat uw geloof realiteit wordt, is uw geloof in feite dood, omdat u niet handelt. Dus geloof eist dat u gaat handelen, u gaat moeten werken. Amen. De Bijbel zegt: indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf dood. Dus wat gaat tonen dat u gelooft wanneer u acties gaat ondernemen gebaseerd op datgene waarin u gelooft? Dat is een bewijs dat u geloof heeft. Amen. En om even te verduidelijken, want het kan misschien verwarring zorgen, want bij de feiten had ik gezegd, geloof is een gave en dat we niet ervoor werken. Dat verandert niet. Het is nog steeds een gave. En we werken inderdaad niet voor geloof. Maar wanneer het komt op het praktiseren van geloof, moeten we wel, is er een deel dat wij moeten doen. Laat me het zo zeggen. Precies zoals God ons allemaal talenten heeft gegeven. God heeft ons talenten gegeven. En het is onze verantwoordelijkheid om de talenten te ontwikkelen. Want God gaat het niet voor ons doen. We moeten onze talenten ontwikkelen terwijl we ze naar buiten brengen. Of terwijl we ze inzetten. Precies zo is het met wanneer het komt op geloof. Geloof is een gave, het is aan ons gegeven. Maar om het te laten werken, moeten wij het in werking zetten. We moeten het gaan praktiseren. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is voor u. Het is bij het praktiseren van geloof dat gaat maken dat u gaat groeien in geloof. Amen. Dus geloof moet gepraktiseerd worden. Principe nummer 1 van geloof is actie ondernemen. Principe nummer 2. U moet niet twijfelen. U moet niet twijfelen. De tekst hieraan gekoppeld is Matteüs 21 vers 21. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, indien gij geloofd hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, heft u op en werpt u in de zee, het zal geschieden. Ik ga de tekst opnieuw lezen. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, of niet de hele tekst, er is iets wat ik wil benadrukken hier, wat Jezus heeft gezegd. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt. Wat zegt hij? En niet twijfelt. Dus je moet geloof hebben en je moet niet twijfelen. Dan zal je bergen kunnen verzetten, volgens deze tekst. Amen. Dus een principe van geloof is dat u niet moet twijfelen. Als u twijfelt, is het afgelopen. Amen. Jacobus 1 vers 6. Daar zegt de Bijbel, maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Wat niet? In geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Dus iemand die twijfelt, u gaat meegeslepen worden door situaties. Amen. De situaties, ze gaan de overhand hebben over u. En het moment dat u gaat twijfelen, gaat uw twijfel angst met zich meebrengen. En wanneer angst in het spel komt, dan is er geen ruimte meer voor geloof. Omdat angst het tegenovergestelde is van geloof of van hoop hebben. Angst doodt geloof. Dus als u daadwerkelijk geloof wilt praktiseren en u wilt groeien in uw geloof, doe uw best en bid ook tot God om u te helpen. Om niet te twijfelen aan datgene wat hij beloofd heeft, of datgene waarvoor u God gelooft om tot de realiteit te maken in uw leven. Amen. Principe nummer 3. Principe nummer 3. Principe nummer 3 is, u moet geloven in wat u heeft gezegd. En u moet geloven in datgene wat God heeft gesproken over uw leven. Als God u een belofte heeft gegeven, principe nummer 3 is, u moet geloof hebben. U moet geloven. Amen. U moet geloven. U vraagt zich af, het gaat om geloof. Waarom zou ik ook nog moeten geloven? Ik ga u zo meteen uitleggen. Wat bedoel ik met u moet geloven? U moet zekerheid hebben dat het gaat geschieden. En dit is waar Hebreeën 11 vers 1 het over heeft. Dat geloof de zekerheid is der dingen die men hoopt. Amen. Dus uw geloof is het bewijs eigenlijk uw zekerheid is uw geloof en uw geloof is de zekerheid die u heeft. Amen. En de zekerheid die u heeft is dat het zal geschieden. Datgene waarvoor u God vertrouwt, het zal geschieden. Datgene wat God aan u gezegd heeft, het zal geschieden als u maar gaat geloven erin. U moet verzekerd zijn. U moet niet twijfelen. U moet met alle boldness ervoor gaan. Amen. En ik weet nog, laat me u één ding zeggen van geloof. Er zijn bepaalde dingen die God doet. Wanneer wij geloven, omdat wij handelen conform zijn wil, conform zijn agenda. Maar een bijzonder ding van geloof is dat soms God buiten zijn agenda kan gaan wanneer wij tonen dat we geloof hebben. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn Bijbelse voorbeelden hiervan. In het Oude Testament En u zegt, het is Oude Testament, maar ja, God is dezelfde van gisteren, vandaag en morgen. Dus wat hij in het Oude Testament heeft gedaan, hij kan het nog steeds doen. Amen. Dus uit het geloof, ook in het Nieuwe Testament zien we mensen uit geloof handelen. En vanwege hun geloof worden ze beloond. Ik ga zo meteen een tekst in het Nieuwe Testament hierover met u behandelen. Maar in het Oude Testament was er aan een man Gods gezegd. Dat hij zou sterven. De profeet ging naar de man Gods en hij zei tegen hem: je gaat sterven, dit en dit en dat. Die man Gods, hij ging naar God en hij zei: God, kijk, ik heb muren gebouwd voor Israël. Dit is wat ik allemaal heb gedaan voor uw volk. En u gaat het toelaten dat ik sterf. En op basis van die handeling heeft God hem nog 10 extra jaren gegeven. Let wel, het woord dat de profeet gegeven had, het was een woord vanuit God. God had hem gestuurd. Maar omdat de man Gods geloofde dat God er iets aan kon doen, ondanks dat het Gods wil was dat hij zou sterven, ging hij naar God toe op uit geloof. En God dacht: ik moet deze man zijn geloof belonen. En hij kreeg 10 extra jaren. Dus dit is een voorbeeld van wat eigenlijk God kan doen, omdat we ons geloof in werking zetten. Amen. Ik wil een tekst aangaande dit principe met u delen. En het komt voor in Marcus 9 vers 21. Dit verhaal heeft te maken met de man die zijn zoon had gebracht. Zijn zoon had een stomme geest en hij had zijn zoon gebracht naar de discipelen. Maar de discipelen hadden die stomme geest niet uit de zoon kunnen uitdrijven. En vers 21 zegt de Bijbel: en hij vroeg zijn vader, dus Jezus vroeg aan de vader van die zoon: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En de vader zeide: Van zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Dus hier gaat het om die stomme geest die dit alles deed met de jongen. En verder zegt de vader: maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem: als gij kunt, met andere woorden, ik ben God, wat bedoel je met als gij kunt? Verder zegt Jezus: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus dit eigenlijk bevestigt het principe waarover ik het heb, dat u moet geloven. Jezus zegt: alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Met andere woorden, het is ook belangrijk dat u gelooft. U moet ook geloven. Weet u dat er, als u uw Bijbel leest, er is een stad waarin Jezus aankwam. En hij kon daar geen wonderen verrichten. Puur vanwege het feit dat de mensen geen geloof hadden. Vanwege het ongeloof van het volk kon hij geen wonderen en tekenen daar verrichten. Dus uw geloof is super belangrijk voor de Heer. Amen. Uw geloof is super belangrijk voor de Heer. En dit laat me denken aan een van de feiten die ik heb gedeeld afgelopen week. Feit nummer 2. Dat is dus dat zonder geloof kunnen we God niet behagen. Geloof, ons geloof is super belangrijk voor God. Het is op basis van datgene dat wij geloven dat God dingen gaat doen in en door ons leven. Amen. De tweede tekst die ik mee wil geven met dit principe is dus dat is uit 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintiërs 5 vers 7, daar zegt de Bijbel: want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Met andere woorden, wanneer we dingen doen, wanneer we handelen, dan handelen we niet op basis van de situatie die we zien. We handelen niet op basis van de moeilijkheden. We handelen niet op basis van hoe gecompliceerd de situatie is. Nee, we handelen niet uit vrees daarvoor, maar we handelen in geloof. Amen. Dus u moet in geloof handelen als u bergen wilt verzetten. U moet niet wandelen op basis van wat u ziet. Maar u moet wandelen op basis van wat God beloofd heeft en u nog niet ziet. Amen. Ik herinner u weer Hebreeën 11 vers 1. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Met andere woorden, als u in een moeilijke situatie bent, als u door donkere dagen gaat, wat u ziet is dat de dagen donker zijn. Maar datgene waarin u hoopt zijn dagen van verlichting, dagen waarbij dingen goed gaan. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1 dat datgene waarop u dan moet gaan richten is niet de donkere dagen. U moet niet richten op de donkere dagen. U moet zich richten op de betere dagen die God beloofd heeft. En dat is het enige wat u in uw mind moet hebben. En als u die attitude heeft, dat is wat gaat maken dat u bergen gaat verzetten. Dat is wat gaat maken dat de moeilijke situatie waarin u verkeert zal gaan veranderen. Als u bergen wilt verzetten, moet u weten over de feiten. Ik had enkele feiten gedeeld. Er zullen best meer zijn. Maar ik had 3 feiten gedeeld. De 3 feiten waren was: geloof is een gave. 2. Geloof. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. De derde feit over geloof is dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Amen. Maar u moet ook op de hoogte zijn van de principes. De principes van geloof die ik u mee wil geven of die ik al heb gedeeld. Acties ondernemen is 1. 2. U moet niet twijfelen. En 3. U moet geloven in datgene wat u wil dat God voor u doet. Of datgene dat God beloofd heeft dat hij gaat doen. Amen. Amen. Dus laat het inzinken, volk van God. Laat niemand u afleiden van het pad van geloof. Laat niemand tot u komen en u maken tot een ongelovige. En daarmee bedoel ik niet dat u dan gaat vallen van het geloof, maar dat u gaat twijfelen in de beloftes van God. U moet geloof hebben. Het maakt niet uit als de dagen donker, zo donker zijn als ik weet, als weet ik veel. Het maakt niet uit hoe donker dan ook de dagen zijn. Het maakt niet uit hoe onmogelijk uw situatie lijkt. Als u deze feiten meeneemt en de principes van geloof toepast, is het onmogelijk dat u geen uitweg vindt. Amen. Ik wil samen met u gaan kijken naar het verhaal van Jezus en de Canaanitische vrouw. En dit verhaal speelt zich voor in Matteüs 15 vers 21 tot en met 28. De Bijbel zegt: en Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, de Canaanese vrouw uit dat gebied. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. My God. En zijn discipelen kwamen bij hem, vroegen hem zeggende: zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: zeker, Heere. Ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wens. En haar dochter was genezen van het ogenblik af. My good God. Als u dit verhaal goed bestudeert, ik wil u bemoedigen, neem de tijd om het te analyseren. Er zijn enkele dingen die me opgevallen zijn. Deze vrouw was een Canaanese vrouw. En dit verhaal deed zich voor in Tyrus en Sidon. Dus er wordt in feite een historische samenhang gegeven. U moet begrijpen dat het volk vanuit welke deze vrouw kwam, een volk was dat Israël, dat Israël van het Oude Testament ver gedreven had van God. Dus er was vijandschap tussen dit volk en het volk van God. Dat is een van de opvallende dingen. Het tweede is, terwijl deze vrouw riep tot Jezus, iemand is op zoek naar hulp en zegt, heb medelijden met mij. De Bijbel zegt, Jezus antwoordde haar geen woord. Maar dat maakte niet dat ze stopte. Ze ging verder. Zelfs de discipelen gingen bij Jezus en ze zeiden tegen Jezus, zend haar weg, want ze roept ons na. En Jezus heeft geantwoord en Jezus zei, ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, ik kan u niet helpen, want u bent niet in de lijst van mijn missie. U staat niet op het plan dat ik ben gekomen om te vervullen. Maar ondanks deze woorden bleef de vrouw voor haar en de vrouw kwam, zegt de Bijbel, en ze viel neer en zeide, Heer, help mij. Dus dat is de tweede keer dat ze naar hulp vraagt. Weet u wat Jezus zegt? Het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Als ik het was, was ik al klaar. Ik zou al klaar zijn met het vragen naar hulp. Maar desondanks, ze heeft het niet persoonlijk genomen. Ze heeft juist bevestigd. Ze zei zeker, heren. En wat Jezus bedoelde met honden is niet letterlijk honden. Maar hij bedoelde vreemdeling. Mensen die het volk van God, God de rug hebben toelaten keren. Tot deze mensen behoorde deze vrouw. En deze vrouw bevestigde het van ja, ik geef toe. We hebben inderdaad deze dingen gedaan. Ik geef toe. Ik ben het niet waard om deel uit te maken van Gods belofte aan Israël. En verder zegt ze, maar ondanks dat ik dit toegeef, moet ik ook wel zeggen, de honden, my God, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen, en de Bijbel zegt, toen Jezus dit zag, zei Jezus, o vrouw, uw geloof is groot. U geschiedde gelijk gij wenst. Met andere woorden, u moet vastberaden zijn in uw geloof. U moet vastberaden zijn. U moet vastberaden zijn. U moet niet twijfelen. U moet de principes van geloof toepassen. Deze vrouw had niet opgegeven vanwege haar geloof, haar standvastig geloof. Had haar dochter uiteindelijk genezing ontvangen. Vanwege haar standvastig geloof heeft zij gekregen waarvoor ze geloof had eigenlijk. En wat zei ik u? Er zijn gevallen waarbij dingen die God doet in ons leven niet in zijn planning zijn voor ons leven. Maar omdat wij geloven, dan maakt hij een uitzondering. Precies zoals hij een uitzondering heeft gemaakt voor deze vrouw. Ze stond niet op de agenda. Maar Jezus zei, omdat u geloofd hebt, ondanks dat u niet op mijn agenda stond, laat het u geschieden, gelijk uw geloof. Dus uw geloof kan inderdaad bergen verzetten. Geliefde, ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Zit niet langer te twijfelen. Laat u niet leiden door valse meningen van anderen. Maar laat u leiden door geloof dat gebaseerd is op de principes in Gods woord. Laat u leiden door de feiten van geloof. En u gaat resultaten zien in uw wandel en in uw geloof in Christus Jezus. God bless you and have a very blessed week. May your faith shift into next levels.
1: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Felion Sanfisi. En mensen, laten we de principes uit Gods woord toepassen in ons leven. En laten we dealen met de bergen die ons willen hinderen om onze bestemming te bereiken. Wij maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaan wij zuster Alaina Hiffens interviewen. En ik kan u zeggen, het is een geweldig interview wat u zeker niet mag missen. Ze is worship leader in gemeente Bethel Opperoem bij ons. En ze heeft een speciale ervaring gehad met de Heere Jezus Christus. Ze heeft heel wat meegemaakt, heel wat doorheen gegaan. En she's got a story to tell. En vandaag gaan wij luisteren naar zuster Alaina. En we gaan ons laten sterken door haar getuigenis. We gaan luisteren eerst naar het nummer De Jezus Botecon. En daar van Roy Adinda. En daarna Anicho Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Nassita Groeneveld van de gemeente Betel op Roem. En vandaag mag ik dus ook weer het interview afnemen van onze gast. We hebben een bijzondere zuster in de gemeente. En zij is Alaina Heffens. Zij bezoekt zelf ook de gemeente Betel op Roem. Ze is worship leader en een hele, hele bijzonder lieve zuster. Hoe gaat het, Alaina?
1: Nou, het gaat goed.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat op genade.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben blij. Dank u ook voor de gelegenheid. En het gaat goed.
0: Graag gedaan hoor, graag gedaan. Het is juist een eer voor ons om jou hier te hebben. Alaina Heffens.
1: Ja.
0: Lijkt wel een artiestennaam.
1: Het is eigenlijk een artiestennaam. Ja, mijn moeder... toen ze las een boek en ze zag de naam en ze vond het heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: En ze zei van ze gaat haar laatste dochter, dus gaat ze Alaina noemen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En wat betekent Alaina?
1: Alaina betekent eerlijke.
0: Mm-hmm.
1: En dat ben ik ook.
0: Mm-hmm.
1: En het betekent ook fakkel.
0: Uh-huh.
1: Want ik was het gaan onderzoeken en ik heb dat als resultaat gehad.
0: Oké. Je gaf aan dat je eerlijk bent. Wat zijn nog die andere bijzondere eigenschappen van Alaina?
1: Ik hou van openheid.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik hou ervan als iemand... Je bent liever eerlijk en open naar me toe.
0: Mm-hmm.
1: Dan dat je een beetje doet alsof.
0: Mm-hmm.
1: En ik hou niet van... Ik hou van waarheid.
0: Mm-hmm.
1: En ik hou van de waarheid.
0: Dan ben je op Jezus.
1: Ja, echt helemaal.
0: Want hij is de weg, de waarheid en de leven.
1: Amen. Amen. Beter gezegd kan het niet.
0: Maar wie is hij nog meer voor jou?
1: Ja, hij is... Degene die me kracht geeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij is degene die me ondersteunt in alles. Wanneer ik iets ga doen, bespreek ik het altijd eerst met de Heilige Geest. Ik doe nooit iets zomaar uit mezelf. Als ik het toch mis om het met hem te bespreken, vraag ik hem altijd, vergeef me.
0: Mm-hmm.
1: Ik voel het ook heel diep binnen van me. Ik
0: ben hem vergeten.
1: Hij is degene die me... Ja, hij is mijn adem.
0: Mm-hmm.
1: Dankzij hem leef ik nog, want als het niet was om de Heer, was ik al onder de grond.
0: Mm.
1: Maar dankzij de Heer leef ik nog.
0: Ja, is prachtig.
1: Ja,
0: is prachtig.
1: Yes.
0: Wie is er nog meer voor, Alaina, behalve je adem?
1: Hij is mijn adviseur.
0: Wow.
1: Hij geeft me adviezen.
0: Mm-hmm.
1: Hij is degene die me, wat zal ik zeggen, bijstaat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij heeft me een keertje ook gezegd, ik ga je altijd bijstaan met mijn heilrijke rechterhand.
0: Wow.
1: En zo kan ik nog doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan niet, eigenlijk ben ik morgen nog niet klaar om te zeggen wat de Heer voor me betekent.
0: Mm-hmm. Wanneer is die relatie begonnen met Koning Jezus? Ik noem het zo, hè?
1: Ja.
0: Wanneer gaf je leven aan hem? En dan begint die relatie natuurlijk, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Aha.
1: Om eerlijk te zijn, vanaf mijn zesde jaar ging ik al naar de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Ik bezocht alle gemeenten. Mijn moeder, mijn zus en mijn broer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik had altijd zo'n sterk geloof in de Heer. Altijd tot nu toe.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk toen ik... 25 of 24 was, kwam er een moment waar ik echt geen hoop meer had.
0: Mm-hmm.
1: Ik wou niet meer leven. Ik dacht, Heer, waarom leef ik eigenlijk? Waarom?
0: Wow.
1: Ik maakte te veel mee. Ik maakte heel veel mee. En ik dacht, waarom ik? En een keertje ben ik gewoon gaan liggen plat op de vloer en ik zei, Heer, vandaag moet u tot me praten.
0: Mm.
1: En de Heer heeft me mijn ding laten doen, laten huilen, laten praten.
0: Dat is wel bij,
1: ja. Echt wel. En zoals gewoonlijk, please my Bible.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging naar de kamer. Ik dacht van, vandaag moet de Heer tot me praten. En ik sloeg mijn Bijbel gewoon open. Niet dat ik was gaan zoeken naar een tekst, helemaal niet. En ik sloeg mijn Bijbel open en de Heer sprak terstond op dat moment tot me. En hij gaf me Jeremia 1 vers 5.
0: Wow.
1: En hij zei, eer ik jou vormde, heb ik jou
0: heb ik je gekend.
1: Gekend.
0: Yes.
1: Ja, ik heb je gekend voordat je...
0: Voordat je
1: moederschoot was. Ja, ik ken die tekst niet helemaal echt, maar dat was de tekst. Dat was het.
0: Ja.
1: En ik stopte even met lezen, want dat ding sprak me echt aan.
0: Wat is een typisch antwoord op je vraag van, waarom leef ik?
1: Precies dat.
0: Met andere woorden, voordat je bestond, heb ik al aan je gedacht.
1: Wow. En dan was dat nog niet klaar, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stop even met lezen en ik zeg, Heer, oké. Wat is dit? Maar ik kan niet. Ik kan dit niet doen. U roept me hiervoor, maar ik kan dit niet doen. Mm-hmm. En de Heer zei, lees door. En toen ik door las, zei me van, las ik door en ik zag van... Want ik zei van, ik ben nog te jong.
0: Mm-hmm.
1: Ik
0: om wil, geroepen te
1: om
0: zijn?
1: Om geroepen te zijn, ik wil dit niet. Mm-hmm. En de Heer zei me van, lees door. En toen ik door las, zei de Heer van, zeg niet dat je te jong bent.
0: Mm-hmm.
1: Zeg niet dat je te jong bent. En daar was het helemaal raak.
0: Mm.
1: Ik dacht, wow, ik zeg, Heer, hier is mijn leven.
0: Wow.
1: En vanaf dat moment had ik een hele hechte band met de, mm-hmm. met de Heilige Geest, met Gods Geest, met God, de Vader, God, de Zoon, God, de Heilige Geest. Yes.
0: Yes. Kijk, voor ons is het misschien bijna vanzelfsprekend, toch?
1: Ja.
0: We hebben een relatie met, we hebben een hechte band, noemde hij, met de Heilige Geest.
1: Ja.
0: En met God en met
1: ja.
0: Jezus zelf. Maar hoe beschrijf je het? Degene die hem nog niet kennen.
1: Okay.
0: Wat moeten ze zich bij, daarbij voorstellen?
1: Hij is gewoon een persoon. Je hoeft het niet ver te zoeken.
0: Okay.
1: Hij is gewoon iemand mm-hmm. die spreekt. Hij is daar.
0: Mm-hmm.
1: Hij is just a person.
0: Mm-hmm.
1: Hoe ik hem zie, mm-hmm. ik zie hem als de persoon. Wanneer ik bijvoorbeeld met iets zit, het maakt niet uit, everything. Dan ga ik gewoon net als wanneer ik bijvoorbeeld naar mijn vader zou gaan.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader, mijn biologische vader, mijn natuurlijke vader. Dan zou ik hem misschien zeggen van, pa, ik zit hiermee hoor. En het doet echt iets met me. Precies zo doe ik dat ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij is gewoon een persoon.
0: Mm-hmm.
1: Je kan gewoon naar hem toe gaan en tot hem praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij, geloof me, hij geeft antwoord.
0: Ja.
1: Hij
0: ja.
1: geeft antwoord.
0: Ja. En... Zouden we moeten verwachten een stem uit de hemel? Of is het net als wat je daar net aangaf? Je slaat de Bijbel over en hij spreekt door teksten. Hoe spreekt hij anders nog met
1: de
0: ons?
1: De Heer spreekt op zoveel manieren.
0: Mm-hmm.
1: En zolang we ons openstellen,
0: mm-hmm.
1: vindt hij wel een manier om tot ons te praten.
0: Mm-hmm.
1: En op dat moment dacht ik in mezelf van, Heer, u moet tot me praten. En ik mm-hmm. dacht om dat hij tot mij zou praten door zijn woord.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging op dat moment in zijn woord.
0: Yes, klopt.
1: Maar het kan ook dat je bent misschien in een bepaalde situatie, in een Malisa woord te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer gebruikt misschien de natuur,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt misschien een dier,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt een figuur, hij gebruikt
0: een bepaalde
1: iemand,
0: ingeving.
1: Iets of een ingeving.
0: Mm-hmm. Of profeten.
1: Profeten.
0: Mm-hmm.
1: Hij gebruikt zoveel manieren.
0: Yeah.
1: Hij is God.
0: Ja, hij doet op zijn manier.
1: Op zijn manier.
0: Op dat moment.
1: Echt op zijn
0: en
1: manier.
0: Je voelt gewoon aan. Het is voor mij.
1: En je weet het. Je weet het.
0: Wow.
1: En je weet dat hij tot je heeft gesproken.
0: Wow.
1: En je krijgt ook meteen een rust in je.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Ja.
0: Het is een bijzonder God, die
1: hij is bijzonder.
0: Yes.
1: Hij is bijzonder.
0: Yes, helemaal. Maar toen je dat vertelde over dat eigenlijk een radeloos moment,
1: ja.
0: dan dacht ik gelijk aan Hagar.
1: Okay.
0: Hagar in de Bijbel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was dus de tweede vrouw van Abraham.
1: Ja,
0: en ze hebben dus Ismaël gehad. Op een gegeven moment gaat ze de woestijn in en ze is alleen.
1: Ja, ja.
0: En in de Bijbel komt volgens mij, als ik me niet vergis, de eerste keer voor waarbij ze had aangegeven de God die ziet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus ook wanneer we in bepaalde vervelende omstandigheden zijn, is het God die ons ziet.
1: Die ons ziet, ja. Hij ziet ons.
0: Die ene keer toen je zo radeloos was en dat hij Jeremia 1 gaf, heb je ook dat gevoel gehad met Hagar van God ziet me hier, zo hij ziet me hier rollen en huilen en karkom.
1: Ja!
0: Oké.
1: Okay. Ja. Eerste instantie niet,
0: mm-hmm.
1: want je was een beetje radeloos, je was even niet, je focus was meer op de situatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat ik zei, de Heer, ik moet mijn ding laten doen.
0: Ja.
1: Maar diep in me had ik wel hoop,
0: mm-hmm.
1: toch diep in me had ik toch nog iets van, de Heer gaat tot me spreken.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer ziet me, hij hoort me.
0: Dus
1: mm-hmm. dat van Hagar, het is iets dat... het is waar, het mm-hmm. is waar. De Heer ziet ons en hij hoort ons ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we moeten ons gewoon openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we dan wel zijn stem horen. Mm-hmm. En duidelijk hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Je gaf aan, eigenlijk vanaf je 6 jaar bent,
1: mm-hmm.
0: heb je gehoord wie hij is.
1: Ja, ja.
0: En daarnet zei je ook van, ik had hoop.
1: Ja.
0: Heeft dat iets mee te maken als we kinderen al heel vroeg leren over Jezus?
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: wanneer we op een gegeven moment op een plek komen als dit soort vervelende momenten.
1: Ja.
0: Dat we altijd terug kunnen gaan naar wat we geleerd hadden.
1: Wat we geleerd hadden, absoluut, helemaal.
0: Yes.
1: Ik was in mijn jongere jaren, mm-hmm. ik was iemand, of ik was een kindje, ja, ik werd vaak ziek.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk kan je zeggen, elke dag op mijn jaardag werd ik ziek. En daar, vanaf eigenlijk, klein meisje, heeft de Heer me eigenlijk geleerd om... Ja, om te vertrouwen in hem.
0: Mm.
1: Om een vertrouwen in hem te stellen en om te praten.
0: Mm-hmm.
1: Want er kwam een moment en ik was moe. Ik was moe van dat ding.
0: Omdat je zo klein was?
1: Omdat ik zo klein was.
0: Wow.
1: Elk jaar.
0: Mm.
1: En ik een dag kwam en ik zei nee, vandaag houdt het op. En ik sprak het en ik zei vanaf vandaag word ik nooit meer ziek op mijn jaardag.
0: Mm.
1: En ik geloof, ik was 12 jaar.
0: Uh-huh.
1: En u wilt niet geloven, vanaf dat moment werd ik nooit meer ziek.
0: Nooit meer?
1: Nooit meer.
0: Het is uitgesproken en weg was het.
1: En weg was het.
0: Wauw.
1: Er zit kracht. Ook al zijn we jong,
0: uh-huh.
1: er zit kracht
0: uh-huh.
1: in onze woorden,
0: yes.
1: wat we uitspreken.
0: Ik las nog deze week.
1: Uh-huh.
0: Er is kracht in onze woorden.
1: Yeah.
0: Imagine our prayers.
1: Oh, wauw. Yes.
0: Wat vind je daarvan?
1: Prachtig.
0: Ah.
1: Dat is top.
0: Dus zo ja. powerful zijn onze gebeden.
1: Zo powerful.
0: Ja.
1: Ik hoorde ooit eens dat onze woorden...
0: Uh-huh.
1: Onze woorden hebben
0: scheppende kracht.
1: Scheppende kracht, ja.
0: Zuiver.
1: Dat is wat ik wou zeggen.
0: Ik voelde het aan dat je dat wilde zeggen, hoor. Ik heb een scheppende kracht.
1: Echt wel, echt.
0: Wat doe je daarmee? Vertel het even aan de luisteraars.
1: Ik heb het gezien in mijn eigen leven.
0: Uh-huh.
1: Je hoeft niet eens profetisch te zijn, hoor.
0: Uh-huh.
1: Het is gewoon wat je gelooft en wat je uitspreekt.
0: Uh-huh.
1: Wanneer je iets zegt,
0: uh-huh.
1: en daarom, ik ga u eerlijk zeggen, ik let echt op mijn woorden.
0: Uh-huh.
1: Vanaf ik dat ontdek,
0: uh-huh.
1: ik let
0: Be careful what you say,
1: echt, believe
0: yes.
1: me, ik ben echt voorzichtig.
0: Dus voorzichtig naar wat je zegt aan anderen?
1: Wat je zegt aan anderen, wat je zegt naar jezelf,
0: wow.
1: naar je kinderen, naar je business, naar
0: Ooh.
1: Everything.
0: Yes.
1: Everything.
0: Mm-hmm.
1: En ook wat mensen naar mij toe zeggen, hoor. Mm-hmm. Ik ben ook... Ik
0: dus
1: ben
0: ja, waakzaam
1: op dat gebied. Gevoelig.
0: Ja,
1: supergevoelig.
0: Ah,
1: ja.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Dus we gaan terug naar de ding waar ik kort in mogen.
1: Nee, geen
0: als scheppende kracht.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, dus scheppende kracht. Dus wat je allemaal...
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk... Kijk, wanneer je iets uitspreekt...
0: Mm-hmm.
1: Het kan gebeuren. Omdat we eigenlijk... We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Mm-hmm. En als je ook spreekt als hoe onze vader spreekt,
0: mm-hmm.
1: dan kan het zo worden dat wat je uitspreekt,
0: dat het,
1: waar
0: dat
1: wordt.
0: Het, dat het echt
1: het wordt echt.
0: Mm-hmm. De wereld is ook gecreëerd.
1: Ja, door woorden. Yes.
0: Het wordt eerst uitgesproken en toen
1: precies.
0: ontstond het.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal.
0: Heel diep.
1: Ja, dat is diep.
0: Heel diep.
1: I love
0: deep.
1: The things of the Lord.
0: Ah, helemaal. Helemaal. Oké, okay, we hadden het over dat moment van Hagar.
1: Ja.
0: Ook het radeloos moment van jouzelf.
1: Ja.
0: Waarbij God heeft gesproken.
1: Ja.
0: Wanneer ziet God ons nog?
1: Mm-hmm.
0: Dus behalve bijvoorbeeld die moeilijke momenten.
1: Mm-hmm.
0: Hij ziet ons ook wanneer we slapen.
1: Precies.
0: Klopt dat?
1: Klopt, helemaal.
0: Okay.
1: Helemaal.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat ervaren we als we slapen? Want eigenlijk zijn we bewusteloos, dus aanhalingstekens.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Maar als gelovigen... hebben we eigenlijk die garantie dat we zijn beschermd.
1: Beschermd, ja.
0: Klopt dat?
1: Ja.
0: Oké, oké. Maar wat moeten we doen
1: okay.
0: om die bescherming te krijgen van God?
1: De bescherming, kijk, het is net als wanneer je... je moet sowieso een kind van God zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat nog niet bent...
0: Mm-hmm.
1: Probeer zo snel mogelijk één te worden.
0: Mm-hmm.
1: Want als je onder de covering komt van
0: zeker, hè?
1: De vader,
0: mm-hmm.
1: dan weet je zeker dat je rustig kan slapen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, als ik het goed heb, Psalm 91 daar,
0: ja.
1: Psalm 91 praat ook daarover.
0: Mm-hmm.
1: Wie schuilt wie in de schuilplaats der Allerhoogste
0: yes.
1: is gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet als het Psalm 91 is, maar ik denk
0: wel. Wel
1: vannacht in de schaduw
0: uh-huh.
1: des Almachtige. Dus als je
0: mm-hmm.
1: onder de covering van Abba Papa komt,
0: mm-hmm.
1: onze hemelse vader, dan weet je gewoon, net als wat ik eerder zei, je weet
0: mm-hmm.
1: dat je gecoverd
0: bent.
1: Ik kan gewoon rustig slapen.
0: Mm-hmm.
1: Yes, that's mm-hmm. it. Het is echt simpel, hoor. It's
0: yeah.
1: not that difficult.
0: It's not a rocket science.
1: No.
0: Oké. Okay. waarom haal ik dit ook aan?
1: Mm-hmm.
0: Omdat wanneer we meestal slapen, zijn we niet bewust van wat in onze surroundings gebeurt.
1: Absoluut.
0: En er zijn kwaadwilligen. We maken het dagelijks mee.
1: Dagelijks.
0: Weet je, je kan doen zij wani, je kan lief zij wani.
1: Precies.
0: Er zijn toch wel mensen die ervan uitgaan, je moet doen wat het zijn.
1: Ja, joh. Ja, gewoon soms uit jaloezie.
0: Zuiver.
1: Ja, is waar.
0: God beschermt ons ook tegen, tussen aanhalingstekens, slechte mensen. Want er bestaan slechte mensen, toch?
1: Ja, ja, ja. Geloof ik ook, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Heb jij zelf ervaring mee?
1: Heel veel. Ik ben morgen nog niet klaar.
0: Wow.
1: Als ik vertel. Ja, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. En niet een beetje. Op elk gebied. Mm-hmm. Op elk gebied. Relationeel. Mm-hmm. Hoe zal ik...
0: Vriendschappelijk. Dus eigenlijk slechte vrienden.
1: Ja, kijk. Slechte vrienden, maar je weet het op dat moment niet.
0: Mm.
1: En wanneer je erachter komt, dan ga je natuurlijk wel stappen terug. Maar ja,
0: het is er.
1: Het is er. Mm. En je zal eigenlijk jezelf liever beschermen voor zulke mensen.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft niks te maken met hoogmoed.
0: Mm-hmm.
1: Of men noemt het misschien fadette of weet ik veel hoe men het noemt, maar het heeft gewoon, ermee te maken dat je gewoon voorzichtig wordt.
0: Mm-hmm.
1: Je wordt voorzichtig.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als je veel hebt meegemaakt, word je wijzer. Je weet hoe je zaken moet aanpakken.
0: Mm-hmm.
1: En je blijft natuurlijk vriendelijk, lief, maar je weet, je probeert grenzen.
0: Ja, je set boundaries.
1: Ja. Mm-hmm. Begrijpt u? Dus dat is hem, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Oké. God ziet ons ook wanneer niemand ons ziet.
1: Ja, amen.
0: Ja, toch?
1: Amen.
0: Waarom zouden we rekening moeten houden met hem?
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Oké, okay. Een voorbeeld gewoon, hoor.
1: Ja.
0: Eigenlijk met Jompo. Ik wilde eigenlijk, ik ga weer terug.
1: Ja, u mag.
0: Ik ga weer terug. Sorry, luisteraar. Met Jompo doet ze snel. Kijk, als mensen Jezus nog niet kennen,
1: ja,
0: dan zijn ze gauw geneigd bij wijze van spreken een of ander attribuut te gebruiken. Of een taboe.
1: Mm-hmm.
0: Of een karko.
1: Ja.
0: Want zij gaan ervan uit, ze zijn zich ervan bewust dat de wereld boos is.
1: Ja, ja.
0: En ze kiezen daarvoor.
1: Yes.
0: Ik weet dat je ervaring hebt daarmee. Of in je omgeving hebt gezien dat mensen dit soort dingen hebben gebruikt.
1: Ja.
0: Heb je ervaring daarmee?
1: Jawel. Ja.
0: Oké. Okay. Dus die kan je de luisteraars erover vertellen. En dan eigenlijk het verschil met die bescherming van God.
1: Oké. Okay.
0: Want bij de bescherming van God gebruiken wij ook dingen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, misschien kan je ze even uitleggen.
1: Bedoelt u uitleggen wat ik heb gezien?
0: Die wereld buiten.
1: Uh-huh.
0: Om zich te beschermen gebruiken ze een taboe of ze zetten iets in hun schoen of kaart.
1: Oké, ja, zo. Uh-huh. Er zijn zoveel manieren, zuster.
0: Vertel.
1: Er zijn heel veel manieren. Wat ik zo'n beetje heb kunnen meemaken is, zeg maar, iemand kan gewoon in door geld, door bijvoorbeeld je business, je bent misschien een ondernemer en iemand komt, iemand betaalt voor de diensten of voor anything.
0: Mm-hmm.
1: En de persoon
0: het geld is
1: bewerkt dat geld.
0: Wow.
1: En een andere manier, ja, de persoon kan ook, wat ik ook heb meegemaakt, altijd voorzichtig zijn met die dingen. Men kan dieren.
0: Mm.
1: Ja, ik heb dingen meegemaakt, zoals ik dat zit.
0: Maar die dieren gebruiken dus?
1: Ja, dieren gebruiken. Mm. Ik heb een keertje gezien. Ik was toevallig die dag met mijn moeder, maar ik was bij mijn woning waar ik toen bleef.
0: Mm-hmm.
1: En iemand had iets gedaan in een periode, hoe zal ik dit uitleggen?
0: Mm-hmm.
1: Dus op een bepaalde periode moesten we sterven.
0: Mm-hmm.
1: En u gaat niet willen geloven.
0: Mm.
1: De persoon heeft een arend. Een arend heb ik letterlijk met mijn ogen.
0: Of
1: op zijn twee poten. Ja, arend. Dit kan je wel akafoon. Op zijn twee poten. Rechtop als een mens die lopen.
0: Wat?
1: Jawel. Ik zeg u hier, is geen leugen. De Heer is mijn getuige.
0: Mm-hmm.
1: En dat beest zocht naar een woning. Mm. Dat beest zocht naar een woning. En we dachten...
0: Dus ik had iets van boot, een opdracht.
1: Opdracht, ja. Een opdracht, ja.
0: Een opdracht.
1: Opdracht, ja. Een opdracht, ja. Dat heb je ook. En ik begon, ik ga u eerlijk zeggen, op dat gebied, de machine is

0: Eller för mig ett blodfajelses.
1: Karafaya. Vuur. Koffer jezelf onder het bloed. Bedek jezelf onder het bloed. En vraag God ook als deze engelen. Kan bevelen om je te beschermen. Om je te helpen in elke strijd. Toch? Dat is ook belangrijk. En dan hoef je niet bang te zijn. Want prisvadeen grondtapusma abdinsani. Toch? Niet dat ik het goedkeur, maar ik bedoel te zeggen, de Heer heeft ons ook tools gegeven die wij kunnen gebruiken.
0: En die eigenlijk sterker zijn.
1: En die natuurlijk veel sterker ook. En die, ja, die we kunnen gebruiken, toch? Dus het is gewoon dat we het moeten doen.
0: Klopt. Oké, dan ga ik naar die ene pimpelongo.
1: Ja.
0: Is wanneer God ons, God, wanneer we alleen zijn.
1: Ja.
0: Wanneer niemand ons ziet, dan ziet God ons wel.
1: Ziet God ons wel.
0: Dus met andere woorden, we moeten als gelovigen integer zijn.
1: Ja,
0: we moeten helemaal hetzelfde zijn zoals we zijn als anderen.
1: Als anderen, we moeten niet gemaakt doen. En ook niet doen alsof gewoon zijn. Zoals de Heere wil dat we moeten zijn. En ja. Dat is wat de Heer van ons vraagt.
0: Is dat moeilijk als gelovige in een tijd als nu?
1: Toch wel. Toch wel. Ik heb gemerkt dat mensen, toch, voor het algemeen, het leek alsof men meer van het negatieve hoorde. Het leek alsof men meer van de leugen hoorde. Ik weet niet hoor, het kan misschien een idee van me zijn.
0: Gewoon liever in een tijd.
1: Ja,
0: dus je kan alles verwachten.
1: Ja, precies.
0: En de liefde verkeelt.
1: Vooral dat.
0: Alles wat negatief is zien, wat ziet men als positief.
1: Ja, precies.
0: In.
1: Echt. Dus, maar dan nog moeten we
0: als gelovigen, volgeling van Jezus.
1: Volgeling blijven. En we moeten gewoon Christus vertegenwoordigen hier op aarde. We moeten niet veranderen. Want dat maakt ons anders. Wij moeten schijnen. Wij moeten zout zijn. Hè? En wij moeten onze kracht niet verliezen, want de voelen zo krachtig.
0: Dan moeten we weggegooid worden.
1: Dan moeten we weggegooid, ook klaar. Dus wij moeten wel puur blijven. Puur blijven.
0: Maar het vraagt boldness als je het vraagt. Het vraagt durf.
1: Ja.
0: Je abdicati voor de Jusreef, om die echt.
1: Maar daarom zegt de Heer ook, kijk, als je zwakjes bent, om het zo gewoon te zeggen, die gaat doen. Je gaat God, je moet bikkel zijn, anders ga je de Heer niet kunnen
0: dienen.
1: Nee, zuster, ik heb dingen meegemaakt. En na decati, er waren momenten waar ik zei van, boy, hoe is dit gebeurd? Maar de Heer heeft me bijgestaan. Op elk gebied van mijn leven, zelfs ook toen ik door een hele zware periode ging.
0: Wat was toen gebeurd?
1: Ik moest door een zware operatie. En ik had bijna mijn geloof verloren.
0: Dat hebben we ook, hè?
1: Ja, ik had bijna
0: mijn geloof verloren. You have to be honest.
1: Believe me. Ik had bijna mijn geloof verloren. En ik ben blij dat de Heer dat gebruikt. Want kijk, wanneer je soms gelooft, toch? Je briebe, je denkt dat cadeau. Doe maar wonder. Maar God doet ook wonderen door doktoren, bijvoorbeeld, door niet altijd
0: specialisten
1: te gebruiken, dat is waar.
0: Want hij heeft ze die kennis ook gegeven.
1: Precies. Dus ik wou dat niet. Ik ga u eerlijk zeggen, ik wou dat nooit. Ik zei, Heer, ik geloof in u gaat het doen. Maar de Heer heeft het toegelaten, omdat hij het moest gebeuren, zodat het ook een getuigenis kon zijn voor anderen. En hij heeft mij ook gevormd. En toen ik door zo'n situatie ging, hoe ik het opgeef, ik had mijn geloof bijna verloren.
0: En dan he shows himself again.
1: Wow. Every time again. Ik ging door een proces van depressie. Ik was heel depressief. Ik dacht, ik kon anytime
0: doodgaan.
1: En de Heer heeft mensen ook op mijn pad gebracht. Die me heel erg hebben bemoedigd, geholpen. Ja, en ik ben erover. En ik ben de Heer dankbaar. Dus ik zou nu wel iemand kunnen bemoedigen. Als iemand naar me toe zou komen van, ik heb geen hoop meer. Ik kan precies weten wat de persoon voelt.
0: Wow.
1: En ik kan de persoon bemoedigen, niet om wat me want tak sweet woord toe.
0: Maar je sabi,
1: precies.
0: I,
1: dan ik de persoon.
0: Is something else, hè?
1: Is a whole other thing.

0: Oder der Level?
1: Hele andere Level, ja.
0: Maar zuster Alanya haalde iets heel bijzonders aan.
1: Ja.
0: Hij heeft mensen op je pad gebracht.
1: Ja. Ja,
0: hoe belangrijk is het dat we andere gelovigen hebben in onze omgeving?
1: Het is heel belangrijk. Mm-hmm. Kijk, ze zeggen, wanneer je met gelovigen omgaat, dan voel je je ook niet alleen meer. Hè?
0: Yes, klopt.
1: Daar praten we niet over gelovigen die nog wankelen.
0: Uh-huh,
1: we bedoelen gelovigen die...
0: En die standvastige geloven.
1: Ja,
0: die kan met ze bidden.
1: Precies.
0: Je kan,
1: de horibaka.
0: Ik kan gewoon beter langer.
1: Precies.
0: Een war.
1: Een war.
0: Mm-hmm.
1: En het is heel belangrijk. Want dan kan de vijand, wie is een vijand die bewaan bereik van Sani.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat hem altijd mislopen. Omdat je hebt dan andere gelovigen die je kunnen ondersteunen, die je kunnen helpen in gebed.
0: Yes.
1: In eigenlijk
0: maar ook empowerment.
1: Empowerment.
0: Dus alleen als sta op, we gaan ervoor.
1: Ja, ik heb die momenten moeten. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus als iemand me nu de Heer zo ziet prijzen en aanbidden, gelooft u me.
0: Ik kom ergens vandaan.
1: Mm-hmm. Echt, I'm telling you.
0: Mm-hmm.
1: It was not easy als je me zo ziet.
0: Mm-hmm. Maar een echte worshipper komt ergens vandaan.
1: Ergens vandaan. En wat ik u hier zeg, mm-hmm. is maar een tikkeltje van wat ik heb meegemaakt mm-hmm. in mijn leven. Ik heb heel veel meegemaakt.
0: Mm.
1: En de Heer heeft me boos in leven gehouden
0: mm-hmm.
1: om een getuigenis te zijn.
0: Wow.
1: Ja. Yes.
0: Wow, he's amazing.
1: He's amazing. En hij gaat verder, hè.
0: Mm-hmm.
1: En we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes.
0: Oké, laat me zien.
1: Mm-hmm.
0: Om tapo.
1: Oké.
0: Maar we gaan niet weg zonder dat zuster Alaina Heffens, de artiestennaam, een boodschap geeft naar luisteraars die op dit moment luisteren naar Lim FM.
1: Yeah.
0: En ze gaan door een moeilijke tijd. Ze zijn radeloos, ze zijn misschien depressief.
1: Yeah.
0: En ze luisteren naar ons nu op dit moment en ze zeggen van... Boy, zuster Gracita en zuster Alaina, voor mij, ik ga kang, ik kan goed idee.
1: Mm-hmm.
0: Wat zou je ze zeggen?
1: Ik was ook daar,
0: mm-hmm.
1: mag ik zo beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Ik wil u hiermee bemoedigen, u die luistert. Geef niet op.
0: Mm-hmm.
1: Het lijkt cliché,
0: mm-hmm.
1: maar ik mag u zeggen, er is hoop.
0: Yes.
1: Ik was ook daar,
0: mm-hmm.
1: ik wil ook niet meer leven. Maar er is altijd hoop.
0: Yes.
1: Zoek iemand,
0: mm-hmm.
1: toch, waarmee je kan praten. Of als je niemand vindt, praat tot die God die hemel en aarde geschapen heeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort je en hij gaat jou helpen.
0: Amen.
1: Zijn handen zijn nooit te kort om je te redden en zijn oren zijn nooit te doof om je te horen.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort u. Geef u nu op, er is hoop.
0: Yes.
1: Yes.
0: En gelet op, we gaan terug naar ons onderwerp van het God. Hij is de God die ziet.
1: Yeah.
0: Dus ook wanneer je alleen zou zijn in een geestelijke cave.
1: In een geestelijke cave, ja.
0: Want dat gevoel hebben mensen soms, wanneer we echt depressief zijn.
1: Ja.
0: Dan gaan we schuilen voor de wereld.
1: It's not easy.
0: Yes.
1: But, yeah.
0: Dan moet men weten dat mm-hmm. waar je ook bent...
1: Mm-hmm.
0: Op soort geestelijk lag je niet voor je dit.
1: Ja.
0: Hij ziet je.
1: Hij ziet je.
0: En hij hoort je.
1: Hij ziet je. U moet nooit het gevoel krijgen van de Heer, ja, ik ben...
0: Ik ben het niet waard.
1: Ik ben het niet waard.
0: Ai.
1: Of misonde toemsi.
0: Ai.
1: Of weet, anything.
0: Mm-hmm.
1: De Heer houdt van u. U die nu luistert,
0: mm-hmm.
1: de Heer houdt van u.
0: Yes.
1: Ook al bent u nog niet bekeerd, ook al heeft u leven nog niet gegeven aan de Heer, ook al wie u bent, de Heer houdt van u. U bent zijn schepsel en heeft een plan met uw leven.
0: Amen.
1: De Heer geeft het niet op. Geef het niet op. De Heer geeft het niet op aan u en u moet het ook niet opgeven aan de Heer.
0: Amen.
1: Hij is er voor u.
0: Mm-hmm. Wat als Alaina weg zou zijn?
1: Zo.
0: Mm-hmm.
1: Wat als Alaina weg zou zijn?
0: Ja, door die slechte dag, hè?
1: Die slechte dag, zo. Dat zou ik eigenlijk hier niet kunnen zitten.
0: Ai.
1: Ik zou degene die mij nu naar mij luisteren, ze zouden dit geen niet horen,
0: ai,
1: wat ik nu zeg. ik zou geen getuige kunnen zijn voor de heren.
0: Klopt. En zoveel goeds was gebeurd daarna.
1: Ja, ja.
0: Want bakken alleen,
1: Assong is geen. Ik mag u zeggen, de vijand laat ons soms denken dat er geen hoop is. Hij maakt je denken van, hé, dit is alles, dit is na één. Omdat er hoop is, daarom laat hij u denken dat er geen hoop is.
0: Yes, boy.
1: Omdat er hoop is, omdat u een heilvolle toekomst heeft, daarom laat die Satan u denken van, hé, dit is na één de heren. Want hij weet wat er te wachten staat daar. Wat de Heer voor u klaar heeft. Dus daarom geeft u nooit op.
0: Yes.
1: Amen.
0: Amen. Helemaal. Luisteraars.
1: Ja.
0: Dat was Alaina Heffens. Bijzondere vrouw. Bijzondere worshipper ook. Vrouw met een hele lieve smile. En het is gewoon wat binnen is, dat komt naar buiten.
1: Zo is het.
0: Het is sowieso.
1: Is niet gemaakt. Amen.
0: Thank you. Thank you for being so pure.
1: Amen.
0: Ja.
1: Amen.
0: En blijf dat mooi mens.
1: Zal ik zeker zijn en blijven.
0: Yes. Luisteraars, we hadden Alaina Heffens, of we hebben er nog steeds in de studio. En we hopen dat met hetgeen ze heeft verteld, haar getuigenissen, haar verhaal, dat u kan zijn gesterkt en bemoedigd. Zoals ze zei, er is altijd hoop. Ook al zou je op dit moment zeggen van hopen op dit, dat is wat de vijand u wil doen geloven. Maar met God bent u meer dan overwinnaar.
1: Amen.
0: Hij heeft een doel met uw leven.
1: Yes.
0: En als u voor hem kiest en u zegt, Heer, neem over.
1: Yes.
0: En vooral als je zegt, ik wil u gaan dienen en ik wil weten wie u bent.
1: Amen.
0: Deze God die alles ziet, ziet u ook.
1: Yes.
0: En hij ziet natuurlijk dat u een heilvolle toekomst
1: Amen.
0: Hebt.
1: Amen.
0: Dus ga verder.
1: Amen.
0: Hoor tranga.
1: Hoor tranga.
0: Na abgado en na abredi.
1: Yes.
0: Amen. Zo, we hebben het voor deze keer gehad. Het was fijn om weer in de studio te zitten en om u te mogen bemoedigen. Gaat u niet weg? Blijft u nog voor het laatste onderdeel? Want dan gaan de pastoor dan bidden voor degenen die gebed behoeven. Als u gebed behoeft en als u andere mensen kent van, ze hebben gebed nodig, biggie en jippie itte. Neem uw telefoon, stuur ze een WhatsApp of bel ze heel even van, over een paar minuten zal er worden gebeden. En we kijken uit naar uw getuigenis. Zoals zuster Alaina en zoveel andere gelovigen grote getuigenissen hebben, geloven wij ook dat u ook een hele grote getuigenis zal hebben. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. Tot zo, of tot dan. Bye.

een geweldig interview afgenomen door zuster Gracita Groeneveld en zuster Alaina Heffens. Willen wij bedanken van deze plaats uit voor de tijd en moeite die u genomen heeft om ons te bemoedigen met uw getuigenis. We bidden Gods rijkste zegen over uw leven en wij nodigen u graag weer een keer uit om ons te bemoedigen. We hebben daarna kunnen luisteren naar het nummer Destiny van Jermaine Edwards. En het moment voor gebed is aangebroken. Jawel, it is time for prayer. Nodigt u iemand uit die gebed nodig heeft. En zodat de persoon in kwestie ook zijn of haar wonder doorbraak mag ontvangen. Laten wij bidden. Vader, wij danken u op dit moment dat wij ook op deze mooie zondag tot u mogen komen in gebeden. Heren, en wij bidden een doorbraak voor elke luisteraar die op dit moment luistert naar 91.7 FM, naar dit gospelprogramma. Vader, voorziet u voor een ieder die voorziening nodig heeft, heren. Geneest u zij die ziek zijn in de wonderbaarlijke naam van uw zoon Yeshua, de opgestane Heer. Maar heren, werk ook bevrijding voor zij die bevrijding nodig hebben van allerhand demonische machten en allerhand demonische toestanden. Ik hoor de Heer mij zeggen dat iemand op dit moment luistert en u ervaart een hele heeft een heel naar gevoel in uw huis de afgelopen dagen. Agerstelik Yubano Dema. En ook het slapen gaat vervelend de afgelopen dagen in uw huis. En u wilt bijna niet meer in uw woning blijven. Op dit moment bid ik een gebed van bevrijding van elke demonische macht in uw woonkamer. U die luistert, zet uw volume luider, zodat dit gebed gehoord wordt door uw huis. In de naam van Yeshua, de opgestane Heer, Makupala Aturiara Labosandeba. Heer, kom ik op tegen elke macht, elke plaaggeest, elke kwelgeest, elke macht die de atmosfeer in deze woning verpest en zwaarwichtig maakt, dat de mensen niet goed slapen, anderen met pijnen en ziekten wakker worden, anderen zich niet kunnen concentreren gedurende de dag, allemaal door deze macht. Heer, ik bind deze macht in de naam van Koning Jezus. Heer, en ik stuur deze macht naar dorre plaatsen in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Laat er vrijheid zijn in deze woning. Laat er een goddelijke atmosfeer zijn in deze woning. Mantu sakita palia atunama atasaya. Be ayeris be chatrobi en twist ina oso. Met Taina Jeedis na in dan ning voor Jezus. Heren, laat er een atmosfeer van liefde waaien daar zo in deze woning. Laten de mensen het goed vinden met elkaar. Laat ze vanaf vandaag goed kunnen rusten. Laat ze vanaf vandaag in goede gezondheid opstaan. Heren, en zo gebied ik de zegen des Heren in deze woning. In de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En als u dit gebed heeft ervaren, stuur ons een app, stuur ons uw getuigenis. U kunt het sturen naar +597 82 47 87 1 en de Heere gaat u zegenen. We gaan nu luisteren naar het nummer Te We Go Na Hemel van Roy Adinda en daarna ben ik bij u terug.

Yes, en daar zijn we weer met de bekendmakingen. Vandaag om 9 uur hebben wij onze revival service. En it will be awesome. De Heer doet geweldige dingen in de samenkomsten. Mensen ontvangen genezing, de zieken worden genezen. Mensen ontvangen bevrijding. Profetische openbaringen zijn er volop. En een krachtige preek waaruit we veel kunnen leren. En natuurlijk genieten we van de fellowship met de broeders en de zusters. Ja, u moet een gemeente bezoeken. Bezoek een gemeente bij u in de buurt waar ze bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En als u niet één kent of niet één kan vinden, bent u welkom ons te bezoeken. En dat is Bethel, gemeente Bethel Oproem aan de Matapika straat nummer 6 te Flora. Woensdag aanstaande hebben we Supernatural Wednesday. En daar gaan we kort prediken in het Engels met vertaling naar Nederlands. En daarna bidden we voor een ieder die gebed nodig heeft. En hebben we fellowship met een hap en een drank. We hebben op zaterdag volgende week de dienst voor de jongeren. En dan zondag hebben we weer onze opwekkingssamenkomst om 9 uur in de ochtend. We gaan eruit met het nummer Big God van D. Jones. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. Ik groet u van deze plaats uit en tot de volgende keer. God bless you.

0: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
3: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 6 september. Snert met kip en rookworst. Sebiari moxalesi met ovenkip. Zoetzure kip en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
4: Ach ja, helemaal de andere radio.

0: samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM. Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 6 september. Snert met kip en rookworst. Sebiari moxalesi met ovenkip. Zoetzure kip en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: Lego.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
3: Het is zondag 6 september 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. U luistert naar Connecting the Dots, aangepresenteerd door Rappa en aangeboden door Lim. Wat gaan we vandaag doen? Nou ja, aldoende komt het wel, maar in grote lijnen alvast wat over het onderwijs zometeen. Is het goed onderwijs of is het goed onwijs? De perikelen rond dus onder andere overgangsnormen en een hoop heen en weer gepraat. Daarna een kleine afbreking met wat spreuken en na de break een overzicht van alle ministers van onderwijs sinds minister A. Cameron, ja, in 1963 tot en met vandaag. Oké, was namelijk in Bacanatori van afgelopen week een beetje gesproken over de afgelopen ministers. En ik dacht, nou, het zou goed zijn om ze even op een rijtje te zetten met hun jaartallen en in welke regering ze afkomstig en vanuit welke regering ze afkomstig waren. Daarna de perikelen rond het tekort aan energie vanwege de EBS. Er is vanuit de assemblée kritiek geleverd op de leiding van de EBS. En de, directeur, want ze hebben allerlei Engelse termen, CEO of weet ik wat, de heer Leo Brunswijk heeft gezegd, die mensen in assemblée moeten hun mond houden. Laat assemblée eerst hun stroomrekening betalen. Daarna geef ik wel wat info, zou ik vorige week doen, doe dan deze week. Wat is load shedding en hoe en wanneer pas je dat toe? Hè? Vooral op welke wijze pas je dat toe? Ga je maar zo'n uitschakelen of is er dan toch wel een beetje een planmatig beleid daaraan gekoppeld? En als er wat tijd over is, dan wil ik u wat informatie geven over, weet je, er zijn wat speurhonden hier binnengekomen. En het enige waar de politie zich zo te zien zorgen om maakte is dat de mensen die dus hier zijn gekomen om te helpen, het beleid van de politie, onze geweldige trouwe kameraad, zouden doorkruisen. Ja, in plaats je de hand reikt en samen een beetje van elkaar leert, ga je op je strepen staan en niemand moet op mijn terrein en jij moet daar zijn en moet ons ding kleinzielig een beetje, maar goed, ze zullen wel hopelijk een goed resultaat hebben. Ja, de hond is al meer dan 30.000 jaar lang onze metgezel vanwege dus zijn band met de mensen. Dan gaan we daar wat over praten als er wat tijd over is. En we wisselen het een en ander af met wat spreuken ter nadenking. Maar goed, nu over ons onderwijs meteen. Is het onderwijs of is het onwijs? Ja, afgelopen week is er al gesproken hierover in Bacanatori, onder andere met interviews over overgangsnormen. Dan zegt de ene deskundige vanuit het ministerie, er is dit besloten, er is dat besloten. Ik vraag me af, wie heeft besloten en met wie is er gesproken om te besluiten? Of is er in een van die kamertjes daar besloten? Door wie? Ja, met welke backup en backing? Oké? Dan horen we allerlei verhaaltjes voorgelezen, schijnt dat. Well, dat als er zoveel berekende vijven zijn, dan is het een halve vijf te veel. En dan is de doorstroming allerlei mooie woorden, maar het is in de praktijk niet bepaald duidelijk. Dan zegt de andere dat een desbetreffende schoolleider op eigen houtje heeft gehandeld door een leerling die wilde overdoen de klas om een beter pakket te halen dan in plaats van door te stromen. Hey, is de leerling afgeschreven en het schijnt dus op eigen houtje te zijn gebeurd. Allemaal duidelijke tekenen dat er niet bepaald van een duidelijk beleid vanwege het ministerie van Onderwijs sprake is. Maar goed, oké, geen beleid is ook beleid. Zo'n oud-president misschien, naar aanleiding van een van zijn uitspraken, zeg ik dat dan. Ja, geen overeenkomst is ook een overeenkomst, zei hij naar aanleiding van dat Bonaire-akkoord, als ik me niet vergis. Maar goed, dus het is een Babylonische spraakverwarring daar. Ook kwam ex-minister Robert Penneu aan het woord en typisch op zijn manier. Ja.
0: Ik weet dat er wel niets aan de hand, daar is een stelletje niets nuttig uit, zo weten ging. Ja.
3: Veegde hij de vloer aan met het huidig beleid vanuit het Minof of Minowo, doe maar met allerlei afkortingen. En van hem is de uitspraak uit dat interview toen hij het had over, ja,
0: met een vier blijf je zitten, wat is dat? Degene die deze norm heeft vastgesteld, die is gestoord.
3: Het is recht voor zijn raap. Maar oké, ook luisteraars reageerden kritisch op dit gedoe vanwege het ministerie. Ja, en de minister heeft duidelijk, eerlijk vind ik dat, gezegd dat ja, hij is niet deskundig op dit punt. Hij doet wat hij kan doen. En, ja, maar dan moest hij ook niet alle deskundigen wegjagen van de vorige regering. Deskundigen zijn geen politieke mensen. De minister is weg, jij komt in de plaats. Het hoeft niet alle mensen die daar waren al een paar jaren die ervaring hadden. Ja, jag je dan maar en dan zit je met een hoop. Nou ja. Maar ja, het is moeilijk om dit allemaal in goede lijnen te krijgen. Alweer zien we een oude uitspraak die weer actueel wordt. Namelijk dat politiek gedoe dit land naar zijn malle moer helpt sinds de jaren 60. Is het begonnen en het is steeds erger geworden, ook na de onafhankelijkheid. Nou, hoe loopt politiek toch? Iedereen moet tevreden worden gesteld. Coalitie moet in stand blijven. De oppositie moet kapot gemaakt worden. Ja, al gaat het land naar zijn verdoemenis. We gaan zo door. Klaar. En wij doen wat we willen. Alleen maar om coalitie in stand te houden, mogen coalitiepartners de boel chanteren en hun zinnetje en hun mensen regelen op hun ministeries. Die ministeries zijn van hun. Oké? In ieder geval, het was niet leuk wat we allemaal hoorden over het onderwijs in dat interview afgelopen week in Bacanatori. En waar is het mee begonnen? Het is niet zomaar iets, dat is waar. Het is niet plotseling deze minister. Het is de vorige, de daarvorige, de daarvorige. Het is een aaneenschakeling van, nou ja. Daarom is het goed om straks na de break een beetje na te gaan welke mensen sinds de jaren 60 minister van onderwijs zijn geweest. En niet om in te gaan op hun beleid, maar ook om te zien hoe lang ze minister zijn geweest, onder welke regering, welke jaren. En dan ga je bepaalde dingen beginnen te ontdekken van, ja, op die manier, dat is een probleem. Daar hebben we dat zelf eigenlijk gezocht. Maar goed, het is dus niet iets van vandaag. Zometeen de break. Maar je weet, mensen zijn vaak trots, willen niet erkennen. Vooral als je ze dingen zegt, dan vinden ze van, men mag dat niet zeggen. Dus een paar spreuken over trots. Trots zijn we allemaal, hebben we allemaal, maar het moet niet te gek worden. Ja, daar hebben we als eerste spreuk. De trots der kleinen van geest bestaat meestal dat ze over zichzelf praten. De trots van de groeten van geest die uit zich doordat ze nooit over zichzelf in de picture zetten. Dus het was korter en een beetje moeilijker. Ik heb mijn broek en zo. Ja? Dus de trots van de kleine van geest herken je, ja, omdat ze altijd over zichzelf praten. en de groeten van geest, die hebben ook hun trots, maar ze praten niet steeds over zichzelf en zetten zichzelf niet steeds in de schijnwerpers. Dit is naar aanleiding van wat Voltaire eens heeft gezegd. En dat is een denker die wereldberoemd is geworden, die niet de eerste de beste is als er iets gezegd wordt. Excuus, u vergunt me even een slokje. H2O heet dit spul, dat is water. De beste drank ter wereld. Jawel. Goed. Trotse mensen, ja, haten de trots in anderen. Ja, dus trotse mensen haten de trots in anderen. Niet bij zichzelf. Dat zei Benjamin Franklin. Veel trotse mensen gaan gebukt onder hun trotse houding. Dus die trotsheid, dat is een last op een gegeven moment. Je gaat eronder gebukt, maar toch je tang hoort trots. Ja, tang hoort je trots. Dat is geweldig. Wie zichzelf hoogt... Wie zichzelf hoog acht, mag niet neerkijken op anderen. Niet omdat je jezelf hoger acht dan anderen. Oké, misschien, maar kijk niet neer op anderen. Want die ook kon. Tafrae draai. Het beste middel tegen opgeblazen trots. Ze blazen hun trots op. Het beste middel tegen opgeblazen trots is een flinke speldeprik. Ballonnenbos. Ja, die opgeblazen trots bos met een kleine prik. Boop. Klaar. Trotse mensen verdwalen liever dan dat ze mensen de weg vragen. Je bent trots, nou, dat je verdwaal. Ja, dat is een actie, dat had ik mensen maar gevraagd. Een trots mens is als de haan die denkt dat de zon opgaat speciaal om hem de kans te geven om te kraaien. Zo trots zijn sommige mensen. Ze zijn net als die haan die denkt dat de zon speciaal opgaat om die haan te laten kraaien. Ja, toch? Wie op zijn tenen staat. Nee, trotse mensen, ze staan vaak op hun tenen om hoger te staan. Wie op zijn tenen staat, zal niet lang blijven staan. Yo, fadong. Dat zei Lao Tse, een heel bekende Chinese filosoof. Wie op zijn tenen staat, zal niet lang blijven staan. Wie zich overschat, wordt al gauw onderschat. Dus als je jezelf te geweldig vindt, of geweldiger vindt dan alles en iedereen, dan word jij als persoon al gauw onderschat. Wat ook hij doet, hadelijk als op alle wereld. Ja. Als een voor laatste. Twee gouden munten in een zakje maken meer lawaai dan 100. Twee gouden munten in een zakje maken meer lawaai dan 100 van die munten in dat zakje. Want dat ze maar spangen, zak gaat het niet. Maar klinkel, klinkel. De zaak is even een connecting. Heb toch gelezen dat de Nederlandse Centrale Bank een deel van haar goudreserves, die zij als belegging in Amerika, Verenigde Staten had, een flinke hoeveelheid, halen ze terug. If one volk sap economie, dan had de bagra. Dat hebben we helaas niet goed van ze geleerd of willen dat leren. Ja? Maar het is een teken aan de wand als die Hollanders zeggen, ja, nou, de tijd dat ze goudreserves terughalen. Hè? Want het gedoe daar, dat is niet te vertrouwen meer. Hè? Grapje hoor. Maar dat ze doen is geen grap. En het is een teken aan de wand. De zaak is, waar is onze goudreserve? Stilte. Oké. En als laatste. Lawaai, grootspraak, bluf, dat bewijst allemaal niets. Vaak kakelt een kip zo luid als die een ei heeft gelegd, dat je zou denken dat het lieve beest een rotsblok heeft gelegd. Dus, nou, artis, massa, takwalo, big taki, bluff, ik ben goed. Ik was te veel, ik, wordt al fout. Ja? Vaak kakelt een kip zo luid dat je denkt dat die een, in plaats van een ei, een rotsblok of misschien zelfs een meteor heeft gelegd. Nou, ga je gang maar. Oké, dan hebben we nu zometeen een break en na de break een overzicht, een beetje historisch bekeken van de ministers van onderwijs die wij hebben gehad de afgelopen tientallen jaren. Oké.

Connecting the Dots, beste luisteraars. We zijn terug met een overzichtje van de ministers die we sinds de jaren 60. Daarvoor waren er ook ministers van onderwijs, maar dat is elke andere keer. Dat gaat verder terug. Maar ik dacht zo'n beetje vanaf de jaren 60. Ik zal het niet al te snel doen. Dan kunt u ook misschien aantekeningen maken als u wil. Of een tape aanzetten. Kunt u het rustig of op YouTube later opnieuw beluisteren. Afgelopen week was tijdens Bacanatori. Werden al een hoop namen van ministers, ex-ministers genoemd. En het leek me daarom goed om dat even op lijn te brengen. Met aanvullingen die ik hier en daar heb gepleegd. Je kan dit overzicht ook op Wikipedia halen. Maar je moet het natuurlijk even behapbaar maken. Oké. De eerste die ik dan hier op het rijtje, in het rijtje heb, is de heer Albert Cameron. A. Cameron, die van 1963 tot 1967 minister van Onderwijs was in het kabinet Pengel 1, dus NPS-minister. Een hele gedegen, rustige man. Ik was nog jong, maar de naam Cameron hoorde ik toen vaak. Een instituut is ook naar hem genoemd, terecht, heel goed. Het A. Cameron Instituut, is dus Kweek A, wat we vroeger kenden. Heel terecht, een heel gedegen minister is dat geweest. Na hem kregen we Ewald Meijer. Ewald Meijer, die was ook NPS-minister van 1967 tot 1969 en het kabinet Pengel 2. Je zult gelijk zeggen van, twee jaar? Ja, de kabinetten bleven vroeger vier jaar en dit kabinet Pengel 2 die viel na twee jaren. Pengel heeft het kabinet zelf laten vallen om opnieuw een formatieopdracht te krijgen, maar de gouverneur Verrier was wat slimmer op dat punt. Hij heeft een zakkenkabinet, noemen we dat, eigenlijk een interim regering doen samenstellen onder leiding van de heer May. En in dat interim kabinet, of als je wel zakenkabinet zijn gewend, dat is een interim kabinet van May, was één jaar lang de heer Hein Eersel minister van Onderwijs. Ja? Dus, de heer Meijer, de naam is ook vereeuwigd aan de school. Lyceum 2 is toen naar hem genoemd. Oké, ook een hele gedegen minister moet dat zijn geweest, kan me zo herinneren. Hetzelfde met de heer Hein Eersel, die in het zakenkabinet mee één jaar lang minister was. Onder zijn leiding is toen een noodgebouw van de AMS opgezet aan de Marowijnenstraat. Binnen dat jaar hebben ze dat allemaal geregeld, want het terrein aan de Passiebloemstraat met het hoge gebouw voorop, stenen gebouw, raakte overvol, want het lyceum vulde daar steeds meer de lokalen. En op een gegeven moment in het begin jaren 70, tijdens dit zakenkabinet, is de Amst naar een noodgebouw verhuisd. En dat noodgebouw heeft tientallen jaren noodgebouw gebleven, totdat het niet lang terug eindelijk een beetje is vervangen door een stenen bouw. Goed. Dat was de derde minister. Na het zakenkabinet won dus de VHP samen met de PNP de verkiezingen. En de heer Krishnanan Pandey werd toen minister van Onderwijs in het kabinet Setni. Ja? Samengesteld door Lachman enzovoort. En Chris deed het goed, maar hij is maar twee jaartjes minister geweest, 69 tot 71, en moest toen aftreden vanwege een kwestie. Nou, dat moet wel hoeven niet te noemen, maar na hem kwam één jaar lang de heer Jean Adin, meester dokter Anders Jan Adin, die was van 1971 tot 1972 minister van Onderwijs. En na hem kwam de heer Frits Mitra Singh van 1972 tot 1973 was die minister van Onderwijs tijdens die grote staking, waarbij ook het onderwijs centraal stond. Onderwijsgevenden gingen de straat op en dat was geen mooie tijd.
Ik heb het meegemaakt ook als scholier. Dat was niet best. Oké, we zijn flink te keer gegaan. We doen dat niet. Dit mogen ze af en toe een keer genoemd hebben. Goed, daarin kwamen er de verkiezingen. En de NPK, als het zo genoemd werd. Een samenbundeling van partijen onder leiding van de NPS. Die won de verkiezingen. Daar zat ook de PNR in en noem maar op. En in dat kabinet... Aron 1 werd dat, is dat genoemd. Dat gaat van 1973 naar 1977, vier jaar lang, met daartussen die onafhankelijkheid. Tijdens deze regeerperiode was de heer Ronald Venetiaan, ex-vakbondsleider uit de jaren 70 daarvoor tijdens de acties, die werd toen minister van Onderwijs. Goed. In 1977 werden er weer verkiezingen gehouden, de eerste na de onafhankelijkheid. En die werd dan onder Aron Tui. En die regering bleef dan van 1977 tot 1980, drie jaar lang. Dus hebben ook niet vol gezeten. Ook tijdens die regering was Ronald Venetiaan de minister van Onderwijs. Die regering is dus een hele turbulente periode ingegaan. Het begon al met sterke geruchten dat er gefraudeerd was bij de verkiezingen. Daarbij Redi Dutti kwam aan de ene kant naar deze kant toe, een dorp is heen en weer gegaan om te stemmen. Maar goed, het zijn zaken. En alsof er een smet, een vloek op die regering was, juist die zetels die toen door Kommewijnen werden binnengehaald, hebben later een probleem veroorzaakt met een verhouding in de assemblee waarbij de zaken niet bepaald. Maar goed, laat dat andere keer. In 80 wordt er een militaire ingreep gepleegd, net een jaartje voor de verkiezingen. De vraag wordt nog steeds gesteld, waarom die ingreep net voor de verkiezingen? Ik bedoel, wacht tot die verkiezingen, als de zaak niet goed ging, dan grijp je in. Maar goed, er schijnen andere zaken vanuit buiten. Maar goed, laat dat. Bij dus de samenstelling van de militaire regering, hoe we het willen noemen, hebben we dus door de heer Bruma samengesteld regering Shinasen in 1980. En in die eerste regering Shinasen was dus de heer Harold Rusland minister van Onderwijs. Haha, Rusland. En het was een gedegen minister, zoals ik me dat goed kan herinneren. Heel rustig, welbespraakt. En die wist wel van wanten. Die wist wel hoe dat moest gebeuren in het onderwijs. Zelf van onderwijs, maar ook uit de vakbeweging. En noem maar op. Dus het was een goede minister op dat punt. De regering Shinasen, die wordt op een gegeven moment vervangen door de regering Nijhorst. En als ik me niet vergis, blijft de heer Rusland dan minister van Onderwijs. Tot en met 1982 blijft de regering Nijhorst. Als dan de decembermoorden plaatsvinden, treedt de heer Nijhorst af. En komt dan de regering Alibux, treedt dan aan. Ja? En in die periode is toen de heer Glenn Sankatsing minister geweest. We kennen hem allemaal nog, mensen die toen volwassen waren, kennen hem vanwege zijn grote snor. Snorman werd hij genoemd. Ja, dat was zijn kenmerk. Ook een toch wel gedegen figuur. Maar ja, je zit in een periode vol woelingen, experimenten, alfabetiseringscursus. Alfa 84 werd dat genoemd, of was het Alfa 83? Alfabetisering in het binnenland. Dingen die toch wel toch wel belangrijk waren. Ja? Oké. De regering Alibux treedt in 84 af, wordt dan vervangen door de regering Udenhout. Je weet, de man bij dat toen ter tijd, dat Bota Ekinki regering Likkie Pemper. Ze waren geen ministers komen en gaan, regeringen komen en gaan. Maar goed. De regering Udenhout 1, die trad aan in 1984, hele woelige tijd werd dat, was dat al geworden. En toen was de heer Ellen Lifosjoe
minister van Onderwijs. En de heer Difosjou, dat is ook gezegd toen afgelopen week in Bakanatori, de heer Difosjou was ook een minister waarvan men toch wel een goede naam is achtergelaten of achtergebleven. Die klank klonk goed, om het zo te zeggen, Ellen Difosjou. En opvallend is het

militaire kant minister waren, burgers die geleerd waren aan de militairen. En de regering Radicchione heeft 1 jaar lang geregeerd, 86 tot 87, moesten discussies komen over grondwet enzovoorts. En aan het laatste gedeelte daarvan, in 87, en zoals de grondwet en hoe noem je dat? Er werd ook een verkiezing gehouden, een referendum, heeft toen dan de heer Weydenbos de regering even een tijdje geleid. En dat was regering Weydenbos in korte periode tot en met die verkiezingen. En tijdens al deze regeringen, vanaf 1984 tot en met 87, begin 88, als ik me niet vergis precies, is de heer Alain Lifosjou minister van Onderwijs gebleven. Het geeft toch al aan dat de man toch, ja, men heeft hem niet zomaar direct Absbloem vervangen. Hij was goed. Hij deed zijn werk. En dan heb ik het om Sibari, maar mij is Sabentori, boom. In 88 komt een nieuwe regering. Na de verkiezingen. Het Front voor de Bevrijding van Democratie. Ja, trad toen aan, mensen zeggen, daar begon de ondergang. Die ondergang was al lang begonnen. Maar goed, het ging door misschien, ik weet het niet. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. En de zaak werd geleid door, nu was er een nieuwe grondwet. En daar was er geen minister-president meer. Maar een president die leidde stelde de regering samen. En dat was de regering onder Ramchawak Shankar. En die regeerde van 1988 tot 1990. 2 jaar lang. Terwijl in de nieuwe grondwet mocht de regering 5 jaar blijven. Dus ook deze regering is niet vol blijven zitten. En tijdens deze regering was de heer Ronald Venetiaan weer wederom minister van Onderwijs. De regering Shankar werd opzij gezet door een zogenoemde telefooncoup. Ja, zullen daar niet dieper op ingaan waarom die naam is ontstaan, maar dat komt al aan, u weet het wel ook. Nou, na die telefooncoup was er 1 jaar lang weer een interim regering. Dat was toen met tijdens de heer May. Het weer een interim regering in 1991. En dat werd onder leiding van de heer Johan S.P. Kraag. Man uit de Coronie. De NPS afkomstig in feite. Daar in die regering van 1 jaar interim kabinet was de heer Patrick van Mulier minister van Onderwijs. Ja, ja, niet die andere van Mulier die in Nederland, een jongere versie, ik weet niet. Ik heb hem zo'n paar keer gezien, maar na 1991 komen er weer verkiezingen. Nu is het nieuw Front voor de Bevrijding van, weet ik veel, weer het bij elkaar harken van een hoop partijen. Hetzelfde systeem als nu, hè? Allemaal om die coalitie te vormen. Geen duidelijke lijn, maar het is maar om een meerderheid bij elkaar te harken. En dan kon iedereen maar weer zijn gangetje gaan. Ja? Tijdens de regering Venetiaan 1, want de heer Venetiaan werd toen president, elect. En tijdens die regering werd de heer Cor Pigot minister van Onderwijs. Van 1991 tot 92. Hij heeft maar een jaartje kunnen dienen, omdat er ook vanwege een kwestie moest hij voortijdig aftreden. Wat die kwestie was, daar zullen we een andere keer misschien als het zinvol is op ingaan. Hij werd vervangen door de heer Gerard Hiwat. Ja, we hadden even de voornaam waren ook kwijt afgelopen week. Maar gelukkig een van de appers of bellers die gaf door van dat de heer Hiwat zijn voornaam was. Gerard Hiwat. En hij bleef minister van 1992 tot 1996. Tot het einde van de regering Venetiaan 1. Deze regering heeft zich gekenmerkt door een nogal moeilijke economische situatie. Ja, het is. Er was sprake ervan dat om de toestanden sinds de militaire periode, de economische crisis, de neergang van de waarde van de Surinaamse munt, om dat allemaal op te vangen, zou er een aangepast IMF-programma

0: moeten worden uitgevoerd. En dat weigerde de heer Venetiaan over zijn dead body. En heeft toen de nuloptie ingevoerd, waarbij de noodzakelijke deviezen, want daarvoor was dat IMF aanpassingsprogramma bedoeld, waarbij de noodzakelijke deviezen middels eigen aanbreng, IA. IA-dollars werden het genoemd. En dat heeft geleid tot een parallelmarkt. Op een gegeven moment via de cambio's ging dat werken. Dus dat hele omzeilen van dat IMF-ordeningsprogramma heeft een ding doen ontstaan dat tot de dag van vandaag in feite zich heeft gevestigd en moeilijk weg te halen is. Dus aan nog altijd uitweek, zei Tikkie, naar morgen boensaan, zei Mdou. Goed. In ieder geval, de heer Huat bleef, we hebben het over ministers van onderwijs, die bleef aan tot en met het einde van regering Venetiaan 1, maar door de economische toestand was er wat ontevredenheid ontstaan, en de rijen waren bekend, en Poeswagi, Gotenke, hebben we ook meegemaakt, dat was niet goed. Heel wat bedrijven zijn op de fles gegaan, en de benzine werd als noodmaatregel op de bon gezet, ik weet niet. Maar ja, een andere keer daarover. Na de verkiezingen werd de president dan niet in de assemblée met 2/3 gekozen. Maar moest dan in de VVV, de Verenigde Volksvergadering, gekozen worden. En er is toen gezegd, we hebben de bewijzen niet, maar het zal wel kunnen, het zou wel kunnen, dat er dus flink met geld is omgekocht, bepaalde aan tientallen VVV-leden. En men heeft dan toen gesproken van een kapitaalkoep. Want de stemverhouding is dan naar de andere kant gegaan. En de heer Weidenbos werd toen president-elect via de Verenigde Volksvergadering. Ik denk dat vanaf toen de andere partijen een soort aversie, een soort trauma hebben gehad van die verkiezing in de Volksvergadering. Ja, daar probeert men het op allerlei manieren te omzeilen. Nu, afgelopen daarna. Maar goed. In ieder geval. Toen de nieuwe regering aantrad onder de heer Weidenbos, ga je iets opvallends opmerken ten aanzien van de ministers van onderwijs. Ja, dat is niet best. Allereerst was minister van onderwijs de heer Chan Gubadan. Die was minister vanaf 1996 tot 1997, een jaartje. Je weet, er waren toen perikelen met de coalitiepartner waar hij dus aan vandaan komt, onder leiding van de heer Atamungra. En het was heel gedoe. En na hem werd de heer Chris Mahadeo Singh minister van Onderwijs. 1 jaar lang, 1997 tot 98 kort. En ook hij moest aftreden vanwege een kwestie. Zal de derde minister van Onderwijs die vanwege een kwestie moest aftreden. Na het aftreden van Chris werd de heer Farid Pirkan 1 jaartje minister van Onderwijs. Boy, en op boensap zat toen, maar nee, dit allemaal niet van hem hoor. Daarna werd de heer Karan Ramsunder Singh minister van Onderwijs, namelijk 1998 tot 1999. Ene zegt was een goede minister, ander zegt het was minder goed. Het was Ramp Sunder Singh, zei iemand een keer toen. Ramp met een P ertussen. Maar goed, wat men toen zei, grappenderwijs misschien, ironisch bedoeld. Hij bleef 1 jaartje, en nog steeds tijdens de regering Weidenbos. En na hem werd de heer Rudolf Mangal minister van Onderwijs. Wat hadden ze die van dat? Wat moet je doen, jongen? En die werd van 1999 tot 2000 minister van Onderwijs. U weet, die regeerperiode was vol met grote stakingen en noem maar op. Goed. Nadien kwamen de verkiezingen in 2000 en wat verwacht was, ook de NDP kreeg een scheuring, Bosjes scheurde zich los als DNP en de partij haalde dus daardoor niet het aantal zetels dat het zou kunnen halen, misschien, ik weet niet, de verdeeldheid breekt macht, eenheid maakt macht. Goed. het front neemt dan weer over en de heer Venetiaan wordt dus wederom president van Suriname, regering Venetiaan II. En de heer Walter Sandriman wordt dan minister van Onderwijs van 2000 tot 2005. Ja, dat is een van de tot nu toe vier ministers, Venetiaan, Rusland, Lifushu, Sandriman, die dus een aantal jaren en deze keer een volle regeerperiode minister is geweest van onderwijs. En niet een jaartje komen en een jaartje gaan. De heer Walter Sandriman was, ken hem ook als een zeer gedegen, rustige, goed bespraakte, nooit allemaal hele gedegen en goed ambtenaar en onderwijskundige, kende hij zijn vak. Ook hij laat een goede naam achter. Maar ja, biggie beleid bepaalt hoeveel geld wordt er vrijgemaakt voor onderwijs elke regeerperiode. Ja, daar moet je mee roeien met de riemen die je van de regering krijgt. Dat was Walter Sandriman, 2000 tot 2005, vol periode tijdens Venetiaan II. Daarna komen er weer verkiezingen en in 2005 treedt de regering Venetiaan III aan de orde, of treedt aan. En daar wordt de heer Edwin Wolff minister van Onderwijs. En velen zeggen dat daar dus de zaak goed, dus dat zijn modderlawine naar beneden is gedonderd. Ja, mag er mee eens zijn of niet eens zijn, maar het is veel van waar. Het was geen goed beleid. Misschien niet door hem, misschien wel door hem. Voor het andere, het beleidmatige, I don't know, de partij die hij, waaruit hij voorgedaan, ik weet het niet. Maar het was een van de minder goede, tot zelfs slechte perioden voor ons onderwijs. Maar allerlei maatregelen, plaplapoed dingen. Dat kinderen van de lagere school s'avonds dan maar naar school moesten, omdat overdag te weinig Nogmaals, dat was tijdens regering Venetiaan III, de heer Edwin Wolff, van 2005 tot 2010. Maar ja, je moet je coalitiepartners tevreden stellen, geef ze dan maar onderwijs. Dan nemen wij dat, maar dan geef je hun dat. Ik bedoel, zo kan dat toch niet door blijven gaan. Tot deze regering toe. Je tikt dat, dan je tikt dat. Maar dan blijf jij tevreden met je bent niet tevreden. Ja, maar dan opzet die contra van. Nee, man. Dat is koehandel. Maar goed, we willen het zo, dan zal het zo blijven. Goed. Na de regering Venetiaan III, de ontevredenheid nam toe en na de verkiezingen waren er wat verrassingen. De eerste verrassing was dat mevrouw Jennifer Simons onverwachts gekozen werd tot voorzitter van de assemblee, omdat een bepaalde partij op haar heeft gestemd, die eigenlijk bij het front thuis hoorde tot dan. Maar één gedoe. In ieder geval, de verkiezing, de Venetiaan III, is het einde van die periode. Er treedt een nieuw tijdperk aan met Bouterse 1. Dat is vanaf 2010 tot 2015. En tijdens Bouterse 1 was de heer Raymond Sapoen van 2010 tot 2012 minister van Onderwijs. Het was toch wel een goede naam achtergelaten. Maar wat is dat psa? Wat is die psa? Maar goed, daar zullen we een andere keer op ingaan. Hij werd vervangen in 2012 door mevrouw Shirley Sitaldin. Van één jaar lang, 2012 tot 2013. Ja, diepe zucht. Er zijn daar dingen gebeurd in het onderwijs, met schoolboeken uit Nederland. Goed, zullen we daar ook verder niet diep op ingaan. Na 2013 werd ze ook vervangen. Heel wat gedoe. Toen werd de heer Ashwin Adin minister van Onderwijs tot vanaf 2013 tot 2015, de resterende jaren. En Ik kan me toch wel herinneren, duidelijk, dat Ashwin het wel goed gedaan heeft. Het is geen domme figuur, dat hoorde ik van de afgelopen week ook. Toen er gezegd werd dat de assemblée geen stroomrekening had betaald, want zijn arrogantie van de EBS vond dat mensen in de assemblée hun mond moeten houden, want ze betalen geen stroomrekening. En de manier hoe de heer Ashwin Adin als huidige voorzitter van de assemblée heeft gereageerd, vond ik dus op niveau niet te keer gaan, want we hebben nooit een rekening gehad. Sinds 2013 is er nog laatst, wacht even. Dan trek ik de conclusie dat de assemblée vanaf 2013 geen stroomrekening heeft betaald. Dat doet me denken aan iemand die in Mungo vanaf diezelfde periode misschien ook geen waterrekening heeft betaald. Hola. Maar goed, in ieder geval, het is wel nodig dat er, dit kan niet. Ja, al krijg je geen rekening, ja, je gebruikt stroom, vraag dan even van, wat about? Ja, maar goed, dat komt dan nog wel. In ieder geval, de heer Ashwin Adin wordt dan minister vanaf 2013 tot 2015. Dat zijn er weer verkiezingen. En dan wint dus de NDP de verkiezing met 26 zetels. Ze kunnen in hun eentje in feite regeren. Maar dat is niet geworden wat we hadden gedacht. Die next no vote is niet gekomen wat we hadden gehoopt enzovoorts. De heer qua onderwijs, want daar hebben we het over. Tijdens de regering Boudersen II werd de heer Robert Puneu minister van onderwijs vanaf 2015 tot en met 2018. En het was al gauw duidelijk dat dat een no-nonsense figuur die gaf de boel van langs. Zijn vriend Wilco Valies als vakbondsleider, die gaf die van langs en die gaf gewoon. Nee, maar onlangs heeft hij ook, wat ik zo net aanhaalde van als men een vier, dat je met een vier blijft zitten. Wat is dat? Degene die dat heeft vastgesteld is gestoord. Gewoon aan mijn tangassan. In ieder geval, hij moest in 2018, werd hij vervangen. Ik weet niet precies, er waren wat perikelen gaande. Ik bedoel, in ieder geval, hij werd vervangen in 2018 door mevrouw Lilian Verrier, vanaf 2018 tot 2020. Ook bij haar zijn er verschillende meningen. Ze had een beetje mensen boos gemaakt in het onderwijs door te zeggen dat ze geld niet moeten besteden aan WIF en dat soort dingen. Dat is een omtakkie toch, man. Al zou het misschien een beetje waar zijn. In omtakkie, ja, minister toch, man. Maar goed, in ieder geval, ze heeft 2 jaren gezeten. En daarna komen de verkiezingen. En de RDP verliest de verkiezing. En komt dan, wat kwam aan de macht? Ja, er waren toen geen electorale, pre-electorale combinaties waren verboden. Dus dingen als Nieuw Front en Mega Combinatie en NPK Plus en al die soort jottes afgeharkt bij elkaar. Maar het is niet gestopt, want ze gingen daarna bij elkaar harken. In ieder geval, de verkiezing wordt gewonnen door de VHP met wat coalitiepartners meerderheid en de heer Santokhi wordt president. De eerste minister van onderwijs in de regering Santokhi is mevrouw Marie Levens. En zij kwam uit de NPS die toen in de coalitie zat van Santokhi. En ook afgelopen week is duidelijk naar voren gekomen dat ze was dus van de NPS, toch? Ja, toch? De coalitie zat ze in de coalitie van de PHP, Santokhi. Maar goed, Marie Levens is ook niet bepaald florieus uit de verf gekomen. Vooral dat die beslissing om gratis over te gaan, dat was niet bepaald een goede beslissing van haar. Ja? Heeft heel wat problemen veroorzaakt en we zitten nog steeds met de schade van kinderen die eigenlijk niet moesten zijn overgegaan, maar omdat ze maar moesten doorstromen. Het gaat niet alleen om doorstromen. Wat laat je doorstromen? Ja. In ieder geval, het was niet het beste beleid. Ik wil niet zeggen het slechtste, maar het zat er ergens naar die kant toe. In ieder geval, de NPS stapt op een gegeven moment uit de coalitie. Ja, voelde zich te min gedaan, allerlei dingen. Kon niet met de VAP, weet ik veel. Ja. En Marie Levens treedt af. Er is een jaartje een minister die waarneemt in feite. Dat is Krishna Mathura. Mevrouw Mathura neemt een jaartje waar op onderwijs, 2023. De NPS stapt in 2023 uit de coalitie. En na haar komt de heer Henry Ory als minister van onderwijs. Ja, die heeft een beetje soms wat arrogante dingen gezegd daarvoor hij minister werd en noem maar op. Maar ik weet niet of hij de slechtste minister is geweest. Ik hoorde dat ook zeggen afgelopen week, ik ben het niet mee eens. Hij moest de rommel opruimen van wat zijn voorganger heeft achtergelaten. Hij heeft het wel op een manier gedaan die een beetje soms naar arrogantie, dat is hij nou eenmaal. Ja. Maar nou ja, om te zeggen dat hij de slechtste minister is, nee, dat ben ik niet mee eens. Ja? Ik wil niet zeggen dat hij de betere is, maar er waren veel slechteren. Dus we moeten niet zomaar dingen uit de lucht gaan grepen, alleen maar voor Berend Jaman. Nogmaals, hij is een arrogante figuur, maar hij wist wel van wanten, hij kende zijn stof wel. Maar goed, dan gaan de verkiezingen in 2025 en de regering Simons treedt aan tot heden. En de heer Dirk Curry wordt dan minister van Onderwijs, waarbij ook ik, en vele anderen vinden dat het in feite Ivan Fernald had moeten worden. Keihard. Dat die voorzitter daar van die partij vond dat dat niet mocht. Dat is gewoon, dat weet ik zeker, en dat heb ik ook gehoord intern, omdat men bang was dat de heer Fernald zou glanzen meer dan anderen. Zoals die voorzitter. En het mocht niet, dan maar moest de heer Dirk Curry dan maar minister worden, die zelf heeft verklaard dat hij geen deskundige is. Die man hoort daar gewoon niet thuis. Laten we het eerlijk zijn, een goede, beste, brave deskundige, intellectueel goed opgeleide jongen. Maar je gaat geen bulldozer operator in de cockpit van een Airbus zetten. Wat doe je nou? Alleen omdat je die ander niet... Ik weet het niet hoor. En dit zijn dit soort keuzes die niet gedaan worden vanwege integriteit of kennis of wat. Zijn keuzes die gedaan worden uit, ja, ik wil die niet en ik wil die wel. En een soort ego en die mag niet beter worden dan ik. Dus nog meer matron. Het kan niet. Kijk waar we nu zitten. Die arme Curry, die zit daar in het ministerie, dat mijn hemel. Ze zet toch zo iemand niet op het Pentagon om een oorlog te leiden. Je moet weten, het moet generaal zijn, moet in de oorlog hebben gevochten. Je moet onderwijs kennen. En we zitten daarmee. Het is wel eerlijk, moet ik toegeven, dat hij duidelijk heeft gezegd van... Hij is niet capabel voor die job. Of hij heeft geen idee. Niet dat hij gezegd heeft capabel, maar hij heeft niet de kennis. Hij is niet deskundig voor die job. Ja, net wat ik zei, bulldozer operator. Nou, zo overdreven of vergeleken. Maar dat heeft hij eerlijk gezegd. En heeft eerlijk ook durven zeggen aan de interne commissie van de DNA, dat de DNA is dubbel. De interne commissie van DNA heeft hij ook duidelijk gezegd wat de grote probleempunten zijn in het onderwijs. Geen schoollokalen genoeg. Dan gaan er 100 schoollokalen pas in december af zijn. Wat bedoel dat? Wat voor beleid is dat? Ja? Ik bedoel, je bent al een jaar aan het beleid. Ja, ik bedoel de regering. Wist je nu pas dat er meer dan 150 schoollokalen tekort zijn? Is er geen planning? Zijn er alleen maar stommerikken in die regering? Die niet kunnen plannen? Die niet eens een weg kunnen maken vanuit de Van Hogerhuisstraatbrug naar Villa Lapu eindelijk na 6 maanden de Manduwasani? Die een Dominiestraat lappen dat je denkt van wat doen ze nou? En het kon inderdaad... Ik bedoel, is dat planning? Hoe willen dit soort mensen niet hebben hoor? We hebben een land te leiden van 650.000 mensen. met een economie van een paar miljard dollar. Dat moet ten gronde gaan, omdat een stelletje, nou ja, allemaal politiek, politiek, politiek. Ja, wij zijn geweldig, we gaan die anderen kapot maken, we gaan geen hulp. Je kletst. Je moet je partij, je niet boven het landsbelang stellen, je regeringsbelang. Ja, omdat je nou geweldig heet. Die deed je geweldig, Tamara, je vriend, broek, je zak af, dat is met anderen voor niet gebeurd. Dus laat maar ophouden met deze nonsens. Kijk, de energietoestanden waarover we straks wat zullen zeggen, moet het hele land kapot gaan omdat men geen beslissingen durft te nemen bij de EBS. Omdat iemand die daar zit zich gesterkt voelt. Omdat Biggie Brada, hè? Biggie Bravo Brada, dek in slag en maar kan doen, tak zangwani. Die man beledigt de hele assemblee. Wat voor arrogant figuur is dat? Kan je wel midden in een pagara gaan zitten met je bloedbeloven leven? Wat voor kloon ben je? En dan word je boos als mensen dat zeggen. Dus er een onverkwikkelijk gevecht gaande met de vakbondsleiding. Dat hele bedrijf raakt verlamd. Als de directie van een school niet overweg kan met de voorzitter van de vakbond van de leerkrachten. Die school gaat ten gronde. Die leerlingen doen wat ze willen. Er is geen beleid. Er wordt verzuimd, er wordt gespiekt, er wordt van alles gedaan. En dat gebeurt nu. Lees het artikel van de heer Neus op Star Nieuws. Waar hij laat zien dat waarom moeten nu plotseling in de droge tijd grote generatoren gereviseerd worden. Ook eentje van de Dam. Heb je geen hersens in je kop om te weten dat in die droge tijd die komt, die machines al gereviseerd moeten worden? Wat deed je dan alleen maar vechten met de vakbond? Maar niemand mag wat zeggen hoor. Nee. Ik kon niet zeggen dat die vakbond ook een plus is. Ook een arrogantie daar met elkaar zijn. Twee, één pot nat. Maar wij leiden daaronder als volk. Dan gaan ze die stroom uitschakelen wanneer ze willen, waar ze willen, hoe ze willen. We moeten toch wel met het gedonder hoor. We hebben er genoeg van. Ja? Wat is genoeg nou? Het is niet genoeg. Want als de stroom straks wordt uitgeschakeld en ik zit in het donker en mijn hele ding op de computer is weg, moet ik opnieuw beginnen? Omdat een stel. Nou ja. Goed, we hebben zometeen een kleine break. Dan wil ik daarna over het begrip load shedding wat zeggen. Even een korte break.
1: U luistert naar Connecting the Dots met Rappa.
0: We zijn terug na een korte break. Even afkoelen. Ik ben wel ook te even zo net, maar ja, dat is ook een beetje soms veel voor je als mens. Een paar spreuken over hoop. Het is goed om hoop te hebben. Dat moet je blijven hebben. Zeker weten. Ook nu. We moeten blijven hopen. Het komt wel goed. De mens hoopt zolang hij leeft. Alleen de doden hopen niet meer. Toch? Dus zolang je leeft, is er hoop. Dat is ook een spreekwoord dat hier daar volgt. Ja, dat is een Nederlands spreekwoord. Zolang het leven is, is er nog altijd hoop. Ja? Hoe bedriegelijk de hoop ook mogen zijn, het beleid voert ons op aangename wijze naar het einde van het leven. Ja? Dus die hoop, die bedriegt soms, maar het is een aangename manier om de gang naar ons eindpunt, ja, te begeleiden. Want zonder hoop naar het eindpunt te gaan, dat we allemaal eens zullen bereiken. Dat nou boemer. Hoop is een goed ontbijt. Niet een ontbijt, eerste maaltijd van de dag. Hoop is een goed ontbijt, maar is een slecht avondmaal. Daarmee moet je niet afsluiten. Men kan beter hopen dan twijfelen. Dat is het ergste wat je kan hebben. Ja, oké. En wie op de schoenen van een dode hoopt en wacht, die loopt de kans dat hij lange tijd blootsvoets zal moeten lopen. Ja, helaas. Oké, dan als laatste deel weer iets over die energietoestand, want daar zitten we allemaal een beetje mee. Het bedrijfsleven heeft de afgelopen week een goed gesprek gehad met andere belanghebbenden, ook met de EBS, ook met de regeringsvertegenwoordigers, met maatschappelijke groepen. Het bedrijfsleven is bereid om te investeren om 10 tot 15 megawatt stroom extra energie middels zonnepanelen op te wekken. Hallo. U ziet hoeveel zon er naar beneden komt of zonnestraling. Als we nu zonnepanelen hadden, een paar vierkante kilometer aan zonnepanelen, dan hadden we toch wel aardige problemen. Want je kan niet alleen hopen op die dam, want het stuwmeer loopt in de droge tijd echt niet overvol. Het was gelukkig wel vol. Daarom dat artikel van meneer Neus, als je een beetje de cijfers even doorheen leest en de uitspraken. Maar goed, op die manier hoopt men vanuit het bedrijfsleven de extra vraag naar energie op te vangen. Want wat we vandaag de dag, dit jaar nu meemaken, gaat niet minder worden. De vraag naar energie wordt steeds groter. Er zijn ondernemers die al jaren wachten om uitbreiding van hun stroomcapaciteit. Ja, een van hen heeft onlangs nog een heel goed gedenkboek gepubliceerd, waarin hij duidelijk laat zien dat hij zijn bedrijf wil laten groeien, maar al 10 jaren vraagt naar uitbreiding van zijn stroomcapaciteit en dat maar niet kan krijgen. Anderen krijgen wel, die geen bedrijf vergroten maken, maar andere dingen doen. Maar goed, dus als we straks steeds meer energie gaan moeten beschikbaar hebben, ook als door de ontwikkelingen door oil en gas hotels moeten worden gebouwd. Weet je hoeveel stroom zo'n hotel gebruikt? Ja? Ja, dan moeten ze zelf stroom opwekken. Ja, is mooi gezegd. Wat is de taak van het overheidsbedrijf dan? Oké. Dus het is een goede stap dat samen met de EBS en anderen wordt niet alleen nagedacht, maar ook moet worden gewerkt aan eigen energieopwekking. Maar wil jij investeren en stroom leveren met jouw zonnepanelen aan de EBS, dan moet de EBS wel de juiste cijfers presenteren, de jaarrekeningen up-to-date hebben door onafhankelijke accountants. Want dan kan je geen kosten gaan maken met een bedrijf dat niet duidelijk is hoe de kostprijs van stroom wordt berekend, hoe de kosten worden enzovoort. Het is een bottleneck. Dat bedrijf moet eerst goed transparant worden gemaakt, hoe de prijs wordt berekend. Ja, oké, van gas, dat gaat gelukkig weer verhoogd, maar het gas is nu bezig marktconform te worden, zodat het ook niet weggesmokkeld wordt. Dat is even duur als elders. Hetzelfde moet met stroom gebeuren, maar daar zit die bottleneck. Hè? Allerlei stroom van de dam, die kostprijs is heel laag, wordt gemengd met stroom van de raffinaderij van Tulifood, wordt gemengd met stroom van thermische opwekking, dus de generatoren die aan de Saramaka-straat draaien. En je weet niet hoe die menging plaatsvindt, welke prijs wordt dat uiteindelijk aan ons. Het is onoverzichtelijk. Het is niet van deze regering hoor. Het is al van vorige regeringen. Oké? Sinds jaren 2000 en begin. Dus, en dan komt die politieke toestand enzovoort. Dus het is niet goed wat er gebeurt op energiebeleid. De vraag gaat groter worden. De bedrijfsvoering is gestagneerd. De investeringen zijn niet gepleegd. Het onderhoud van de machines is achtergeraakt. Het netwerk valt vaak uit. Het onderhoud van het netwerk is ook niet echt helemaal up to date. Jongens doen hun best, echt waar. Ze helpen wanneer er iets is fout te gaan. Maar als er niet genoeg investeringen zijn, omdat er. Nou ja. Dus De energieautoriteit was ook deel van die bespreking. De Suriname Energy Chamber was er ook bij die besprekingen. Hopelijk wordt het niet weer eens een oeverloos langs elkaar heen gebabbel en maar het veiligstellen van eigen belangen. Maar worden er keiharde eisen gesteld aan die overheid, aan het overheidsbedrijf, ten gunste van de totale samenleving, waaronder het bedrijfsleven. Want je kan het draaien of keren hoe je wil. Het bedrijfsleven is de motor van onze economie, niet de overheid. Nogmaals, het bedrijfsleven, ook als werkgever, is de motor van onze economie en niet de overheid. Die moet de regulator zijn. Maar die zit zelf allerlei figuren die dan hun slag willen slaan en een wrakkige veerboot vaart op en neer daar en worden miljoenen dollars aan subsidie. Nee, die veerboot is al afgeschreven. Maar goed. In ieder geval, we zijn gewoon een zonrijk land en het wordt tijd dat we veel meer gaan investeren op zonnepanelen. Maar dan moeten wel de invoerrechten op zonnepanelen en batterijopslag moeten dan liefst afgeschaft worden voor een tijdje. En mensen die op zonnepanelen willen overstappen, moeten ook een vrijdom aan... Wat aan belasting, weet ik veel. Ja, men moet dat stimuleren. Men moet niet doen alsof het concurrenten zijn en wij alleen mogen stroom opwekken en niemand anders mag stroom opwekken. Als het niet kan, laat anderen het ook doen. Dat is met die honden. Als ze komen, reik elkaar de hand. Laten we samen oplossen. Van, ja, je moet niet op mij trekken. Ik bedoel, altijd willen we op onze strepen willen staan. Maar in ieder geval, ik denk dat de tijd een beetje voorbij is. Hè? Ja, want ik wou nog praten over load shedding, wat het is. En ik denk dat we dat volgende week gaan doen. Ja, want anders gaan we te lang bezig zijn. En ik had ook nog een leuk stukje over, vooral nu de speurhonden hier zijn, een leuk stukje over hoe de hond al jaren, eeuwen, vele eeuwen, al meer dan 30.000 jaar is de hond gedomesticeerd, dus tot huisdier gemaakt en is onze beste kameraad als het gaat om bewaking, om vriendschap, om noem maar op. Ja, dus, maar goed, dat doen we de volgende keer. Ja, laat ik u dan, tot slot had ik ook nog een paar spreuken, maar dat zullen we ook de volgende keer laten. Het is vakantie, gaat u maar lekker verder genieten van de dag, van de zonnige zondag. Ja. De zon die schijnt van alle kanten. Let op uw vochtgehalte. Alsjeblieft, ga niet branden. We hadden laatst weer een grasbrand in de buurt. De brandweer moest er weer bij komen. Het kan per ongeluk zijn. Het kan zijn door een weggegooide sigarettenpeuk. Men heeft gemaaid. Al het maaisel is maar blijven liggen. Kijk, daar weer een waanzinnig soort beleid. Al dat maaisel is geschept door die tractor die het maait. Met flessen, met alles. Op straat alles. Net achter die tractor moet er een ploegje met harkers zijn die het direct opharkt. Het is blijven liggen. Het is daar gewaaid naar het trottoir. Het is in brand gevlogen. Ja. En mensen rijden langs, gooien alweer rommel erop. Ja, een of andere afwijkend gedrag dat we hebben. We praten over huiselijk geweld en ander afwijkend gedrag. Dat is waar. Maar praten wij over het afwijkend gedrag dat we van kleins af aan tonen door alle rommel maar uit het raam te gooien van onze auto, fiets of bromfiets? Dat heeft geen raam, maar gooit het. Ik heb het ook gezien. Ja, wat smijt dat kind dat hele cup met rommel terwijl ze achter op een bronfiets zit. Ja. En het wordt niet opgeharkt op tijd. Nu doen ze het wel, zie ik daar, met blauwe zakken. Maar daar waar dit is gebeurd, alles vloog in brand met die plastic flessen erbij. Eén giftige rook. Gelukkig die school die daar vlakbij lag, was dicht. Maar dit is geen beleid. Als er gemaaid wordt, moet er direct geharkt worden. Ja, maar die ene dienst is en die andere dienst heeft geen wagen en die... Dat maai niet. Dan laat het zo. Moment dat je maait, moet je alles in place hebben om het direct op te harken en weg te halen. Ja? gekocht en alles spoelt alles straks in die riolen met die petflessen. En dan zitten we met een ander probleem. Dan loopt alles onder water. Dan gaan we weer klagen. Wat doet de regering? Maar wat doen wij? Met het smeten van al die rommel die je dan tevoorschijn ziet komen als die bermen worden gemaaid. We zijn een lui, vaak gemakzuchtig, vaak onopgevoed, vaak. En, nou ja, laat maar hoor. We zijn een leuk en lief volk hoor. Ja, broemti jari, maar ook van broemti jari, lui wat lopetvlees rommel. En ik ben onderweg hierheen, heb ik zeker 6 mensen gezien die tijdens het rijden en bochten draaien aan hun mobiel bezig waren. Zeker 6. Waaronder weer eens een mevrouw met kinderen in de wagen. Hij draait bocht, maar hij taalklets. Bijna wil ik zeggen, hij taalleuter. Ja, na telefoon. Terwijl ze op moet letten op het verkeer. Ja, maar ze zitten maar weer. Ik vind het maar een dom ding. Ik zeg u eerlijk. Dat stoppen van mensen om te kijken. Is je registratie goed? Is je ruit niet goed getekend? Begin die mensen allemaal aan de kant van de weg. Kijken naar iedereen. Ja, en als je een telefoon hebt. Vroeps. Direct 5000 gulden, nou ja, is een beetje overdreven. 1000 SRD boete. Ja? In Nederland en andere landen, ja, waarom weer Nederland? Ja? Is men als de dood om met je mobiel bezig te zijn? Aboutou zei je tijdjes, je krijgt de verkeerde hand. Niet alleen krijgt als de zon opgaat, maar je gaat ook krijgen als de zon ondergaat, als je die rekening moet betalen. Hier mag alles toch. Dit moet ophouden en het gaat niet ophouden door maar te zeggen, ja, de politie heeft een mededeling, u moet letten op uzelf hoor, u moet uw verantwoordelijkheid kennen hoor, u moet geen mobieltje hoor, dat gaat niet helpen, nou, niemand luistert. Het enige waarnaar men luistert is een agent die men ziet aan de kant van de weg en die kijkt, ja, en kijkt. En ziet, als je stop, aan de kant. Ik heb je gezien en ik geef die ander de wenk van deze aan de kant, waar die staat te bellen. Ja, en direct betalen, zo niet uit de wagen stappen, ga maar doorbellen hoor. Ja, wacht totdat ze komen halen, die wagen blijft achter. Dat alleen gaat helpen, niets anders. Ook dat door rood rijden, maar ja, ze willen niet luisteren. Ach, het is goed hoor, het is in orde. Laten we maar zo doorgaan, lekker leuk, alles mag hier. Ja, lekker vrij en blij. Mensen komen hier. Staan hun beeld te pieren midden in het verkeer. Ja, mogen wel hier vrij en blij binnenkomen. Maar een stel met een nieten, die moet eruit gejaagd worden. Hebben die beeld staan pieren midden in het verkeer? Kan maar op houden met deze eenzijdige nonsens, no? Gunst, man. Maar goed, ja, iemand schreeuwt maar en zegt, ja, ik moet ophouden. Ik zal ophouden. Luisteraars, het was toch wel goed om met u te zijn deze zondag. Met een kleine uitbrander aan het eind. Doe het goed. Het komt goed in dit land. We houden van dit land. Maar we willen toch het betere hebben. Het moet beter kunnen. Ja, zodat degene na ons toch wel zien dat we iets goeds hebben achtergelaten. En niet een puinhoop. Daar gaat het om. Oké? Okay? Een gezegende zondag verder toegewenst. En laten we het beste doen voor ons land en voor onszelf. Dank u wel. Tot de volgende week. Dit was Connecting the Dots. U aangeboden door Lim FM. En verzorgd door Rappa.
2: Connecting the Dots. Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen

0: tegelijkertijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

Goedemiddag, u luistert nog naar Lim FM 91.7 en limfmsu.com op zondagmiddag. Om 4 uur zullen wij de actualiteiten van de afgelopen week onder een vergrootglas plaatsen in retrospectie. Ook deze aflevering kunnen wij u warm aanbevelen. Tot dan!

0: Dim FM. Inderdaad, de andere radio.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditsing winkels.
2: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Omega.
1: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7.

0: goedemiddag. Kijkers en luisteraars, dit is Retrospectie. De nieuwe Retrospectie op zondag 6 september. Ik ben Clifton Limburg. We zenden uit op 91.7 en limfmcu.com. Voor deze zondag heb ik gevraagd aan Stanley Isaias en Steven Reme om te ondersteunen in de zin van aanwezig te zijn in de studio om samen met ons te kijken naar de afgelopen week. Wat we dus aan nieuws gehad hebben. Heren, goedemiddag, welkom erbij. Blij dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag Clifton, goedemiddag luisteraars.
2: Goedemiddag Cliff, ook luisteraars.
0: Laat ons aan het begin ook sterkte toewensen aan de familie van de drie mensen die vanmorgen zijn omgekomen in een brand. Men heeft drie verkoelde lijken aangetroffen. Willen jullie daar kort wat over zeggen?
2: Ja,
0: dat het goed is om... je hoeft niet in detail te treden natuurlijk, nee. Maar... Er is geen alledaags geval, het valt wel op.
1: Ja, het is, ik bedoel, ik ken ook verder geen details, maar het is schokkend nieuws, hè, dat ik voorbij zag komen. Het zijn van die trieste gebeurtenissen. Dat, ja, wat doe je eraan?
0: Ja.
2: Wel, laat mij zeggen, laten we de mensen sterkte toewensen, de familieleden. Niemand wil een geliefde verliezen. Maar zo lees je de sanda tipsa in een grond tapu. En hoe ga je ermee om? Ik denk dat wij allemaal, als we dit soort dingen horen, ons ook de vraag kunnen stellen. Tidena desmadis, maar in principe kan het aan ons allemaal overkomen. Ja. Dus heel veel sterkte toegewenst aan de familie en ook aan de Surinaamse gemeenschap.
0: Goed, we kijken naar ons land Suriname. Er zijn een aantal issues, een aantal zaken die spelen. Maar alvorens, echt, er is toch wel één vraagstuk. We praten er zo vaak over, maar eigenlijk kan je niet zeggen, hey, parkeer dat ding, want je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. En dat is de situatie in ons verkeer. Ik schrok toen ik vanmorgen las dat er al 70 verkeersdoden zijn voor dit jaar.
1: Met nog eentje vanochtend, hè?
0: Dus dat is nogal aan de hoge kant. Stel, jij bent een man van organisatie. Trouwens, Steven ook. Hoe kunnen we ons verkeer organiseren en het aantal doden terugbrengen? Terugbrengen klinkt misschien gek, want elke dode is te veel. Is niet te veel.
1: Ik ben geen specialist daarin, hè, maar ik kan wel zien, in vergelijking met mijn jeugd, er zijn minder fietspaden, er is minder mogelijkheid voor mensen om te lopen, oversteken, dat soort dingen, zijn niet echt keurig geregeld. En dan heb je natuurlijk het rijgedrag en het volume aan vervoermiddelen in het land. Daar zijn behoorlijk veel auto's en bromfietsen. Nu heb je die elektrische fietsen er tussendoor. Er is gewoon behoorlijk veel gemotoriseerd verkeer. Bijna kan je niet meer een gewone fiets rijden en je veilig voelen. Ja, toch? Dus hoe breng je daar balans in? Uiteindelijk, mensen van mijn vak gaan daar een prijs op zetten. Toch? We gaan zeggen, ja wel, misschien moet dat autorijden duurder worden. En misschien moet het busvervoer beter georganiseerd en gefaciliteerd worden. En dat soort dingen. Maar het is niet mijn veld. Er zijn wel mensen hier die daarover nadenken, begrijp ik. Dus ik hoop dat wij daar een grondig verkeersplan uit kunnen krijgen en uitvoeren.
0: Ja, maar je ziet wel, je kan wel aanvoelen dat er iets aan hapert.
1: Ja. Het is gewoon niet veilig, hè.
0: Ja.
1: Ik ken een vriendin van mij, is nou hier op familiebezoek. En ze is gewoon bang om op straat te gaan. Ja, weet je ook. Dus,
0: kunnen we het aan? Voorzitter A20...
2: Uiteraard kunnen we het aan. Ik zeg het begint bij het gedrag. Het gedrag van de bestuurders. Daar zit het allemaal. Iedereen heeft haast. Iedereen moet ergens.
0: Is het een tijdgeest?
2: Het is een tijdgeest. Vroeger, wanneer je vroeg om voorrang krijg je het nu bijna de mokos, joh. Dus ik denk dat we moeten gaan werken aan het gedrag. Het is niet iets van de politie alleen. Het is iets van die samenleving. Die samenleving moet een mentaliteitsombuiging hebben. En ik zou voorstellen, zeker daarover praten we ook in de assemblée, gewoon hardere straffen. Wie niet horen wil, moet voelen. Ik sprak verleden met de minister van TCT over het gedrag van die wilde bussen, steeds op pad van Wanica. En een van de straffen die men wil toepassen nu, want handhaving is heel belangrijk als je straffen geeft, is dat als 3 keren de man dezelfde overtreding doet, dat zijn vergunning wordt ingetrokken. Ik wil een stapje verder gaan. Ik wil zelf zeggen, als dat kan, en we moeten kijken in die wetgeving, dat mensen gewoon video's anoniem kunnen sturen van dit soort bestuurders.
0: Ja.
2: Die steeds hetzelfde doen en dat de politie dat gebruikt om de mensen op te roepen met het bewijs dat ze hebben. En die de rijbewijs in te trekken, misschien voor een jaar. Begrijp je, als mensen dronken achter het stuur zijn. Dus dit is, moet toch gewoon keihard zijn.
1: Ook die snelheid waarmee men rijdt. Hè? Ja, bedoel, er zijn weinig wegen in dit land, of vooral in de stad, die geschikt zijn voor meer dan 50 kilometer per uur. Maar mannen rijden gewoon 80 van 100. Is dat weer zo? Dat is zo.
2: Ja, maar ik vind dat als je meerdere regels zet en ze ook handhaaf. Want waarom kunnen wij in het buitenland ons gedragen? Diezelfde Surinamers. Daar ben je maar in vrede.
1: Maar je opaait ook.
2: Ja, daarom moeten we, daarom met dat, dan moet je die richting gaan. Of de rijbewijs wordt ingetrokken.
1: Maar puntensysteem, dan moet je het punt dat je rijbewijs
2: hebt. Ik heb begrepen dat nu begrijp ik dat er puntensysteem komt. Maar men moet alles doen, want elke leven die we verliezen is één te veel. Dus met verkeer moet men gewoon keihard zijn.
0: Ja, er zijn ook andere dingen, hè, waarbij we dus keihard zouden moeten zijn. Eigenlijk wil ik het een beetje omkeren. Ik heb 1, 2, 3, 4, 4, 5. In onderwerp hebben we net kort besproken. Nog 4 items op mijn lijst. Maar ik wil het een beetje omkeren vanmiddag. En aan jullie vragen, aan de gasten vragen. Wat is jouw stem de afgelopen week het meest opgevallen? Waarvan je zegt van dit wil ik wel stressen in retrospectie.
1: Dat is een functie van waar ik mij mee bezig heb gehouden, hè, de afgelopen week. En de afgelopen weken en maanden hou ik mij bezig met belastingen. Ik doe onderzoek en publicaties. Ik heb eigenlijk rechtshistorisch onderzoek gedaan over de... begon met rechtshistorisch onderzoek over de belastingartikelen van de grondwet. En uiteindelijk over de hele grondwet.
0: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Wel, ik ben nog niet klaar en het onderzoek zelf heeft ongeveer 3 jaar geduurd, of 4 jaar. Ik ben eigenlijk begonnen toen ik hier kwam en ik begon met interviews, dus ik heb nog wat mensen kunnen interviewen, die veteranen van de grondwet van 87.
0: Meneer Aron.
1: Meneer Aron, meneer Weidenbos, meneer Silos, Patrick Silos.
0: Okay.
1: Die hebben dus gezeten in die benoemde assemblee of in het beleidscentrum. Maar goed, ik kom daar later misschien op terug, maar aan de hand daarvan doe ik ook veel ander werk in belastingwetgeving om te zien van hoe verhoudt dat zich tot wat die grondwet eist. En dus waar ik veel naar heb gekeken is natuurlijk die belastingwetgeving die nu door de Nationale Assemblee gaat of voor haar deur ligt. En die werd behandeld. Ik heb volgens mij deze week van aan jou nog een wat verklaringen afgelegd daarover. Dus dat zijn de dingen die me zijn opgevallen over hoe ver wij eigenlijk zijn van het naleven van wat wij grondwettelijk met elkaar hebben afgesproken.
0: Ja.
1: En hoe zelden wij eigenlijk elkaar daarop attenderen. We gaan heel snel in de fout. Alsof het niet daar staat. Toch, ik schreef dat ding over die kostenvergoedingen van die rechters of de rechterlijke macht. Daar had ik een essay over geschreven. En daar heeft men vragen over gesteld aan de minister. En de minister zegt tegen de Nationale Assemblée, nee, dat klopt niet. Die vergoedingen zijn gewoon belast. En dat is onjuist. Want ik heb dat wetsartikel genoemd, die zegt dat die vergoedingen onbelast zijn. En je kan zien aan een loonslip van de PG die iemand heeft gecirculeerd. Wat je daarvan ook mag denken. Maar ik kijk naar die loonslip. En ik ga natuurlijk kijken hoe is die belasting berekend. En het bevestigt wat ik in het artikel zeg. Er is geen belasting.
0: Het is onbelast.
1: Dus al die vergoedingen zijn onbelast. Toch gaan die vergoedingen zijn in totaal 100% van haar loon.
0: Maar wist de minister dat niet?
1: Dus of de, ja, ik denk dat de minister het gewoon niet weet. Maar goed, het is niet de eerste keer dat de minister van Financiën verkeerde informatie geeft aan de DNA. Dus ik sprak eerder met mijn vriend hier erover. Wat is de sanctie daarop? Mm-hmm. En het antwoord is, eigenlijk, er is geen sanctie. Dat vroeg het een paar jaar geleden ook aan iemand anders. Dus ja, dat zijn de dingen die me opvallen. Omdat ik eigenlijk met dat gebied bezig ben. Een andere ding dat mij ook opvalt is, you know, men praat over de SLM en de subsidie van de SLM. Volgens mij is het al 2 weken oud. De minister legt een verklaring af over hoeveel subsidies ze elke maand geeft aan de SLM. En dat zij daar nou een overeenkomst voor moet gaan sluiten. Toch? En dan denk ik van ja, hoe kan de SLM dan haar jaarrekening maken als zij iedere maand zoveel geld krijgt zonder een titel voor dat geld? Toch, dus problemen die wij bekritiseren, toch? De SLM heeft al jaren geen jaarrekening. Dan zie je dat de overheid zelf, met de beste wil ter wereld, het probleem alleen maar erger maakt. Toch, je kan een bedrijf niet zomaar geld geven zonder een grondslag voor dat geld. Dat moet in de boeken ergens worden verantwoord. Hoe doen zij dat zonder grondslag?
0: Geldt dat ook voor de EBS?
1: Het geldt voor alle geldstromen van de overheid, toch? Mm. Er moet een titel zijn en je moet die boeken goed schoonmaken om te weten wat onder welke titel valt. Dat is de taak van iedere bestuurder.
0: Mm-hmm.
1: En een bestuurder die zich niet aan die taak houdt.
0: Is slordig.
1: Nou ja, hij breekt de wet. Toch? Mm-hmm. Het is een wettelijke taak van die bestuurder. In de landen waar ik heb gewerkt, zijn bestuurders die na x jaren nog geen jaarrekening opleveren, die worden geschrapt. Dat betekent je mag geen directeur meer worden van een rechtspersoon. Want in het wouw rokosa imdu. En if you look at burgerlijk wetboek, amai tegi wan prezi, volgens mij artikel 15, boek 2, amai tegi tak, hierano, wan bestuurder, ala juru amamons, wan tegi, om en monia bedrijf abi. En mij tak vermogen, toch? Dat betekent, iemand tak om en paimang mee abi, om en money mee abi, om en vordering mee abi. En deze bedrijven kunnen dat niet doen. Toch? En wat doen wij dan om dat te verbeteren?
0: Steven, meneer of Stanley, kom je door met die twee namen bij de S. Stanley heeft 2 zaken aangehaald. Laten we teruggaan naar dat van die belastingwetten, toch? Daar zijn we nog niet over uitgepraat. Hoe ver is DNA? Oké, je zit hier wel eens op eigen titel, maar we praten over onder andere het wetsproduct. Hoe ver is DNA hiermee?
2: Wel, we zijn al klaar met de ronde van het parlement. Nu is het bij de minister en wij verwachten dat er een nota van wijziging gaat komen. En dat zij moet antwoorden op de vragen die in de DNA gesteld zijn. Stanley gaf me net een hint, dus wij gaan die vraag zeker stellen. Met betrekking tot de toelages en dat soort dingen. En er komt een nota van wijziging. Hij is een van de mensen die met andere actoren ook per brief een aantal dingen hebben aangehaald die we ook hebben meegenomen. Dus je wacht eigenlijk op die nota van wijziging en dan kan je vragen stellen. En als je niet eens bent, hopelijk kan het nog gecorrigeerd worden wat gecorrigeerd moet worden. Maar het toeval wil hebben dat ik eigenlijk me de hele week bezig heb gehouden. En er zijn wat interviews afgelegd over de parastatale bedrijven. En waar ik mij heel erg aan erger is het feit dat verlieslatende bedrijven eigenlijk in stand worden gehouden. En dat we misschien moeten gaan denken aan privatisering. Iemand heeft mij een voorstel gestuurd en ik heb ook dat aangehaald in een van de interviews die ik aan gedaan heb, dat misschien we moeten gaan denken aan een tweede EBS, een tweede bedrijf, een tweede elektrisch bedrijf. Dat betekent niet dat EBS wordt opgedoekt, maar EBS een andere functie krijgt.
0: Nou, dat idee heb ik jaren terug reeds gehoord.
2: Ja.
0: Gekoppeld aan de naam van een zeer invloedrijke zakenman in het land.
2: Oké. Okay. Maar ik denk dat we daarnaar moeten gaan kijken, omdat we gemerkt hebben, iemand heeft me gecorrigeerd en ik wil die meneer danken. Toen ik die vergelijking maakte tussen Telesuur en EBS en hij zegt nee, Telesuur is toch anders. Telestuur is een beetje zelfstandiger rechtpersoon. EBS is direct afhankelijk van de politiek. Dus het is heel moeilijk om die twee vergelijkingen te maken. Maar bij mij ging het erom dat zolang je maar één monopolistisch bedrijf hebt, heb je geen vraag en aanbod, heb je geen mogelijkheden waarbij de burger zelf kan bepalen waar ze stroom, en ik bedoelde toen telefoon, kan kopen. Dus de diensten van de telefonie kan kopen. Wanneer je meerdere bedrijven hebt, is er een ander soort concurrentie. We hebben het probleem wel, want laten we die discussie zuiver houden. EBS, SWM zijn sowieso bedrijven waar de grootste schuldenaren zijn, de overheid. Dus als de overheid hun ook niet betaalt, dan begrijp je, is het water naar zee dragen. Dus dat is het om die discussie zuiver te houden. Dus, maar als je ze zou gaan privatiseren, heb je misschien een hele andere benadering, een hele andere werkwijze. Omdat zolang de overheid nog steeds de meeste aandelen heeft in parastatale bedrijven, dan zien we dat ze politiek gebruikt kunnen worden. Schulden worden niet op tijd betaald, want jij bent de baas van dat ding. Dus ik denk dat we naar een model moeten gaan kijken om het anders te doen. Laat me het zo stellen.
0: Maar de vraag is, wil de politiek het wel anders doen, wel anders hebben?
2: Je komt er gegeven moment niet eruit, Limbo. Kijk, als je straks 8 hotels krijgt, als je straks energie nodig hebt, wie verliest? Jij verliest als staat, toch? Dus liever laat je dingen toe en probeer je stapvoets die richting op te gaan.
1: Het probleem ligt bij de opwekking, hè? Het ligt niet bij de distributie. Toch? Dus EBS heeft een monopolie op de distributie, maar niet op de opwekking van elektriciteit.
2: Mm-hmm.
1: Oh, en het probleem dat wij hebben is een capaciteitsgebrek, dus het ligt in de opwekking.
0: Mm.
1: En daar zijn er plannen voor gepresenteerd. Niet vandaag. Er waren plannen voor hydrofaciliteiten. Er zijn plannen voor zonnefaciliteiten en thermische faciliteiten. Zelf had ik het vreemd gevonden dat men dit probleem van de overheid die haar rekeningen niet betaalt, gaat terug naar de 60er jaren. Het is niet nieuw.
2: Okay.
1: En het is een structuur die we in dit land hebben ontwikkeld waar de overheid haar rekening aan de utiliteitsnutsbedrijven niet betaalt. Dat hij mij kon, dat hij mij op rekenen in je huishouden. Dus mij altijd ik alles aan het onverkapte belasting. Ja toch? Dat taas aan kon vijf, dat land je dat emoji van subsidie. En daarom had de EBS-tariefcommissie zoveel problemen met die verhogingen die men voorstelde. Omdat men dit probleem niet wilde oplossen. En het is tot de dag van vandaag niet opgelost. Dat is één probleem. En dat probleem zit in het distributiekanaal. En ik denk dat het moet worden opgelost. Die oplossing ligt niet eens bij EBS. Het ligt bij de overheid. Het probleem van die opwekking. Andere bedrijven zijn al mogelijk. Het is al mogelijk voor andere bedrijven om energie op te wekken. Ze zijn alleen verplicht het aan EBS te leveren. Voor distributie aan huishoudens. Dus er zijn meer opwekkers in het land dan EBS. Toch Staatsolie, maar ook Newmont heeft opwekkingscapaciteit. Dus het probleem met de opwekkingscapaciteit Nosari. Dat omloek hoe vouwen braras aan. Toch ga je zonnepanelen faciliteren bij mensen. Kijk, we hebben in dit land 2 of 3 jaar geleden een belastingwet aangenomen. Ik ga terug naar mijn huis. Mm-hmm. Ik denk maar BTW-wet aan, toch? Maar plotseling was mijn jompo tijdens mijn wijziging van wet. Maar dat hier nou, om je ding elektrisch auto hier. Je dan maar verlagen, want op een 25% tarief op auto. Dan was mijn jompo, maar dat no, de massa importeert elektrisch wagen. Saka tarief, je dan maar. Je hebt de map tien zo. Nou, maar dan denk je dat je stimuleren gebruik van elektriciteit, maar je nou stimuleren capaciteit. Ja toch?
2: Ja, ja.
1: Toch, op hetzelfde moment heb je niet gezegd, ik ga tariefsverlagingen hebben voor zonnepanelen en batterijen en weet ik wat nog meer. Dat heb je niet gezegd. Je hebt wel gezegd, voor die auto's ga ik tarief. Zo denken niet echt na over hoe dingen op elkaar aansluiten.
2: Hmm. Een van de dingen die pas is aangehaald, ik dacht door mijn collega Bettersen, twee maanden, dat vaak wetten en wetsvoorstellen worden gebracht, maar er is geen gedegen onderzoek vooraf. En wat je dan krijgt, je moet die wetten behandelen, je moet proberen om met zoveel mogelijk actoren te praten, maar op een gegeven moment merk je soms dat, hey, bijna naar poel broekel weer broekel. Begrijp je? Dus ik denk dat wat nodig is nu in deze periode, is dat je echt je tijd... Oké, sommige wetten kom je niet eruit, dat weet je, omdat je op de blacklist komt en dat soort zaken. Omdat het blijkt dat we vaak achter het wiel vissen, te laat zijn. Maar ik denk dat we een ander soort vorm van bestuur moeten hebben in Suriname, waarbij we vooruit de dingen doen en niet steeds laatste moment, waardoor je dan steeds die toestanden hebt in de assemblee, dat je in de assemblee dat je bijvoorbeeld de belastingswetten moet hebben aantal gehad en gewoon gaan kijken wat we kunnen mergen, wat we

0: waar ze mee bezig zijn. Want je bent met de wet bezig en het regardeert natuurlijk het hele land. Je moet toch wel stevig in je schoenen staan om te weten zoals hij zegt. Je moet de verbanden kunnen leggen. Je moet niet gewoon zeggen van we gaan dat ding verlagen voor dat van de auto's. Want je moet toch wel weten wat de gevolgen zijn, toch?
1: 100%. En wie zou dat nu beter kunnen zeggen dan als ik eerlijk ben. Mijzelf als persoon. Ik denk dat wij en die samenleving niet genoeg bewust is. Dat een parlementariër niet gewoon iemand kan zijn. Laat me dat zeggen.
0: Juist.
1: We moeten meer en meer gaan kijken naar de profielschetsen en niet gewoon zomaar stemmen. En het ligt ook aan de partijen. Ik heb in ieder geval met de ervaring die ik meemaak mijn les geleerd. En we moeten ook gaan kijken naar ander soort modellen die je zet op je lijst. Dus dat is aan de verschillende, hoe noem je dat?
0: Maar let eerder op populaire mensen die stemmen kunnen trekken.
1: Ik denk dat we moeten een stapje verder gaan. Hmm. Je moet gegeven moment dat doen. Omdat wanneer je nu die wetten gaat behandelen. En oké, sommige mensen kunnen snel leren, snel adopteren, adapten, you know. Maar het is belangrijk dat je toch, wij hadden gezegd toen wij kwamen in het parlement, dat men toch misschien een spoedcursus geeft aan de nieuwe parlementariërs. Het is in de bedoeling om dat nog steeds te doen, terwijl we nog 4 jaar bezig moeten zijn. En er zijn al voorstellen gedaan van actoren daarbuiten. Maar ik denk dat wij allemaal, de mensen die in het bestuurlijke zijn misschien niet zozeer, maar wij die vanuit een ander, laten we zeggen, discipline komen, het een beetje onderschat hebben.
2: Ik heb vaker aangeboden om trainingen te geven aan de Nationale Assemblee, vanaf meneer B, ten tijde van meneer B. Het is er nooit van gekomen. De VES heeft het ook aangeboden, dus ik zou dan ook in het kader van de VES daaraan meewerken. Maar misschien komt dat een keertje.
0: Nee, maar
2: wat ik denk is,
0: bij mij
2: structureel,
0: Ga je de mensen trainen wanneer ze daar zitten?
1: Dat gebeurt in de partijen.
0: Want kijk, de meeste partijen liggen gewoon nu, sorry. Dat ding is op zijn gat. Je moet als partij constant bezig zijn.
2: Maar er is, luister, er is weinig, de politieke partijen in dit land hebben behoorlijk veel macht. En er is weinig normering van hun gedrag. Toch inrichting. Er zijn wat regels. En ten tijde van de verkiezingen, dan heeft de president iets te zeggen wanneer mensen in beroep gaan. Maar tussen de verkiezingen heb je weinig regels over hoe partijen worden gefinancierd, wat voor infrastructuur ze moeten ophouden, etcetera, etcetera. Dus je krijgt een electoraal proces waar men over allerlei dingen praat, maar eigenlijk weinig over de diepgaande problemen praat. Ik weet niet hoe snel je dat verandert. Daarin heeft iedereen een rol. Ook de media, ook de partijen, ook de DNA zelf. Maar ik denk zelf dat de DNA een ondersteunend wetgevingsbureau moet hebben. Mm. Als ik kijk naar die wet die ze nu behandelen. De minister stuurt een wetsontwerp naar de DNA. Die op belastingen in Suriname van toepassing moet zijn. En in dat wetsontwerp noemen ze 10 belastingwetten waarop deze wet van toepassing is. En een van die wetten is gewoon vervallen. Hoe haalt ze dat in haar hoofd? Kijk naar de begroting. Als je kijkt naar de staatsbegroting van de centrale overheid. Want dat is het punt waar ik meer naar kijk. Toch is de centrale overheid, maar de hele overheid buiten die centrale overheid. Waar we eigenlijk nooit begrotingen van zien. Dat zijn die authorities, die autoriteiten. Maar als je kijkt naar die begroting van de centrale overheid. Dan ga je volgens mij 18 of zo belastingmiddelen zien. Daarin staat bijvoorbeeld een bronbelasting. En die opbrengst kan je zien op de begroting en op de financiële, op de resultaten. Dus het geld komt binnen. Hmm. En er zijn vragen erover gesteld in de DNA. En die vragen waren heel losgesteld van wat gebeurde met die afspraak die we hadden. Toch? Die belasting staat in een contract, het staat niet in een wet. Artikel 80 van de grondwet zegt je, artikel 155 zegt je, een belasting kan alleen gegeven worden uit kracht van een wet. Die een aantal dingen moet regelen. Dus die heffingswet kan niet zomaar zeggen, ik heb een heffingswet, ik heb een belasting op bronbetalingen en de minister mag het uitzoeken. Dat mag niet. Toch, dat zegt artikel 155. Artikel 80 zegt, joh, die wet

0: komt tot stand doordat de DNA het goedkeurt en de president het afkondigt in het Staatsblad. Dus die brandbelasting heeft die weg nooit bewandeld. Hoe dan haal je het in je hoofd om die belasting of om dat bedrag als een belasting op te nemen onder je belastingmiddelen? En niemand, toch? Aan een wanjari nomo. Aan een wangregeringperiode nomo. Iedereen stemt op die begroting en dan man het hé, Asandi is fout. Ja toch? Die dingen zijn fout. Dus ik zei daarom, laatst toen ik met je sprak, van ik twijfel of het ministerie van Financiën wel weet welke belastingen gelden in dit land. Ik twijfel eraan. Ja toch? En dan, als dat zo is, dan zeg ik, het kan ook niet meer zo zijn zoals je een paar jaren geleden zag in een discussie toen meneer Gayadin een ontwerpwet had over dividendbelasting. Toen is één fiscalist opgestaan en heeft gezegd, ze moeten geen initiatiefwetten maken voor belastingen, want het is te complex, dat moet het ministerie doen. Maar ik zie dat onderscheidend vermogen niet van het ministerie. Dus dan is het beter als de DNA gewoon een bureau heeft die een aantal minimale dingen gaat toetsen van alles wat daar binnenkomt. Hmm. Er komt veel rommel binnen.
1: Ja, dat lijkt je dat een goed idee, een ondersteunend bureau, Stief?
2: Ja, kijk, laat me dat toch anders zeggen. Alle stukken die binnenkomen worden onderzocht. En niet alleen door DNA-leden of de deskundigen die werken bij de DNA. Er worden ook actoren gevraagd om hun comments te geven, door die discussies worden gevoerd. Het probleem wat we vaak hebben is, en ik neem jouw voorbeeld, jij hebt een Stan, je hebt een aantal dingen aangegeven. Het is de taak van ons als DNA-leden, wanneer die stukken komen, ze te lezen en die vragen te stellen. Mm. En die minister of in ieder geval de regering te dwingen om er naar te kijken, anders moet je die wet gewoon niet aannemen.
1: Maar je moet eerst begrijpen wat je leest.
2: Absoluut, maar soms is het zo makkelijk om te zien. De actoren proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je kan gewoon aanzien dat hey, dit klopt niet. Kan je niet door de beugel laten gaan. En die discussies worden gevoerd. En ik denk de meeste politieke partijen hebben ook een wetenschappelijk bureau die er naar kijken. Want ja, ik kan niet gewoon zo zeggen bijvoorbeeld, ga akkoord met de wet, dan maar zeeltje aan drapen. Begrijp je? Je hebt een aantal mensen die je ondersteunen, maar het idee wat hij aan is niet slecht, maar ik geef wel aan dat ik wel merk dat in ieder geval de fractieleiders die discussie voeren met de voorzitter en aangeven waar we hulp nodig hebben, dat dat hulp komt, maar het is iets om over na te denken.
0: Natuurlijk is er een proces en mensen doen hun best met wat ze hebben. Toch, je meneer verwijst naar actoren, dat zijn gewoon vrijwilligers. Ik doe dit gewoon in het midden van de nacht terwijl ik overdag iets anders moest doen.
1: Ja.
0: En zo doen anderen dat ook. Toch, en daarom komt die tijdlijn ook in het gedrang. Want hij zei, dat geeft Jimmo antwoord binnen 2 weken. Het is een sorry. Toch, en dan zegt de minister, ze heeft haast. Maar, you know, ze heeft er werk slecht voorbereid.
2: Ja, maar dus heeft de minister haast, het is tenslotte de DNA, het parlement die bepaalt.
0: Klopt, maar soms kan het land.
2: Wij worden verantwoordelijk gesteld.
0: Soms kan het land haast hebben. Dus soms is er urgentie. Daarom denk ik, een wetgevingsbureau, dat, want die dingen die ik hier aanhaal, zijn geen dingen van dit jaar. Toch? Dus als ik in waarde zijn in elkaar kom, dat is maar fout. Je koopt dat government take, dat is je fout. 40 jaar maken we daar een fout. 40 jaar.
1: Bij government take.
0: Ja, en wie corrigeert het? Niemand.
1: Wat is die fout?
0: We reserveren aan, want 2 minuten, ja, is dat later. Maar komt dat even, toch? Er zijn
1: het opschrijven.
0: Er zijn problemen en fouten die zich gewoon decennia lang voortzetten. En ze worden niet beter. Dan moet je in die structuur gaan ingrijpen. En ik denk het is helemaal niet verkeerd dat een nationale assemblee, en natuurlijk hebben ze staf, ze hebben technische staf, et cetera. Dus ik weet niet precies hoe dat is georganiseerd. Maar die dingen die ik aanhaal zijn niet getoetst. Anders was het gecorrigeerd. Toch? Begroting na begroting. Op de begroting van dit jaar staat nog steeds omzetbelasting. Diezelfde omzetbelasting die minister heeft gezet in die wet die ze nou heeft aangeboden. Terwijl het al 3 jaar is afgeschaft, omzetbelasting 1997. Maar het staat nog steeds ook op de begroting en de financiële tabellen. Dus je hebt hier Lucas aan die praxeert dat Fades maar die zet eerst in.
2: Ja, maar. Nee,
1: maar Steve, daar heb je toch inderdaad moet je gaan bewapenen toch met
2: absoluut,
1: dat
2: maar,
1: bureau
2: maar,
1: zoals maar, je iets voorstelt.
2: Nee, maar laten we eerlijk zijn. Ik heb nu 2 begrotingen meegemaakt. We gaan nu naar de 3e, denk ik. mijn kritiek op de begroting, en ik denk dat Stan met me is gewoon copy-paste. En wij hebben dat ook aangegeven dat er toch anders naar die begroting moet worden gekeken. Je kan geen begroting door de keel drukken. En als parlement dan doen we jammer genoeg daaraan mee. Maar er moet nu eindelijk een begroting komen die geen copy-paste is. Begrijp je? En dat betekent inderdaad dat de deskundigen echt ernaar moeten gaan kijken en zo'n bureau zou kunnen helpen.
0: Ik heb in mijn loopbaan openbare financiën gevolgd in, ik denk, drie landen hoor. En Suriname is het enige land waar ik jaar in jaar uit begrotingen zie. Zonder nieuwe belastingtabellen. Het enige land. Yankee, de mij change die tabellen alle jaren. Is de mij kwam begroting. Nu hebben ze een probleem met de mij met begroting. Ze schrijven, dus de mij doen een soort sanitak. Tak. Ik vergeet van de maikaring. Nederland, Engeland, alle jaren. Wie zijn mannen change alle sani? De mij change want to sani. Dat maakt vrede als aan zij betekent van het land voor u. Toch, ik schreef je sani. Het is een fout om die belasting schijven te koppelen aan loononderhandelingen. Je zou het ieder jaar moet je die belasting schijven aanpassen. Bij iedere begroting, dat is de plaats waar je dat zou moeten doen. Toch, maar dan hebben we het probleem, begrotingen worden te laat behandeld, et cetera. Dus. Maar dan is dat net een soort broeia. Dus, you know, hoe kijk je naar een begroting? Wat verwacht je van een begroting? Aan welke normen moet die begroting voldoen? Ook met die nieuwe comptabiliteitswet, toch, ze hebben genoeg uitdagingen. Ze moeten een begroting over 5 jaar perspectief aanbieden, geloof ik. Of even 3 jaar. Maar, you know, er zijn zoveel dingen die we tientallen jaren daar hebben laten slippen. Ja, onespang, een begroting teken, dan gaan we regeren. En de minister moest vinden, het is allemaal niet aan mij, opa government teken. Dan komen elegante mensen op de radio zeggen, ja, de regering heeft het geld nodig, dat moeten ze dat maar doen. Dat is flauwekul. Als de regering het geld nodig heeft, moeten ze een wet maken. Zo werkt het in het land. Je hebt een kop voor mijn zin.
1: Zo zou het moeten werken.
0: Nou, zo werkt het in de grondwet. De staatsministeren doen dat voor je maar voor mijn zin. Ik zit vaak te kijken naar de brandstofprijs, dan mijn termijnmarktprijs, dan mijn Mekwama-model, bij mijn schat, binnenlandse landingsprijs, toch? Wat is de prijs van geïmporteerde brandstof aan de grens. En dan, dat noem ik dan even de schone brandstofprijs in het land. En dat schommelt ergens tussen de 25 en 35 SRD. En toch, daarna heb je distributiekosten in het land en distributiewinsten. En je hebt ook heffingen. Wanneer die minister dan zegt, ze heeft koffermatiek van 10, 12, 8 of... Nou, nu weet je niet eens meer wat het is, toch? Nu betekent eerlijk, eerder een wet moet worden afgekondigd in Staatsblad. A tarief voor a koffermatiek nooit naar in Staatsblad. Dat kan tegen iemand verhaal, maar ik kom daarop. Maar heeft niet de componenten, want hij heeft geen de componenten, toch? Dus misdoen, de componenten, want in voorganger zijn nog een briefje die DNA. Dan misdoen, stuk een briefje die dan man. En je ziet dat die wettelijke, ik kan sowieso zien aan de hand van de bestaande wetgeving. Wat zijn de wettelijke heffingen op brandstof? Hoeveel zijn dat? Is ongeveer 2 tot 4 SRD per liter. Gemiddeld in acht genomen heffingen op ingevoerde brandstof en lokaal geproduceerde brandstof. En die mix. Maar die mannen nemen veel meer. Waar halen ze die bevoegdheid vandaan? Ja, maar na binnen, maar ik tik hem niet gewoon. En dan doen ze belastinguitgaven, dus kom verklaren Sandis, want dat is namelijk populair zijn in een contra, maar nu was maar net de categorie. Om belastinguitgaven naar te intake 100 belasting, maar omdat mijn loopklif, dan moet ik 70, moet je 30. Daar heb ik 30 uitgegeven, maar nu was maar net 30, want ik heb gewoon 70 binnengehaald. Toch? Dus dat zijn twee keer belastinguitgaven. En soms zijn het normale dingen die zijn vrijgesteld, en soms zijn het speciale dingen die je aan speciale mensen geeft. En dat ding is hier gewoon de spuigaten gaan uitlopen. Dus ik had een paar jaren geleden gepubliceerd, toen minister Agobar Singh nog aan het bewind was, dat er iets van 30-50% van die brandstofheffing verdwijnt. En minister, dat kwam af voor assentie. Maar het verdwijnt. Ja toch? En dat zijn die belastinguitgaven. Dus dan maak je lukken, oh man is hier. Je nou doe je, dan nog. Je nou paar man, moet je allemaal niet bakken. En dat is altijd zo. En soms doen wij dat met bestaande wetten. En de minister krijgt de bevoegdheid om wat te doen. Wanneer je dat begint te doen met een belasting die niet eens een wet heeft. daarna voeren we een concert ook. Daarna een complot.
1: Je wordt er even stil van, hè?
2: Je hoort er even stil van. Maar daarom is het nou, kijk, als we dit land samen willen opbouwen, is het nodig dat we ook luisteren naar de terzakendeskundigen. En Stan heeft een aantal dingen aangehaald.
1: Hard
2: aangehaald. We luisteren. Ik denk dat het parlement ook luistert. En we zullen hem zeker uitnodigen. Hij heeft wel al zijn zaken op papier gezet en gestuurd. Maar dit zijn weer nieuwe zaken. Dus we kunnen misschien een gesprek met hem voeren.
0: Ik heb een bibliotheek aan publicaties inmiddels opgebouwd. Hè?
2: Nee, maar je haalt een aantal zaken aan. Je zegt, er is geen wettelijk kader. En ik zit hier als vertegenwoordiger van het parlement, als wetgever. Dus ik moet het meenemen en zeggen, hey, Arkasan Baga.
0: Staat in die brief toch, als je kijkt naar die tabel in die brief, dan zie je aan het eind twee heffingen staan. Dat zijn die government take, ik noem het motorbrandstof, accijns of zo. En die brandbelasting.
2: Okay,
0: en dan staat daar in die eerste kolom, het heeft geen rechtskracht.
2: Ja, dus een aantal dingen heb je aangegeven waar je aangegeven heeft dat de dingen niet afgekondigd, geen wettelijk kader hebben. En we hebben aandacht eraan geschonken, maar jij gaat in diepte. Begrijp je? Want onze concentratie is meer op die
0: algemene wet. Ja. Kijk, er zijn zoveel dingen en je gaat ze niet allemaal in één keer oplossen.
2: Mm-hmm.
0: Dus je moet je afvragen welke stappen zou je nu moeten doen om in de toekomst makkelijker stappen te nemen die dingen verbeteren. En als ik mijzelf die vraag stel, dan zie ik twee dingen. Eén, je zou moeten regelen, vooral in deze wet, en dat staat in mijn brief, goed regelen, wettelijk regelen, het verschil tussen een beschikking waarin de aanspraken van personen worden geregeld en een bestuursregel die van algemene gelding is, die voor iedereen op dezelfde manier moet gelden. Je moet regelen de verplichting van publicatie van die dingen. Want wat wij doen in Suriname is, we geven de minister de bevoegdheid om per beschikking regels te stellen of mensen te regelen. En de ervaring is dat hij dan mensen regelt. En we hebben de voorbeelden, in mijn presentatie van 2024 heb ik voorbeelden aangehaald. Dus ik denk dat het gewoon een kaderstuk is dat in deze wet thuis hoort, omdat het ook de eerste algemene bestuurswet is van Suriname.
2: Oké. Okay. Maar ik denk dat met name, want ik zat in die discussies, en ik had al de dingen die je hebt aangehaald ook in mijn presentatie, maar Litkaya die was al erop ingegaan.
0: Ja.
2: Hij sprak over rechtsbescherming en al dat soort zaken. Dus ik denk dat het meegenomen wordt. Dus wij wachten nu op de nota van wijzen. Er is een voorgesteld met de zaken die je hebt aangehaald en andere actoren. Dat het terug gaat naar die minister. Die minister kijkt ernaar en brengt het terug naar het parlement. En die wet is nog niet aangenomen. Dus we hebben genoeg tijd. We hebben gevraagd dat de nota van wijziging op tijd komt. Zodat je alle ideeën hebt welke richting het gaat.
0: Ja, dus dat gaan we zien. Maar ik gaf aan, twee dingen die ik nou zou doen, die een heleboel toekomstige ingrepen zullen vergemakkelijken. Toch? Het tweede ding is wat ik aanhaal daar als die fiscale rekeneenheid. Omdat je in Suriname, toch, we moeten eerlijk zijn met elkaar, Suriname is een hoog inflatieland. En inflatie komt niet van God. Sorry, want dat kan allemaal
2: domineren. In plaats van of God, ik ben het helemaal alleen. Het zijn wij mensen maken rotzooi.
0: Ja, dat maakt Unai Mekazani. Dus laten we eerlijk zijn.
2: 100% midden eens.
0: Laten we eerlijk zijn dat iets is dat wij doen. En hoe gaan wij daarmee om? Toch, wat wij nou doen is, we paniek. Nu moet kong, dan moet corrigeren, maar niet zie, dan moet corrigeren. En dan krijg je allerlei verschuivingen van verhoudingen. Verschuivingen van belastingbedragen, belastingtabellen, maar ook verschuivingen van lonen. Loonverhoudingen in het land, toch? Ik stel voor, als je die fiscale munt, dan heeft maar 3 of 4 bepalingen nodig. Want er komt hier een discussie tegen, dan gaan we een vakbond, dan gaan we gelijk hebben, dat geïndexeerd worden. Maar nou, dat met dat hier. Meer dat constitutioneel worden. Het gaat erom dat wanneer wettelijke bedragen gewijzigd moeten worden, de DNA een stem moet hebben. En het is gewoon te veel om in al die wetten in te grijpen wanneer inflatie steeds 10% en meer oploopt. Dus met zo'n coördinatiemechanisme kan je gewoon elk jaar zeggen van oké, de inflatie was Kotak inflatie bij de 10%. We change de waarde van munt van 1 naar 1,05. Want code eerlijk aan onze leven, de regering verwacht dat wij die inflatie eten. Wanneer de regering zegt tegen die leerkrachten, 50%, want inflatie op. Wel, die 50% inflatie hebben we al gehad. Die leerkracht vraagt eigenlijk om een correctie. Ja, toch? Dus het beleid, en het is niet uniek in Suriname, het beleid is dat de burgers worden verarmd door inflatie. Dit instrument zorgt ervoor dat je dat beter kan coördineren en transparant maken. En dat je ook beter verhoudingen in balans kan houden. Ja, toch? Want het begint bij belastingen en daar is een puur constitutioneel aspect. Toch? Dat het is de regering, het is de wetgever die bepaalde dingen moet vaststellen. Dus je kan niet zomaar indexeren. Ik kan niet aan de ABS de bevoegdheid geven om belastingbedragen te veranderen. Dat kan niet. En ik kan het belastingbedrag ook niet afhankelijk maken van werk van ABS. Dat kan niet. Want daar heb ik mijn juridictie, mijn soevereiniteit prijsgegeven. Dus je moet gaan stemmen op wat die waarde moet zijn. En ik kan ook niet het toekomstig parlement binden. Ik kan niet aan het toekomstig parlement zeggen, je moet altijd doen wat het eerste parlement heeft gedaan. Dus in een regeercyclus zal men beleid hebben en men kan afspraken maken en strategieën hebben over hoe men ermee omgaat. Maar het punt is, je gaat er gecoördineerd mee om. En als daarin goed werkt, dan ga je zien, na verloop van tijd gaan steeds meer mensen daaraan refereren. Want het is een valuta, als ik het een valuta mag noemen, je kan het niet betalen. Het is een rekeneenheid die één keer per jaar wordt gewijzigd. In plaats van alle VVWK-Mloeka of alle VVD-Mloeka koers naar de organisatie. Dus je kiest primaire stabiliteit, contractstabiliteit. Maar vooral, je kiest constitutionaliteit in de belasting, toch? Want nou bepaalde accijnstarieven change je alle twee keer. En nou als man is op zo'n tarief. Niemand kan je, toch? Betekent me altijd dat de belasting op water is met 1000% verhoogd in een periode waarin de belasting op casino's met 100 of 200% is verhoogd. Welk DNA-lid heeft daarop gestemd? Ja, toch? En dat het probleem die ze met bespreken. Deze problemen zijn niet 4 jaar oud, of zijn echt tientallen jaren oud.
1: Goed, ik heb aan Stanley, en hij heeft er echt gebruik van gemaakt om aan te geven waar hij over heeft nagedacht en wat hem allemaal is opgevallen. En het is heel interessant luisteren naar hem. Maar Steve, dat hebben we van jou nog niet gehoord.
2: Nou, wij dachten meer na over de parastatale bedrijven, zei ik eerder. Maar Stanley is weer ingegaan op zijn belasting. En dat is niet verkeerd, want dat namang deskundigheid. Maar ook wat mij opviel de laatste tijd, en gisteren nog zag ik het, is de branden die plotseling plaatsvinden. De ene is daar vlak daar bij Logos gebeurd, bij die houtzagerij. Het is iets dat we elk jaar meemaken, dat in de droge tijd, dat we zien dat er...
1: Is er een houtzagerij daar?
2: Ja, dus ietsje verder voor die brug toch, is er een houtzagerij richting Latour.
1: Oh ja, oké. Okay.
2: Ja, gisteren was hij weer in brand, tot vanmorgen toe, maar ik zie dat de brandweer zijn best gedaan heeft. Dan hebben we ook oranje begraafplaats gehad. Ik dacht dat men dinges was...
1: Oranje tuin.
2: Ja, oranje tuin. Men was bezig. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En daar hoorden we die drie verkoolde lijken weer. Dus ik denk dat... Ik keek gisteren naar de brandweer op een afstand. En ik dacht bij mezelf, er moet veel meer gebeuren. De mannen deden het best, hebben hard gewerkt, maar hebben veel meer nodig dan wat ik tot nu toe gezien heb. Zijn we werkelijk in staat, als ik zo naar kijk, om die grote branden te blussen met het materiaal dat we hebben? En we weten, volgens mij één goed brandweerbus zit je bijna op volgens mij 5 ton, $5 to $6 US dollar. Maar het zijn dingen waarin je als land gaat toch moeten gaan investeren om een aantal dingen te voorkomen.
0: Maar van houtzagerij, Brong Alayari.
1: Dus dat?
2: Nee, ik denk je, Timmy Luca Manso, dus misschien stel me een vraag. Wat man zal doen onderzoek, maar mijn actie misschien af heeft doordat hij als zo'n fire. Toen ze drapen of maar ego smoko drapen, want dat kan ook toe, want de plek is verlaten. Maar weet je dat die altijd, want toen jaren hoe ik hem mee grote branden, in de drapen en het is een beetje lastig. Maar het is best wel een grote brand die ontstaat. ik ben dichtbij, dus met jou, maar dan heb je mij. En je komt er niet zomaar door. Dus de brandweer heeft zijn best gedaan en heeft ook na hard werken kunnen controleren. Maar ja, ik zie er even af. Hoe zou je dit kunnen voorkomen voor de toekomst, als je ziet dat het vaker gebeurt?
1: Ja. Ik wil terug naar dat van die parastatale bedrijven. Want het is heel opmerkelijk. Ik heb gemerkt dat de directeur van de TAS in vlees blijft, in functie blijft. Hebben jullie daar een vraag over gesteld?
2: We hebben eerlijk gezegd geen vragen gesteld erover. Men heeft zich meer gefocust op Kanawai. Want dat is een actuele situatie die we hebben. En,
1: Kanawaima.
2: En de boot moest door duwboten de afgelopen weekend ook geduwd worden. Dus die concentratie was meer daarop. Maar inderdaad, ik heb hem wel langs voorzien voorbij gaan. Dat de raad van ministers geen ontslag heeft gegeven. En dat de directeur van TAS gewoon op haar plaats blijft. Dus, maar er zijn geen vragen gesteld. Misschien komen ze nog.
1: Ja, en toch zou ik meer van jullie willen weten. Daar waar het gaat om het gezond maken van die parastatale bedrijven. SLM is flink in het nieuws geweest. De EBS is ook. We worden elke dag geconfronteerd met de EBS vanwege die load shedding. Waar ligt het allemaal aan? Stanley zegt: het is onverantwoord om aan een verlieslatend bedrijf geld te geven.
0: Nee. Het is onverantwoord om het te doen zonder
1: de
0: vereiste documentatie. Ja. Ja. Maar los van die boeken, er is geen overeenkomst die aangeeft waarom het geld wordt gegeven. En of het terug moet komen of niet. Dat heeft de minister zelf gezegd. Toch, en dan zeg ik, de minister werkt eigenlijk eraan mee, met de beste wil ter wereld hoor, dat die slechte boekhouding gewoon verergerd wordt. Want als dat bedrijf dat geld niet kan verantwoorden op de jaarrekening, dan gaat de jaarrekening ook niet worden afgesloten.
1: Hmm.
0: Dus dit zal waarschijnlijk een van de punten zijn van die accountant, die certificerende accountant, die zegt van, ik moet eerst een titel zien, een overeenkomst zien of wat dan ook, voor dat geld. Toch, dus het is hoog tijd dat de regering zelf kijkt naar hoe zij omgaat met comptabiliteit ten aanzien van, en dan ga ik dat woord parastatale Engels in gebruiken. In ruime zin gebruiken wij dat woord parastataal vaak om ook te verwijzen naar, want ik had TAS toch? Meer tak TAS dan een parastataal. TAS is een zelfstandig bestuursorgaan. En het is een zelfstandig bestuursorgaan met heffingsbevoegdheid. Volgens de grondwet horen de opbrengsten en de uitgaven van de TAS gewoon op de staatsbegroting. We zijn begonnen met een pad van autoriteiten in het land, die straks gaat culmineren in die belastingautoriteit. Daar wil ik straks ook over praten. Wat je ziet gebeuren door de tijd heen, is dat wij steeds meer heffingen onttrekken aan de centrale begroting. En dat wil niet zeggen dat je geen autoriteit mag hebben. Maar die verslaggevingsstandaard van de TAS is een heel andere dan van de EBS of de SLM. En dat hebben wij niet voldoende begrepen. Toch? Dus ik denk, je moet echt een kaderwet gaan maken, die past in die comptabiliteitswet, of je moet in die comptabiliteitswet een hoofdstuk maken over zelfstandige bestuursorganen. Waarin je tenminste probeert te voldoen aan wat die grondwet van je vraagt. In plaats van alles gooien op een hoop. TAS en SLM aan ASM.
2: Nee,
0: SLM naar parastataal. Toch, of staatsbedrijf. TAS naar ZBO. EAS naar EBS aan ASM. EAS naar een autoriteit, is een zelfstandig bestuursorgaan. EBS naar een staatsbedrijf of parastataal. En we moeten dat onderscheid nauwkeuriger gaan maken, omdat het implicaties heeft voor hoe die gelden verantwoord moeten worden. Dus het feit dat, volgens mij is de laatste jaarrekening van de TAS uit 2021. De laatste staatsbegroting is uit 2026, toch, voor dit jaar. Dus we lopen al helemaal niet synchroon. En dat zal ook wel zo zijn voor andere autoriteiten. Dat is een lens waarmee wij meer naar dit soort vragen moeten gaan kijken.
2: Ja, ik denk wat belangrijk ook is, en dat is mijn kritiek altijd geweest, en het zal het ook blijven, ook al zit ik in die regering, is dat je de right person in the right place moet zetten. Je kan geen mensen zetten bijvoorbeeld bij SLM als president-commissaris die geen affiniteit hebben met de luchtvaart. het gaat altijd verkeerd gaan. Je moet je hele... Ik zou niet eens het gek vinden als je 5 deskundigen zet die affiniteit hebben met de luchtvaart. En laten we bij wijze van praten, 2 politici, politieke figuren. Maar het kan niet omgekeerd zijn dat je misschien maar 1 echte deskundige hebt. En de 6 anderen zijn gewoon, bijna kan je zeggen, ook al zijn ze economen, ook al zijn ze goed geschoold. Maar ze zijn voor die sector gewoon figuranten.
0: Ja, dus een toezichthouder moet competenties hebben.
2: Absoluut.
0: Om te kijken naar de strategie, de executie, de verantwoording van het beleid van het lichaam, van de rechtspersoon.
2: Ja. En we nemen SLM als voorbeeld, maar vrijwel al die parastatale bedrijven heb je niet de right person on the right place. Zeker de president-commissaris moet wel weten waarover, want de man heeft bevoegdheden. En in Suriname zien we dat ze vaak ook willen gaan zitten op de stoel van de directeur. En vaak ook als de directeur ontheven is, zijn zij de waarnemend directeur. Dus zij nemen ook besluiten.
1: Mm.
2: En als je geen kaas van dat ding hebt genomen, dan ga je besluiten hebben. Want als we zien wat er allemaal gebeurt en wanneer je dan je onderzoek instelt en de zaken hoort, dan schrik je wel even welke keuzes gemaakt zijn en waarvan je denkt, nee, deze mensen weten niet waar ze bezig zijn.
1: Ja. Maar nogmaals, ze zijn niet zelf op de stoel gaan zitten.
2: Absoluut, dus die verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de regering. En daarom zeg ik, ook al zit ik in die regering, maar dat is gewoon mijn forse kritiek daarop. We hebben altijd gepleit, zeker ik althans. Als je toch wil doorgaan met dit concept, dat je vanuit de politieke mensen zet, tenminste, en ik kan 1 voorbeeld geven, de directeur van SLM, van Telesur toen, meneer Neder, was een topper. Lukuzaman doet toen met Telesur toen. Dus als je dat soort zwaarwichtige mensen kan vinden en als men later een inventarisatie gaat doen, kan men zien, werkelijk, het was wel een politieke jongen, maar hij deed een great job. Maar als je lichtgewichten zet, dan is dat
1: niet... Zijn er veel lichtgewichten niet?
2: Als ik zo naar kijk...
1: Wel.
0: Zijn waarschijnlijk ook te veel lichamen, hè?
2: Ja, toch.
0: Zijn meer dan 100? Dan maar bij mijn lijst, toch?
2: Ik denk meer dan 130.
1: Maar hebben jullie, Steve, een evaluatie gedaan? 1 jaar regering?
2: Ja, absoluut. We hebben de evaluatie gedaan. En niet alles is gezegd. En laat me toch, eenmaal we praten over de regering, laat me toch nog alsnog de president via uw zender feliciteren. Ik denk dat wat er vooral speelt, en het is soms heel moeilijk, maar politiek in Suriname heeft heel veel invloed. En waardoor men soms, als ik die evaluatie maak, niet kan uitstijgen boven politiek. En partijpolitiek voor een nationaal belang. Er kunnen wel goede intenties zijn, maar het moet niet blijven bij intenties. Als je dit land werkelijk wil veranderen, ga je toch soms keuzes moeten maken. Maar dan de pas 6 jaar in de politiek. Maar dat je naar de regering wou, want je voelt dat je ook een probleem intern. Maar we moeten, als we dit land een kans willen geven, moeten we dat gegeven moment gaan doen.
1: Als je dat aangeeft, er is, als je let op de publieke opinie, is er wel vaak kritiek op de directeur bij de EBS. En die heeft nog deze week gezegd dat jullie te veel praten in de Nationale Assemblée. Want jullie hebben zelf ook al een openstaande rekening, dus een horum of wat.
2: Maar dat is juist.
1: De publieke opinie zegt, als je dus je oren te luisteren legt, is dat de president niet durft op te treden tegen de EBS-directeur vanwege de politieke backing die hij dus kreeg van coalitiepartner ABOP. Hebben jullie ook nagedacht over dit soort dingen en dit soort...
2: Ja, je denkt erover na, maar ja, als ik het goed heb, denk ik dat er zelf een oplossing komt. Ik denk dat... Ik denk dat hij binnenkort met 60 jaar zal zijn, denk ik. als ik me niet vergis.
1: Dus als hij 55 was, dan zouden we die gaan.
2: Nee, maar soms moeten dingen zichzelf oplossen. Begrijp je, soms moeten dingen zichzelf oplossen, maar als ik me niet vergis, moet hij met pensioen gaan dit jaar of...
0: Als structuur vormen, look.
2: Begrijp je.
0: Dus, en nogmaals,
1: maar misschien moet hij het even beantwoorden, want ik...
2: Nee, kijk.
1: Dat wordt gezegd, toch? Ik kom zo bij een stem.
2: Look nou. Zo lees je, wanneer men afspraken maakt binnen de politiek, heb je misschien nog niet een beeld waarom je die afspraken maakt. En achterna kan je zeggen, oké, dat deal is nog bij Mickey. Maar het is een feit nu, we zitten in een coalitie. En zaken die je niet moet op elkaar oplossen, moet je bespreken. En als de mensen die de macht hebben niet ready zijn om de besluiten te nemen, dan moet je kijken wat zou een andere oplossing zijn. Ik kijk gewoon simpel naar, hoor. Heel simpel. Toevallig heb ik geluisterd naar meneer Brunswijk. Inderdaad, hij zegt DNA betaalt niet. Maar ben ik toen gaan kijken. Zeg maar volgens mij, man, die is aan mijn leeftijd. Dus jongens, volgens mij, maar ik wil een pensioenkandidaat. Maar mijn tak zo min als abi. Begrijp je? Dus, maar het moet opgelost worden. En het hoeft niet de persoon te zijn. Het is gewoon... Alle jaren door is EBS een probleem. EBS, en we kunnen het niet gooien op meneer Brunswijk of ABOP, maar het is iets dat altijd een jaar, en niet alleen EBS, SWM, noem maar op. We moeten een ander soort beleidscultuur gaan ontwikkelen, waarbij we ander soort besluiten moeten nemen. Want het zijn politieke besluiten. En we hebben ervoor gekozen om die besluiten te nemen, dus dan moet je de prijs betalen, wat ik jammer vind.
1: Ik hoor veel minder klachten over de SWM, hoor.
2: Ja, maar SWM heeft duidelijk aangegeven dat als Lanti hun begint te betalen, zijn ze al 50% verlost van hun schulden. Ja. Dus precies wat Stan zei eerder, toch? Dus grootste schuldenaars van dit soort bedrijven, ook EBS. Nou, onze rekening overheid. En als je geen schulden betaalt, dan hoeveel kan je praten?
1: Stan, je zou inkomen.
0: Ja, zoveel om erover te zeggen.
1: We hebben genoeg tijd, hoor.
0: Eén, ik denk aan structuurfout. Hè?
1: Bij de EBS?
0: Nee, gewoon van beheer voor parastatalen.
2: En de EBS, allemaal.
0: Wanneer we zeggen een politiek besluit, wat is dat? Is het een besluit van de regering? Nee, wat wij bedoelen, het is een besluit van die politieke partijen. Dat is wat wij bedoelen.
1: Mm-hmm.
0: En wat wij eigenlijk zien is dat parastatalen, inclusief zelfstandige bestuursorganen, of misschien niet allemaal, in handen geraken van politieke partijen. Toch? Dan praten we over onafhankelijkheid, of de noodzaak voor specifieke kennis, naar dat soort zaken. Het zijn allemaal reden waarom je specialistische organisaties zou kunnen oprichten. Dan vraag ik altijd, onafhankelijk van wie? Want uiteindelijk is het de staat die daar bezig is. Hè? De staat heeft voor zijn ze uit Misaka de maand voor dubbele elektriciteitsrekening, omdat het ministerie op een rekening. Dat dan minister Wang, die kon hij geen subsidie, dat hij één maar mee hebt, stangen. Terwijl eigenlijk, je hebt mee. Ik broer de maand
1: boekoe.
0: Ja, toch? En die entiteiten zitten dan in handen van partijen die gewoon niet loslaten, toch? Want zelfs in de coalitiebesprekingen worden parastatalen al meegenomen. Dat is raar. Dat hoort in. Je hebt coalitiebesprekingen zou moeten gaan over uitgangspunten, principes, doel, toch? Doelstellingen, dat soort zaken. Maar dat weet ik niet. Je tikt dat. En zo, maar ik ga dragen deze revie. Als Samuel loopt in Brunswijk.
2: Nee, maar even staan. Ik corrigeer dat dan niet. Want als je het zo zegt, en ik zit hier, en Midena coalitie, maar zo is het dit niet. Er wordt inderdaad gesproken over uitgangspunten, over ideologie, over een aantal dingen. Ik denk niet dat bepaalde partijen met elkaar zouden werken als we die dingen niet eerst goed besproken waren. Begreep je?
0: Ja, sorry.
2: De praktijk is misschien een beetje anders, want
0: Ik meen niet te zeggen dat er niet over uitgangspunten en dergelijke wordt gesproken.
2: Nee, daarom met dat koning was
0: hier. Maar ja, dus ik meen dat niet te zeggen, sorry. Maar het is ook niet zo dat een coalitiebespreking, het gaat niet alleen om deze coalitie, het is ook niet zo dat de coalitiebespreking uit de deur komt met een klinkklaar wetgevingsprogramma. Dit is wat wij gaan realiseren in de komende 5 jaar. Toch? Laatst vraagt meneer Azabina aan een beleidsplan van de minister van Financiën. En ze heeft het niet. Ze verwijst naar een MOP die straks moet komen. MOP, dan kan deze gewoon paragraaf over belasting. Anna, dat nou een beleidsplan. Dus wat willen wij precies doen? Hoe willen wij de lastenverdeling in het land regelen? Dus dat zijn geen coalitiegesprekken in het land. Toch?
1: Eigenlijk zou bijvoorbeeld een coalitiegesprek zou bijvoorbeeld ook moeten zijn dat de mannen niet vluchtig over iets praten, maar dat er een brede discussie ontstaat met alle kaders van de partijen over bijvoorbeeld de richting van het onderwijs, wat doen we met dat heel doorstromingsgedoe.
0: Ik denk dat
1: uiteindelijk mensen het met elkaar eens worden en dan shooten.
0: Ik denk dat je op coalitiegesprek moet aansluiten bij je MOP. Want ik ga altijd terug naar de grondwet. De grondwet heeft een heel mooi systeem. Hij zegt je moet eerst een meerjaren ontwikkelingsplan hebben. Dan pas mag je begroting maken. Die comptabiliteitswet zegt je moet eerst een meerjaren perspectief hebben en dan pas mag je begroting maken. Dus we hebben lagen van transparantie ingebouwd die we verwachten van onze bestuurders. En het zou goed zijn als die coalitiegesprekken gewoon daarop aansluiten, zodat de MOP niet 2 jaar na de aantreden van de regering komt en dan is er allerlei flexibiliteit.
2: Nee, maar wanneer je zeker toen wij aan de macht kwamen of regeer verantwoordelijk, was er al een MOP. Die oude MOP is daar en het is besproken, het is gediscussieerd. Kijk, mensen hebben het gevoel dat de partijen bij elkaar zijn gekomen en in 1 dag gezegd hebben, nee, er zijn goede discussies gepleegd. Als men niet eens was met iets, de kaders hebben met elkaar gesproken, er is tijd genomen. Kijk, vergeleken met bijvoorbeeld Nederland, daar doet men een maand of 2 of 3 maanden. In Suriname hebben we het volgens mij in 3 of 4 weken max een maand gedaan. Maar die discussies zijn gevoerd. Je merkt ook binnen de coalitie dat die vrijheid hebben wij. Zoals ik hier kan praten en gewoon vrij kan zeggen wat ik niet eens ben. Die gesprekken worden gevoerd. Wij praten over zaken. En als we niet eens zijn, kijken wij waar we elkaar kunnen vinden en waar dingen veranderd moeten worden. Bijvoorbeeld die wetten betrekking hebben over rechterlijke macht. Er zijn heel veel coalitiegesprekken en discussies gaande. En pas wanneer je weet, oké, dit heeft een draagvlak, niet alleen binnen de coalitie, maar ook een maatschappelijke draagvlak, kan je zeggen, oké, je gaat die wet terugbrengen. Zoals we nu het geval hebben, dat die gelden van de rechterlijke macht, dat er een soort, laten we zeggen, tussenweg gevonden is. En dan praat je erover, dan kan je zeggen, dan komt hij terug. Want als we er niet eens zijn, die vrijheid hebben wij elkaar gegeven, dat mag ik deze president wel meegeven, dat de mensen gewoon aangeven, je hoort het al in die discussie, dat EF Ugodoro, dus het is niet dat daar het probleem is. Ik zit het probleem.
0: Nee, maar je bent het me eens dat in coalitiegesprekken de bemanning en de partijaffiliatie van parastatalen wel 100%, een grondpunt is.
2: Dus daar wil ik precies gaan. Ja. Dus in die gesprekken is het geen probleem. Maar het probleem is dat wij nog hebben, als je bijvoorbeeld een ministerie krijgt, zien we dat er, ook al zijn we een coalitie, niemand bemoeit echt ermee wie je daar gaat zeggen.
0: Ja.
2: Misschien vanuit de president wel, maar ja, de president gaat zich niet met al die dingen bezighouden, toch? Dus ik denk dat wij als politieke partijen die verantwoording moeten nemen dat wanneer je iemand een positie geeft, dat je weet dat de persoon dat werk kan doen. En als de persoon dat werk niet kan doen, moet je de persoon gewoon niet daar zetten, want het is geen winst voor die samenleving. Het is gewoon iemand een positie gegeven hebben die in feite geen toegevoegde waarde is voor die samenleving.
0: Ja, maar we hebben ook accountability eigenlijk verbroken, hè, in het land. Vosting heeft de Ananobel op zo'n minister doen. Ik had tegen een man dat ik hem toch met dat DNA, maar parlement, Vosting. Als hij toen brok, dat ik niet president, dat ik zo'n minister en zo'n minister, dat ik niet. Dus DNA kan puur een president en een VP, maar dan maar puur een minister. Ze kunnen druk uitoefenen.
2: Ja, zo goed.
0: Dus als je daaronder nog een parastataal hebt waar het flink fout gaat, dan probeer je druk uit te oefenen op die minister om het daar te corrigeren en misschien mensen te vervangen. Dat is een neuroko. Dat in aan nou een middel voor tegen minister dat even nog handel, dan komen er op jouw sancties.
1: Dat is DNA.
0: Ja, toch? De DNA heeft dat middel niet.
2: Nee,
0: Nee, dat heeft alleen de president.
2: Nee, de DNA is wel in staat.
1: We
2: kunnen het vertrouwen opzeggen.
0: Ja, het kan. Het kan en hij gaat naar zijn volgende maaltijd.
2: De DNA heeft genoeg wapen hoor. Want kijk, ik weet niet als je die discussies volgt. En wij bijvoorbeeld van A20 hebben het aan de leven ondervonden toen niet iedereen blij was een tijdje met mijn minister. Mm-hmm. Begrijp je? Ja, we hoorden het constant. We hoorden het via de pers, we hoorden het DNA. En we zijn gaan werken eraan. Begrijp je? Kijk, er is een bepaalde cultuur die men heeft ontwikkeld in het land.
0: Ik snap het. Maar mijn punt is accountability. Uiteindelijk toch in een verantwoordelijkheidsmatrix is er iemand wiens kop sneuvelt wanneer het fout gaat.
1: Ja.
0: En dat principe hebben we hier gewoon afgezwakt of kapot gemaakt.
1: Absoluut niet.
2: Ja. Ja, dus als je dat bedoelt, dan zie je dat niet makkelijk gebeuren. Ja.
1: We gaan gewoon vrolijk verder.
0: Ja, maar we hebben het ook grondwettelijk zo geregeld. Mm. Toen, want de dynamiek staat, look at me, we interviewen de man. Dat de man tegen me, want de man tegen me, dat de bedoeling was dat partijen in de DNA met elkaar zouden samenwerken. En daarom kan een gewone meerderheid van de DNA gewoon de president wegsturen. Maar alleen een gekwalificeerde meerderheid van de DNA kan de president benoemen. Of verkiezen. En de vice-president. Dus de bedoeling is dat je hebt nou een soort van hiëat waarin, als de helft niet blij is, dan kan jij dat maar dan moet maar ook naar de schrijven. En dat stukje is eigenlijk kapot gemaakt door het monopolie van de partijen. Toch, dat wordt gewoon vanuit partijen gestopt. En we hebben eigenlijk niks anders in de plaats om accountability te versterken op ministerieel niveau. Dus als je kijkt, meneer Boutersen wordt vaak bekritiseerd omdat hij met de maatakamame poor minister lek onderbroek. En toch? Andere meneer Santokhi heeft dat weinig gedaan. Toch? Of bijna niet gedaan.
2: Eén of twee dag.
0: En dan weet je niet wat beter is, toch? Maar het parlement staat er, ja, ze bekritiseren, ze ventileren meningen. Maar ze kunnen niet een formele stap nemen die effect zal hebben in die discussie.
2: Ja, dat doet de president en ik denk dat dat...
1: Maar komt dat doordat het de president is die verantwoordelijk schuldig is aan het parlement? En die minister?
0: Ja, klopt, maar eigenlijk sinds Bosje Unkira zijn dat hij toch, want...
1: Bosje oefende het echt hard uit, ja. Als jullie dat merken. Geen enkele minister sprak, Bosje sprak alleen in de
0: ja, DNA. Maar sinds Bosje Unkira zijn dat hij.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, toch?
1: Dus het is de president die eigenlijk daar verantwoording moet afleggen. Ja. Niet de minister.
2: Ja, maar nu is het weer...
0: Maar die president is ook de enige die is weggestuurd.
2: Ja.
0: Snap je?
1: Uiteindelijk hoefde hij ook niet weg als je verder gaat kijken.
2: Maar hij heeft een nationale...
0: Nou, de meerderheid had al tegen hem gestemd, toch? Had voor zijn vertrek gestemd. Ik ben zelf niet... Er zijn verschillen, hè? Ik ben zelf niet eens met de analyse van andere deskundigen dat het parlement zichzelf moest ontbinden. Toch? Want nogmaals, het systeem is dat die parlementariërs, die 51, met elkaar moeten werken, ongeacht hun partij. En dat is wat wij ook niet kregen.
1: Ja. Interessante geschiedenis. Wat hebben we nog? We hebben weliswaar steeds over de EBS gesproken. En eigenlijk... niet echt diepgaand over SLM, vind ik. SLM was onze nationale trots.
0: Wanneer is niet over SLM gesproken?
2: hij heeft het over het programma niet hier.
1: Nee, maar ik begrijp hem. Ik begrijp hem.
0: Ik begrijp hem. Het is een gebed zonder eind. Ah, ja. Wat moet ik ervan zeggen? 2 miljoen per maand. Afvoeren. En nogmaals, wat zijn de condities? Zo, eigenlijk mijn geluk aan mij kan mijn troon aan minister mij kan vinden 2 miljoen per maand zonder conditie.
2: Nee, kijk, wat je ook hebt, hè, is wanneer je directeuren aanstelt en de directeuren geven hun presentaties welke richting ze op willen gaan. Er komt een nieuwe regering en de nieuwe regering, wat de reden ook mag zijn. Ik weet niet als men gekeken heeft naar de presentatie. Ik weet niet eens als men gekeken heeft vanaf deze directeur is gekomen. Wat is zijn prestatie geweest totdat hij gezeten heeft. Maar wat wij vaak hebben, en dat gebeurt ook bij SLM, is dat men komt en men zegt, de nieuwe partij ook al ben je geen, met name via peer of via peer geweest of whatever, je moet weg. Ik denk dat wij, als we dit land, en politiek wat ik zeg is misschien niet correct, maar goed, ik moet de dingen zeggen zoals ik denk dat het beste is. Ik denk dat je toch soms moet kijken als je continuering van bestuur moet hebben. En dat moet je doen op grond van, wat was het plan? Zijn de doelen gehaald? Zijn we op de goede weg? En als we op de goede weg zijn, moet je gewoon de meneer de kans geven. Wanneer je helemaal opnieuw moet beginnen, terwijl je op de goede weg wordt. Want kijk, ik geef twee voorbeelden. En ik ben ex-SLM'er, dus ik kan vrij praten. Het is niet persoonlijk naar niemand toe. Maar er is pas gesproken over een vrachtvliegtuig.
0: Mm-hmm.
2: Weet je dat we al een contract hadden voor een vrachtvliegtuig? En we kregen een nieuw bestuur, een nieuwe regering. En de maquette zei af.
1: Wanneer was dat?
2: Het was de nieuwe regering die komt. En de nieuwe raad van commissaris moest gewoon akkoord zijn gegaan.
1: Maar welke regering was dat?
2: Deze regering. Dus het is begonnen in de regering Santokki.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet dat, omdat ik dat zelf heb besproken. En het was al in de pipeline. Het is een kwestie van, die deal moet gemaakt worden. Er komt een nieuwe raad van commissarissen. Zij zijn er niet mee eens, ze cancelen. Nu hoor je, nadat je het gecanceld hebt, dat het belangrijk is dat er een vraag. Ga gewoon continuering van beleid, laat onderzoek doen. Kijk als de beleidspositie die er toen was in de goede richting op zou gaan. En doe je het. En een ander ding dat er speelt, je hebt twee regionale vliegtuigen. Je verhuurt één en nu heb je een probleem. En terwijl je één verhuurt heb je problemen, kan je eigen vliegtuig niet inzetten. Dus het zijn zaken waarvan je denkt, oké.
0: Hoe komen plannen en besluiten tot stand?
2: Dus dan heeft het niets te maken met personen, maar het heeft te maken met
0: een proces.
2: Ja, maar waarom zou je dat moeten doen?
0: Maar hoe verander je de dynamiek van zo'n proces? Je kan het niet veranderen door betere bestuurders te kiezen. Je gaat het veranderen door structuren te veranderen.
2: Absoluut.
1: Systemen te veranderen.
0: Systemen, structuren veranderen. Ja. Bijvoorbeeld een of andere board, een toezichtboord die naar investeringsplannen kijkt, toch? Misschien een planbureau dat beter bemand wordt en dat soort dingen moet bekijken.
2: Maar dat zou de taak moeten zijn van een raad van commissarissen om eerst te gaan kijken.
0: Ik denk het niet. Ik denk wij vergissen ons met, kijk, de raad van commissarissen van een NV, een normale NV, aandelen, vennootschap, kapitaalsvennootschap, die vertegenwoordigt belangen die op zichzelf al op armslengte zijn. Een raad van commissarissen van het staatsbedrijf heeft die rol niet, heeft die dynamiek niet. Er is maar één aandeelhouder, is bijna net een familiebedrijf. Maar bij een familiebedrijf heb je nog die familie die skin in the game heeft, toch?
2: Ja.
0: Die familie heeft geïnvesteerd of een grootvader heeft geïnvesteerd en ze weten wat daar ligt. Hier krijg je iedere 5 jaar een nieuwe regering. Heeft niks daar gezet. Mama, na minister, man, dat is niet bedoeld. Nou moet je
2: een
0: plan.
2: Ja, maar wat is de bedoeling van een raad van commissaris? Raad van commissaris, ook al heb je de deskundigheid niet in huis, moet ervoor zorgen dat je erop toeziet dat het beleid en de besturing van het bedrijf winstgevend moet zijn.
0: Kijk, we doen een paar dingen fout, hè?
2: Mm-hmm.
0: Ten eerste, een raad van commissarissen moet nooit aan bank aantreden en aftreden. Toch, als je gaat naar de beurs, als je gaat naar de bedrijven waar ik heb gewerkt. Commissarissen worden tussentijds toegetreden en afgetreden.
2: Okay.
0: Dus er is nooit een aanbankverandering van een RVC. Hier wel. Zodra een nieuwe regering komt, maar change hier RVC.
2: Yeah.
0: Dus daar gaat alle institutionele kennis gaat weg. Uit de deur. Evenals de levenscyclus van beleids, van investeringsbesluiten, et cetera. En dan ga je verder kijken naar wat is de governance van investeringsplannen. Toch? Wat is een business development organisatie? Hoe ziet dat eruit? Ga je zien dat het waarschijnlijk gewoon zwak is, niet bestaat of te makkelijk wordt doorkruist door de minister of partijleden. Toch vergeet die partijleden niet, want we kosten de minister, maar vaak linksom en rechtsom van minister, de man voor partijen longer, en my changes dan niet. Dus, staatsbedrijven zijn moeilijk om de reden dat er geen contest is van belangen. Ja, tussen maar, de aandeelhouder.
2: Maar daarom is mijn oproep, Stan, moet je het privatiseren. En ik denk dat het beste zou zijn, in plaats dat je constant, als je deze cycle wil verbreken, doorgaat, dat je het gewoon privatiseren.
0: Ja, of je kan kijken naar wat zijn de zwakheden in die governance-structuur. En hoe kunnen wij dat opvangen? En niet zomaar een model kopiëren van RVC's. Want het is maar om RVC. Ik denk dat ze dat niet doen. Lekker belastingautoriteit. De man kan aan RVC. Een soort belastingautoriteit op RVC. Pot die RVC, maar laat de rekenkamer kijken wat daar gebeurt.
2: Ja.
0: De belangen daar liggen bij de staat en bij de schatkist. Dus nog een tijd met de minister op pot RVC drapen. Dat de maten alles aan het boeken. Dat de moutik EY of soort accountant voor lukken hebben. Nee, laat de rekenkamer kijken. Zoals ze nu bij het ministerie kijken. Laat ze kijken bij die autoriteit. Dus je moet kijken naar die governance structuur van parastatalen en zelfstandige bestuursorganen. En die machtsdynamiek erin gaan veranderen. En dat ga je niet doen door alleen maar betere mensen te kiezen of betere trainingen te verzorgen. Je moet die verhoudingen gaan veranderen.
1: Oké, we zitten dichtbij 5:30. Over 4 minuten over 5:30. Heren, hadden jullie verwacht dat... Het is een vrij gevoelige vraag. Jullie wonen in het land, dus jullie hebben zeker ook hier iets... Misschien niet uitgebreid, maar zeker een korte reactie. Hadden jullie verwacht dat de speurhonden... dat ze succes zouden boeken? Had je op goed nieuws zitten wachten?
0: Ik had geen hoop, maar ik wil er niet te veel over praten... want het is gevoelig en pijnlijk voor de families.
1: Ja.
0: Maar als ik hoor dat een auto is geperst en et cetera, ja, dat doe je niet voor iemand die is verdwaald, hè? Dus,
1: Even, je moet even wachten. Zo, meneer Remmer brengt dat heel ding niet in de war.
2: Ik breng het niet in de war.
1: Ja.
2: Is het goed
1: moet
2: zo?
1: Moet je even terugbrengen?
2: Ja, even.
1: Oké, dan gaan we hem even.
2: Ja, maar moet ook een technische scoring.
1: Ja, dat doen we dan even zo. Hij moet heel even langs. Ja, dan kan jij daar plaatsnemen. Dan kunnen we wij. Dan kan je.
0: Nee, dus.
1: Ik zie dat nu in beeld. Dus,
0: broeia.
1: Het was niet.
0: Was niet elegant.
1: Maar ja, hey, ga je gang. Ja, inderdaad is het niet correct om dat zo te zeggen. Als je hoop had. Maar ik kan je begrijpen. Ga je gaan.
0: Ja, dus als je hoort auto's geperst, de soort zaken die je denkt, dat is nou een serieuze story. En dan, ik wil niet uitspreken wat allemaal dan in mijn hoofd omgaat, maar het zijn vrij angstige gedachten van wat de goede man kan zijn overkomen.
1: Ja, ja. Maak jij je ook zorgen over de criminaliteit in het land?
0: Ja, toch, dus look, de verruwing in de samenleving met dat. Criminaliteit is een onderdeel ervan en dat neemt maar toe. Maar eigenlijk toch, je bent ook eerder aan het verkeer. Aan verkeersfatsoen. Dan denk ik terug aan mijn tijd. Ik denk ook aan mijn tijd in Londen, Temerewagi. Dan, het is maar voorrang. Dit soort zaken. Een verruwing, ja, zo. Een idee voor jou aan voorrang is 0,0. Ja, toch? En even begin je allemaal voor en dan vijf je mij te kijken. En die verruwing gaat zich ook uitdrukken in andere aspecten. En de criminaliteit is verruwd vergeleken met hoe wij het 20, 30, 40 jaar geleden hebben gekend.
1: Ja, ja.
0: Maar, wij hebben eigenlijk al decennia verschillende vormen van verruwing meegemaakt in het land. Toch? We hebben politieke moorden gehad in het land. We hebben en zijn niet allemaal opgelost of richtig opgelost. Dus ja, geef een momentje creëren. Want een soort staan in een samenleving. Mensen worden toch de man die untouchable is. Maar ik bedoel er nog een moord ergens aan.
1: Ja.
0: En als je hier een man pers van mijn wagen. Dan denk ik dat ze iets aan het wangen libisme.
1: En laten we toch hopen van niet.
0: Ja.
2: Absoluut, we moeten blijven hopen, omdat hoe dan ook, voor die familie is dat belangrijk. Ik heb een situatie ook pas meegemaakt, waarbij we een jongeman hadden ook, die 2 maanden vermist was. En waarschijnlijk heb je gehoord het geval, Piedemann Finn was stoffelijk overzal, omgeving Menkenberg.
1: Hij heeft zich verhangen, hè?
2: Ja, waarschijnlijk wel, dus... ik denk voor de familie is het belangrijk om te weten, leven of niet meer in leven, wat het is. Want we kennen bijvoorbeeld het geval van, ik dacht de piloot die toen verdwenen was en we hebben tot vandaag nog nooit niets meer gehoord. Dus we zien wel een bepaalde tendens in Suriname, precies wat Stan zei, de verruwing van de criminaliteit. De economische aspecten die we ook hebben in Suriname maakt dat wij eigenlijk meer en meer treden.

0: zaak is. Kijk, ons land is een klein land waarbij heel veel belangen aanwezig zijn.
1: Veel troebel water.
0: En veel troebel water. En ik denk dat in ieder geval de president toch gedurfd heeft, als een van de eerste, denk ik. Misschien is het in het verleden, maar van wat ik weet, om te zeggen, hey, even stoppen. We kunnen zo niet verder. En ik denk dat het niet alleen bij de goudwinning dat geval moet zijn, maar er zijn een aantal dingen die anders moeten. We weten, in Suriname willen we zoveel dingen doen, maar op een gegeven moment, we kennen het land, je moet die moed hebben. Want het is niet alleen dat er
2: maar
0: geen
2: politieke... Maar wat is die goede zaak? Je zei, wat is een goede zaak?
0: Nee, het is een goede zaak dat die president zegt, ik doe het.
2: Dat we de goudwinning hebben gestopt?
0: Ja.
2: Is het gestopt?
0: Het is niet echt gestopt, maar we praten over de uitgeven van concessies van de mijnen. Dus misschien heb ik het niet goed
2: gezegd. Er zijn veel diepere problemen in deze materie. Hè. Je zou, als je naar de wetgeving van Suriname kijkt, niet denken dat dit een land is dat meer dan 100 jaar dobbelt op delfstoffen. Als je kijkt naar de financiële wetgeving van het land, de fiscale wetgeving van het land. Toch, je kan in Suriname concessies verkopen, terwijl concessies eigenlijk persoonlijk worden uitgegeven. Het ministerie werkt er dan mee. En dat kan legitiem zijn, toch? Maar heel wat concessies worden uitgegeven aan mensen die niet zelf graven.
0: Nee.
2: Toch?
0: Onder verhuur.
2: Dus dan maar je verhuur aan concessie en dan zijn er milestone payments. En het zijn flinke bedragen. En je kan niks zien in de belastingwetgeving dat de belastinggrondslag eigenlijk veilig stelt voor dat soort transacties. Mm-hmm. Dus ik kan een concessie tide. Dami Karwan Yankee man kom. Karnoom moet kom. Dan noem man zoeken de man dat hey, als aan is lijn monera, wat ik een concessie abra. Dat ik wa abiamo voor dat hey, kan tekenen ook. Heel proces dit, toch? Het gaat niet zomaar. Mm-hmm. Maar goed, de Mawaka-proces, de mouw dragen over. De INA-contract voor Manga Newmont, de mouw paai mee was aan. Ik had teka money dat put à la presi. Hé toch? Newmont o teka money, o paai ma money, daarom tegen mij tak mij invest, kota de mouw paai mee 5 miljoen Yankee dollar. Dat Newmont op begin te investeren, dan mij tek 5 miljoen aan mij tellen bij. De mouw doet hem belastingaangifte, de mouw schrijven 5 miljoen af. In het MOP 2022-2026 hebben ze gesproken over de manieren waarop belasting wordt ontdoken. Maar we hebben niks gedaan hieraan, toch? Het enige dat ze hebben gedaan is Mangoteca Nationaal Co-contract. En ze hadden hem aan de drapen. Dan maak ik nog een keer wat net termen. Terwijl normaliter iemand kon bij dit soort zaken die long-term assets bekaren zijn, toch? Dus delfstoffen is voor mij gewoon, want ik deed veel aan asset cycle analyses. En delfstoffen hebben dat probleem, of althans het kenmerk, dat ze van lange termijn zijn, toch? En dat zijn altijd complexere analyses. En wat men daar vaak doet, is ervoor zorgen dat, hier en nou, amang sa paya money, nou kan kies nou een enkele belasting aftrek, even nou maar zorg met dat amang sa kies a money, paya belasting tapa money. Hmm. Dat soort bepalingen zie je niet in de Surinaamse wetgeving. Dan kan je praten over, ik moet slimmere mensen hebben en duurdere mensen hebben. Je gaat er niet komen. Je moet de dynamiek in die markt veranderen. En dat soort maatregelen bespreken wij niet eens. Dus, you know, ja, je kan concessies stoppen, maar je moet echt beginnen te plannen en denken over wat je gaat veranderen, toch? Want het probleem is met dat altijd, in een artikel van mekaar aan het geboortedefect van de Republiek. Toch, artikel 155 lid 2 was vroeger 110 lid 2. En een artikel dat in met de rechter kan tikkie onkostenvergoeding zonder belasting. Maar als een artikel gebruik je alle de man de multinationals icon. Ja, zo. En dat artikel is eigenlijk een inbreuk op 100 jaar constitutionele geschiedenis. Want artikel bij Koti Fosie hebben dat geen privilege op het gebied van belasting is mogelijk. In 1975 commissie Karamatali kon dat maar schrijft erachter anders dan krachtenswet. Hmm. Zomaar. En zomaar, de man schreef in haar toelichting. Maar dat ja, misschien wil de regering dat doen om ontwikkeling te stimuleren. En ik vraag je, na 50 jaar, waar is die ontwikkeling? Na 50 jaar, wat ik zie, is dat wij onze onderliggende wetten juist hebben afgebroken. We hebben ze niet onderhouden. We hebben ze niet ingericht op de type economische activiteiten dat wij willen stimuleren.

0: Nee, we gaan iedere keer weer dit voor die goudmannen, dit voor die oliemannen. Dus die de directeur van Newmont, hij mag rij wat hij BTW vrij. De directeur van Kuldiepsing nog mag. Een paar BTW tabak wat hij zei rij. Waarom? Leg me uit. Ja, ook, wat is die ontwikkeling daarin?
1: Ja.
0: En het is in geen enkel contract zo geregeld. Maar een man, zei een lobby die de man, ik kan die en alle de man dat één poten in een wet jaren. Ik kan tijden dat ik mijn poten in een wet omdat dat in een contract. Maar ik zorg maar contract. Daarom moet je dat ik nog meer mag zijn contract. Dus voor een DNA lid in mijn wet, dan moet ik dat een contract ik verplicht me voor mijn wet zomaar vast. Maar nooit een man lees dat contract. Dit probleem, en het is typisch voor die goudsector. Look hoe man het dat wel eens aan abra fiscal ringfencing voor olie toch? Maar dat faf go to, zijn we kunnen fiscal ringfencing hebben. Als je niet meer op een nieuw mijn, dan moet je een pijbelasting 5 jaar langer. Nou, dat is een ringfans. Ja toch? Dus we hebben niks gedaan in de structuur van onze heffingswetten om uit te drukken het feit dat dit onze prioriteitsactiviteiten zijn en dit de erkende risico's ervan zijn. We gooien het steeds weer, we gaan het beter uitvoeren, we gaan beter naleven, we gaan beter controleren. Nou, lasting.
2: Lasting. We hebben dat zeker hier niet gedaan met... De goede uitleg van de beide heren, de heer Stanley Esaias en Steven Reymer, beide vandaag in de studio tijdens retrospectie. Had je dat van het government al uitgelegd?
0: Nee, dat is mooi. Je zegt
2: we doen iets fout daarbij.
0: Oké, nee, dat is mooi. Want we hebben nog sabi. Toch een minister, maar ook een minister wel op broer. Maar ook een minister is wel op broer. Nooit de man om aan die waarde antwoord. Die government is gebaseerd op de crisis 87. De crisis 87 is afgekondigd in het Staatsblad op 10 december 1987. Dat betekent dat het is afgekondigd onder de grondwet die al sinds volgens mij 30 september of 30 oktober 87 in werking was.
2: September.
0: September, toch? 30 september.
2: Ja.
0: Dus onder de grondwet van 30 september 1987 kan je niet een decreet afkondigen van militair gezag president zonder dat DNA heeft gestemd. Dat heeft geen rechtskracht onder artikel 80 van de grondwet van 30 september 1987. Dus dat decreet dat hij, plus dat decreet fout inhoudelijk, want dan moet je hier nou, we moeten een belasting tappen import voor brandstof. Nu is dat lokaal geproduceerd, want raffinaderij nog bij de piste dat hij. Import voor brandstof. En de minister mag het voorzinnen. Ze hebben andere zinnen gebruikt die een beetje deftig leken, maar dat moet je. Dus er is een brandstofheffing en de minister mag het verzinnen. Dat voldoet ook niet aan de grondwet van 30 september 1987. Dus het decreet dat hij nooit nog is rechtskracht. Even later, en mensen zeggen vaak naar Hildeberg was aan, maar je kan zien in de stukken dat onder Bosje er al een governmentiek was. Heeft er misschien minder over gesproken?
2: 96.
0: Bosje, ik weet niet precies wanneer, want ik kan het, want nogmaals, nooit Bosje de mannen kondigen af, toch?
2: Bosje was 96,
0: 2000. 96, 2000, dus. Maar nooit de mannen kondigen van tarief af of zo. Aan. Dus dat in hoofd niet. Maar wat je wel kan vinden, is een staatsbesluit aan, op de valreep van de periode Weerenbos. Die de opcenten plaats op motorbrandstofheffingen. Toch? Dus dat betekent, er was alle motorbrandstofheffing in uitwerking, in werking. En heeft er een opcenten bovenop gezet. Nou, opcenten dat ik gewoon naar wegenautoriteit. Toch? Dus die opcenten wegenautoriteit, van de Komkare opcenten wegenautoriteit, die drijven ook op die illegale, ongeldige decreet. En daarna meneer Hildeberg Kong begreep dat hij TV is gekomen en dingen heeft gezegd, minusabi, minusinex. Maar het feit is, normaal sinds 10 december 1987, nog doe ze dat maar moest doen. In 2016 DNA Carmener Hoefdraad. Er is een resolutie. Je kan bepaalde namen eronder zien. Waaronder meneer Parmisser, meneer Bova, meneer Sapoen. Ik heb dat ding thuis. Dat een man tegen een man aan het einde van die resolutie. Mm-hmm. En het is een goedgekeurde resolutie hoor, want het was coalitie. De man dat hij moet ervoor zorgen dat er wetgeving op in plaats komt voor de brandstofheffingen. Daarmee geven ze impliciet aan dat zij weten dat er geen wetgeving is.
1: Ja.
0: Ja, dus we zijn al 40 jaar bezig met illegaliteit hier op brandstof. Maar nou, mannetje, nou, man is bang.
1: Interessant. Heel interessant, maar is goed. Je geeft het aan.
3: Ik ga sowieso weer luisteren naar dit programma. Of je kan stuur het voor me. We gaan sapons donderdag een paar mensen ook erover discussiëren.
0: Ik kan zijn resolutie.
3: Zijn resolutie. Want het is interessant dat je praat, Lim, met een deskundige. En dan maak je wel eye-openers. Maar dan een eye-opener, want als inderdaad er geen wettelijk kader is dat de Maiteka a government take, waarom zegt niemand iets?
0: Nou, ik zeg al jaren iets.
3: Nee, behalve jou. Dus ik bedoel, maar binnen het parlement.
0: Er is veel onbekendheid, hè? Dus wanneer ik met DNA-leden vragen, dan moet ik dit aan ze uitleggen. Er is veel onbekendheid. En dan vallen we meteen over andere dingen, zoals, maar is het zo, moet het zo laag zijn, et cetera, et cetera.
3: Ja.
0: En wie moet wel en niet betalen, dat soort zaken, toch? Want no man dan I am gold of Sinjeng, de maat niet bij. Maar want toen bedrijf, Uru, naar een goed bedrijf, staan er bij toe. Suma moest bij, suma non bij. Alle broer, ik kon je net horen.
3: Oké, bij jou, wat je net hebt aangehaald, wat eraan gedaan kan worden.
0: Ja, je moet een wet maken, toch?
3: Ja, toch, je moet die wet maken.
0: En ik kom terug op mijn fiscale munt, toch? Want het probleem dat ze hebben met al deze accijns is die inflatie. Toch, doorgaans, deze accijns zetten ze een bedrag per liter. En dan mijn vrije takken bedrag was zakken. A waarde van bedrag Osaka. Dus daarom heb ik Janki Dala. En dat creëert een probleem onder de grondwet toe. Het is een probleem dat we sinds Venetiaan hebben, toch? 6 maanden na de invoering van de SRD, Amand Wassani. Maar voordat dollaraccijns in de maand, ik doe dit omdat die SRD niet waardevast is. Ja. Ook zo'n rare uitspraak voor de wetgever. Maar dat hebben we gedaan. Toch, een tjara nieuw money kon, een takka mannen waardevast. Wat is gebleken in die tijd is inderdaad niet waardevast. Dus daarom zeg ik, maak die rekeneenheid daar. Ik had het over die twee dingen die je nu zou moeten doen om je toekomst te vergemakkelijken. Eén is dat verschil van die beschikkingen en bestuursregels. Die andere is die rekeneenheid. Zodat je allerlei wetgeving daarin kan passen. Zonder constitutionele normen te schenden.
3: Yes.
2: Oké. Ik denk dat we... Want ik ben door mijn stof heen als ik zo kijk naar mijn lijst. En ik denk niet dat ik iets heb gemist van de afgelopen week. Load shedding is ook eigenlijk besproken. Dat van de EBS. Ik kan je zeggen, meneer Rijmen, u bent als volksvertegenwoordiger. Het publiek klaagt vreselijk over de loadshedding. Maar aan de andere kant heb ik zelf ook gezegd dat de EBS nogal heel slecht communiceert met de gemeenschap.
3: Ja en nee.
2: Ik heb bijvoorbeeld, de EBS'ers... achter de schermen van het is te technisch, wij kunnen niet vooraf zeggen wanneer wij de buurten gaan uitschakelen.
3: Maar ik,
2: dat is niet mogelijk.
3: Nee, maar toch hebben ze het gedaan.
2: Maar,
3: dit weekend zijn wij gemeld.
2: Mm-hmm.
3: Duisburglaan, omgeving Duisburg-Tijren. Ik ben het.
2: Maar dat is geen onderdeel van die loadshedding. Dat zijn die
3: dat
2: gebruikelijke...
3: Dat was gewoon werkzaamheden.
2: Blijkbaar. Dat zijn de gebruikelijke bekendmakingen die ze...
3: Ik dacht dat... Ja, dat is een gebruikelijke... Dat is inderdaad zo. Nee, daar je het nu zegt, stond er inderdaad voor werkzaamheden. En ik ben zelf langsgereden om te kijken. En inderdaad was dat zo. Dus misschien van hieruit moeten we de EBS oproepen om toch...
2: En er is gezegd zeker tot november, dus de vraag is hoe hou je dat tot november vol? Het is een stagnatie van zo heb je maar niet.
0: Heb je ooit de EBS-factuur gezien?
3: ik laat het betalen.
2: Daar gaat
0: maar je kent mijn eigen factuur.
3: Ja, kijk, gegeven moment heb je steeds die discussie toch? En waarom betaal je zoveel? En dan zeggen ze, ja, niemand was thuis, dus we konden niet kijken en dat soort dingen. Het is een hele gehal en getrek. Begrijp je? En als je de enige oplossing die je hebt, zeggen ze, je moet dan maandelijks je meterstand doorgeven. En als wij te veel hebben genomen, dan wordt het verrekend.
0: Ja, dan moet je corrigeren.
3: Ja, wij hebben gezegd, nee, maar je moet het niet alleen verrekenen, je moet het geld terugstorten. Dat hebben wij geëist in de DNA. Dus, want er is nergens een wettelijk kader dat als je te veel geld van me genomen hebt, dat je moet verrekenen. Je moet het gewoon terugstorten, want... wanneer ik moet betalen, dan betaal ik. En als ik niet betaal, word ik afgesloten. Dus als ik niet op tijd mijn meterstand geef. Ik denk dat als ik er naar kijk, weten we dat niemand tevreden is. Want aan de ene kant zegt men, ja, maar je hebt je meterstand niet op tijd aan. Ik heb een situatie
0: gehad. Wat is je want toe EBS-factuur? Mijn actie is er afvallen met mijn factuur. Want ik heb mijn lezen en de factuur niet voldoende aan de wet. En ik denk dat ik een staatsbedrijf. Je moet wel zo'n boom van zien.
3: Ja. Maar het probleem zou wel zijn aan het staan. En als ik goed naar kijk. Er is niet genoeg controlemechanisme die de staatsbedrijven checkt op dit soort dingen. En jij bent toevallig ter zake deskundige.
0: Voor alle van directeur kan tegen heer DNA tak ongevlei. Gewoon een matai tak ongevlei.
3: Maar dat mag je zeggen, maar ja, we luisteren niet ernaar. Dus soms kan je dingen zeggen zoals je dat wil. En
0: er zijn geen sancties op directeuren van staatsbedrijven die niet voldoen aan hun comptabiliteitsverplichtingen.
3: Ik denk wel dat er sancties zijn.
0: Ik heb geen enkele gezien. Een sanctie betekent dat die man niet alleen maar wordt ontheven, maar ook wordt geblokkeerd voor een dergelijke functie voor een bepaalde tijd.
3: Oké, dus dat geef jij aan, zoals je dat meemaakt in het buitenland.
0: Ja.
3: Maar in Suriname is er geen wettelijk kader.
0: Dan is er geen sanctie toch?
3: Absoluut.
0: Dan zijn we klaar. Dus dat man is bang.
3: Enig is aan het politiek kan tegen mij of aan de regering kan dat niet doen, dus ik wou zo maar.
0: Ja, dat hangt af van hoe sterk hij in de coalitie zit.
3: Ja,
0: verder. Maar een bestuurslid voor ABOP, hè, dus. Hij is niet zomaar iemand.
3: Nou, ik denk dat wanneer je bepaalde uitspraken maakt, ik wil me meer focussen op het feit dat meneer Sukufu coveren, maar het gaat erom. Dat man dat hier in al, DNA schrijft naar Pai. Dan moet je toch gaan kijken, is dat inderdaad zo?
0: Nee? En meneer Radin heeft gekeken en heeft gezegd, dat is niet zo.
3: Oké.
0: Okay. Dus dan stel ik nog de vraag, weet de directeur wel wat de vermogenspositie van de EBS
3: absoluut
0: is?
3: Absoluut, dus maandag als wij in het parlement, is het zeker een van de vragen, ja, is als we inderdaad niet betalen. Dus iemand kan iets zeggen vanuit de pers, maar laten we het even natrekken. En maandag zijn we aanwezig. En als u zegt dat intussen de voorzitter dat...
0: Hij is op de radio geweest, toch? Ga maar weer naar Jukleff.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Er zijn een paar mensen die dus hebben aangegeven dat... laten we dat ook vertellen, Stanley. Er zijn een paar mensen die zeggen... De autoriteiten moeten gebruik maken van deze man zijn kennis. Maar dat gebeurt dus ook. Je wordt geraakt.
0: Ik zou het niet te grietig zeggen. Anders waren we veel verder.
2: Ja, maar in het geval van de DNA met de wetten.
0: Nee, kijk, de DNA heeft al jaren hoor, ik heb mezelf beschikbaar gesteld. En al jaren brengt de DNA wetsvoorstellen en wetsontwerpen naar mij voor commentaar.
2: Mm.
0: En ik geef ze dat graag. Maar ik zou niet zeggen dat laat maar zeggen, vooral in dit geval vond ik het hartverwarmend om te zien hoeveel DNA-leden goed bezig waren, ook buiten wat ik heb geschreven hoor, goed bezig waren met die wet. Ja.
3: En jouw punten hebben.
0: Dus je moet geduldig zijn in de dingen hoor, want ik blijf het geven, omdat ik vind DNA heeft die input nodig. Hopelijk op een dag zal het vruchten hebben.
2: Maar je blijft erbij dat ze een ondersteunend bureau nodig hebben.
0: Ik vind het wel, ja, ik vind het wel. Bepaalde processen moeten ze gaan standaardiseren, zodat ze bepaalde fouten... Want wij steunen erop dat die ministeries alle competentie had. Dat was misschien in 1975 waar. Is vandaag niet meer waar. Als ik kijk naar wat uit ministeries naar DNA komen, als ik kijk naar hoeveel wetten die de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt, in de afgelopen 10 jaar weer zijn gecorrigeerd, dan moet je zeggen, er komen dingen uit ministeries die gewoon van mindere kwaliteit zijn. Dan moet de DNA als hoogste wetgevingsorgaan toch wel zorgen dat zij hun proces beveiligen, de kwaliteit van hun proces beveiligen. En dat, denk ik, vergt een bureau dat met een bepaald stramien naar alle documenten gaat kijken.
2: Goed, Steve, hoe ziet jouw week eruit?
3: Nou, we gaan,
2: Weer vergaderen.
3: We gaan maandag vergaderen en dat is ook een uitdagende wet.
2: Welke?
3: De wet van de nationaliteit, naturalisatie van... En eigenlijk focust men meer op de sporters en op de intellectuelen. Maar meneer de Prado heeft een stevig artikel geschreven. Hij heeft het ook voor mij gezonden als initiatiefnemer. Dus,
2: Ruben,
3: ja. Mm. Waarbij eigenlijk men niet zo blij is dat we meer de focus houden in verband met de wedstrijden die moeten komen. Alleen op die twee groepen. Zijn kritiek is dat het voor iedere Surinamer moet gelden. Dus ik denk dat wij bewust vrijdag gevraagd hebben om ruimte te krijgen. Om te kijken naar wat er nog binnen zal komen van verschillende actoren in de samenleving. Maar op een gegeven moment ga je moeten kijken. We gaan over die wet praten, we gaan discussies hebben over die wet. De minister van Binnenlandse Zaken gaat moeten antwoorden. En we moeten kijken als die wet doorgaat, die behandeling van die wet doorgaat. En als het doorgaat, zal moeten kijken als de president zal afkondigen. Dus het is een hele gevoelige wet. Aan de ene kant zou je zeggen, bravo, dat er moeite wordt gemaakt dat wij de diaspora speler kunnen krijgen. Maar aan de andere kant, ook al zou je die wet aannemen, hang je nog bij een beetje afhankelijk van de reactie van Nederland. Want Nederland heeft zijn eigen wetgeving. Maar wij hebben gezegd, laten wij alvast ons gedeelte doen. We moeten kijken hoe of wat. Er was een discussie in de Tweede Kamer over een wet die, als die was aangenomen, dan zou dat, in feite was onze wet niet meer nodig. Maar die is nu aangehouden. En pas over een aantal maanden wil men weer erover praten. En Surinaams belang ligt daar. We moeten een paar wedstrijden spelen. Als we die wet niet aannemen, zullen de jongens waarschijnlijk van de diaspora niet kunnen spelen. Dus ik weet niet als je naar gekeken hebt, Stan, maar het is een hele gevoelige wet. Dus
0: ik heb het lichtelijk gevolgd, maar ik volg die discussie natuurlijk al jaren. En ik merk hetzelfde wat meneer Del Prado zegt. En ik denk ook meneer Pabiro Reggio heeft iets, of althans een interview afgestaan.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Het is discriminerend, toch? En dan moet je je opnieuw afvragen, wat zijn je prioriteiten en waarom maak je deze discriminatie? Toch? En ik denk dat als je het door die lens bekijkt, dan zou je het met meneer Del Prado eens zijn dat het gewoon veel breder moet zijn.
3: Nee, maar het voordeel van wanneer een wet binnenkomt, die wet hoeft niet te eindigen zoals iets binnengekomen.
0: Mm.
3: Dus die discussies gaan starten en als je niet eruit komt, ga je die wet gewoon niet moeten maken. En als je toch, je gaat het toch willen maken, dan moet je...
0: En de vraag is, hoe kijkt Nederland aan die andere kant naar deze
3: dus
0: wet?
3: Dus dat is eigenlijk... waarnaar we gaan kijken.
0: Ja.
3: Maar in ieder geval hebben wij gezegd, we zetten hem alvast op agenda en dan gaan we die discussie voeren.
0: Ja.
3: En als we daaruit kunnen komen, dan komen we eruit. Als we niet daaruit kunnen komen, dan kom je ook niet eruit.
2: Ja, misschien kan deze wet ons blij maken, hoor.
3: Het kan ons blij maken, maar precies wat Stanley zegt, voor bepaalde Surinamers is het discriminerend.
2: Ja.
3: Maar goed.
2: Daar moeten jullie over discussiëren.
3: Ja, daarover gaan we discussiëren. Heel goed.
2: Stan, wat doe je de komende week?
0: Nou, ik heb mijn handen vol. Ik heb een opdracht aangenomen voor die taskforce.
2: Deze kant,
0: dus ik heb mijn handen vol eigenlijk al een paar weken hoor. Met werk voor de taskforce. En dan heb ik nog publicatiewerk, onderzoekswerk waar ik aan moet werken. En de DNA heeft opnieuw input gevraagd voor een paar wetsontwerpen. Dus, mijn dag is gevuld.
2: Oké, we hebben nog september, oktober, november, december. Laat ons zeggen 3,5 maand. In 2026. Welke positieve dingen verwacht je, Steven Rijmen, voor dit jaar nog?
3: Kijk, ik ben in ieder geval blij voor de tegemoetkomen van de ambtenaren. Daar ben ik heel blij. Een positief ding dat ik ook heel erg blij ben. De minister van Justitie heeft toegezegd dat men wil gaan naar het puntensysteem. Ik denk dat dat ook goed is om dat te doen. Ik was ook erbij, thema vergadering van het onderwijs. Een van de sterke zaken waarover de minister gesproken, en daar ben ik blij, is dat we toch moeten proberen om leerkrachten, ook al zijn het part-timers, direct te betalen. Ik heb zelf, ik weet niet Stan, als je part-time les hebt gegeven, ik was zelf ook part-time docent op Natin. En je kreeg geld bijna 6-7 maanden daarna. Zoals we dat met bubjes aan money. Dus dat gaat men veranderen. Waardoor dat ook stimulerend zal zijn voor part-time docenten die willen helpen binnen het onderwijs. Dus ik denk dat dat iets is wat we moeten toejuichen. En uiteraard de andere goede dingen. Die discussie is gestart over algemeen pensioenfonds. Ik heb dat aangehaald in het parlement en ik heb wat reacties gezien. En ik hoop dat men er naar gaat kijken. Omdat als je pensioenen niet waardevast maakt, dan aan het einde, ook al heeft iemand, jij noemde 40 jaar verleden, ook als heeft iemand 20 of 30 jaar betaald, eindigen de mensen toch met 500 SND. Ja. Dus ik hoop dat men echt daarna gaat kijken. Dus dat zijn de mooie dingen, uiteraard. We zijn blij. Het is vakantieperiode. Ik zou zeggen tegen de burgers, maak er gezellig van, een gezellige tijd van. De kinderen, let goed op waar jullie gaan zwemmen, want dat is heel belangrijk. Bereid je voor het nieuwjaar. Zolang wij leven op aarde, is er hoop, kunnen dingen veranderen. En Suriname is nog niet waar we willen zijn, maar we komen wel langzaam maar zeker daar.
2: Stan?
0: Welke positieve dingen verwacht ik voor de rest van het jaar? Ik verwacht heel wat klussen af te krijgen. Dat is eigenlijk mijn focus. Maar ook voor het land, dat wij opdrachten, uitdagingen goed afronden, zowel op het wetgevingsvlak, op het gebied van die anti-money laundering taskforce. Dat al die dingen goed op zijn plaats terechtkomen. Dat is mijn hoop en verwachting.
2: Goed, het is 3-6. Ik bedank Steven Rijmen, de man van A20. En Stan, jij denkt niet aan de Surinaamse politiek. Je blijft apolitiek.
0: Ja, ik heb het wel vaker besproken hoor, maar...
2: Heb je het over ogen?
0: Ja, maar als wij de discussies tussen en met partijen niet brengen op het niveau waar ik mee bezig ben, of althans op het gebied waar ik mee bezig ben, dan is het voor mij weinig zin.
2: Ja, ja.
0: Dus er is geen weinig onderscheiding.
2: Goed, het was nice to have you here. Stanley Isaias Steven Rijmen. Dat was Retrospectie. Het programma is over pakweg een uur op YouTube. Daar kunt u naar gaan kijken. Naar de integrale versie. Voor het geval u er laat bij was. Fijne zondagavond. Straks om 7 uur. Revival Now met pastor Patrick Botse en de Betel Upper Room. Vanavond om 10 uur het oude platenprogramma. Fragmenten uit Retrospectie kunt u zeker verwachten. Morgen tijdens het nieuws. Fijne zondagavond. Goedenavond.

Dit is Lim FM 91.7. Met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

peace and blessings. Ik groet u in de wonderbare naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. En u luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En dit is uw Sunday Gospel Program. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En we gaan er een gezellige en leerrijke, bemoedigende uitzending van maken. Voelt u zich niet zo goed? Bent u down? Heeft u wat teleurstellingen gehad de afgelopen dagen? Dan moet u zeker luisteren naar de uitzending van vandaag. Because it will lift your spirit up. We gaan van start met het nummer Halleluja. Jezus Christus leeft. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Deep in Love with You van Michael W. Smith.

0: Ja, en we hebben geluisterd naar Deep in Love with You van Michael W. Smith. En ik hoop dat uw hart helemaal voorbereid is geworden om naar het woord van God te luisteren vandaag. We zijn de vorige keer begonnen met de boodschap Geloof om bergen te verzetten, deel 1. En vandaag gaat u deel 2 horen van deze boodschap. En de boodschap wordt ons gebracht door niemand anders dan onze eigen broeder Velion Samfisi. Laat het woord van God u bemoedigen vandaag. Want ja, we hebben allemaal obstakels in ons leven en we hebben geloof nodig om ons vertrouwen in de Heer te plaatsen om met deze obstakels te kunnen dealen. Laten we luisteren naar Gods woord.
1: Halleluja, God bless you, God bless you. Mijn naam is broeder Velion Samfisi en het is mij wederom een waar genoegen om u ook deze week te mogen bedienen en bemoedigen vanuit Gods woord. Amen. Zoals u weet, op de zondagen hebben wij ons programma Revival Now. En dit programma is bedoeld om u geestelijk te voeden. En voor zij die God nog niet hebben, om hun tot inkeer te brengen, zodat zij het voordeel kunnen zien van wat het is om een leven te leiden volgens Gods agenda. Amen. Dus hier wordt u opgewekt. U krijgt energie, u wordt opgebouwd, u wordt gevoed geestelijk, mentaal en fysiek. En als u de informatie die u krijgt praktiseert, kan uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Voordat ik verder ga, wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. Amen. Ik geef ook eer aan alle coördinatoren, alle diakenen, alle ouderlingen in Bethel Upper Room. I salute all of you. I honor you. And I thank you for your sacrifices that you make for the kingdom of God. En als u hier bent, u bent de geestelijke leider. Ik wil u van harte welkom heten. Ik wil u saluderen. Ik wil u eer geven en eer tonen aan u. God bless you. Aan alle luisteraars zeg ik welkom. Welkom, welkom. Amen. Vandaag, zoals ik het afgelopen week heb gezegd, gaan we verder met deel 2 van het onderwerp Geloof om bergen te verzetten. Geloof om bergen te verzetten. Als u het eerste deel hebt gemist, ik weet niet wat u gaat doen, maar vraag iemand die het misschien beluisterd heeft. It was mind-blowing. Amen. Ik wil u toch even helpen door een korte samenvatting te geven over deel 1. In deel 1 van Geloof om bergen te verzetten heb ik het gehad over... ik heb gesproken over resultaten. Of ik heb het eerst gehad over wat ik bedoel met bergen. Met bergen bedoel ik omstandigheden, situaties, moeilijkheden. Ik heb het gehad over resultaten die geboekt zijn geworden door geloof. Amen. Doordat mensen uit geloof hebben gehandeld, hebben ze resultaten geboekt. En dit heb ik gedaan vanuit Hebreeën hoofdstuk 11. Enkele mensen heb ik daaruit gehaald. En daarna heb ik het gehad over wat geloof is. De definitie van geloof. Dat zien we in Hebreeën 11 vers 1. Vervolgens heb ik ook aangegeven dat het belangrijk is dat wanneer wij geloof praktiseren, dat we het praktiseren in de wil van God. Met andere woorden, dat we niet ons geloof gaan inzetten en zeggen ik geloof. En het voorbeeld dat ik had aangegeven is dat de hemel, de aarde omgedraaid zal zijn. Met andere woorden, de aarde zal bovenop zijn en de hemel zal beneden zijn. Waar de aarde in feite hoort te zijn. Het is niet in Gods wil, dus uw geloof gaat niet werken. U gaat teleurgesteld raken. Amen. Dus wanneer u geloof praktiseert, moet u het praktiseren volgens Gods wil voor uw leven. En als laatst heb ik het gehad over de feiten van geloof. Amen. De feiten van geloof. De feiten van geloof. De feiten van geloof. En ik heb 3 feiten meegegeven. Feit nummer 1 is dat geloof een gave is. U kunt dat lezen in Efeziërs 2 vers 8 tot en met 9. Of de Lucas 17 vers 5. Het tweede feit dat ik heb meegegeven is dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat kunt u lezen in Hebreeën 11 vers 6. En het derde feit is, door geloof worden we gerechtvaardigd en door geloof ontvangen wij redding. En de bijbehorende bijbelteksten hier zijn Romeinen 3 vers 28 en Romeinen 10 vers 9. Amen. Ik wil vanaf vandaag verder met u gaan. Amen. En vandaag gaan we kijken naar de principes van geloof. De principes van geloof. De principes van geloof. Ik ga even een slokje water nemen. Halleluja. Het eerste principe van geloof, of voordat ik de principes behandel, wil ik even in het kort uitleggen wat een principe is. Een principe is in feite een basis voor iets. Zonder een principe kan iets niet werken. Een voorbeeld is een auto. Een principe van een auto bijvoorbeeld is dat het op land gereden moet worden. En niet op water. Of, niet in de zee. En als u tegen het principe, als u tegen een van de principes gaat, gaat u hebben dat het product niet naar behoren zal functioneren. Amen. Een ander voorbeeld is, een van de principes van een mobiel is, het is gemaakt om ermee te bellen. U kunt het niet nemen, of het is gemaakt om ermee te bellen op land. U kunt niet onder water zijn, behalve als het waterproof is. Maar de meeste telefoons zijn dat niet. Dus als u onder water met een telefoon gaat bellen, dan gaat u hebben dat het stuk zal gaan. Oké? Dus een principe is iets wat maakt dat iets werkt. Amen? Het is basis. Dat ding is onmisbaar zonder... Alles is zonder het principe kan het niet functioneren. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Dus principes van geloof die ik met u ga delen. Principe nummer 1 is actie ondernemen. Een van de principes van geloof, om het goed wanneer we het praktiseren, is dat we acties gaan moeten ondernemen. En de acties kunnen zich voordoen in dat we bijvoorbeeld moeten spreken of dat we bepaalde handelingen gaan moeten plegen. Amen. En ik wil samen met u gaan lezen Jacobus 2 vers 17. Daar zegt de Bijbel: zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Met andere woorden, als u geloof, als u zegt dat u geloof praktiseert en u, of als u zegt dat u geloof toepast, maar u werkt niet aan datgene wat uw geloof realiteit wordt, is uw geloof in feite dood, omdat u niet handelt. Dus geloof eist dat u gaat handelen, u gaat moeten werken. Amen. De Bijbel zegt: indien het niet gepaard gaat, indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf dood. Dus wat gaat tonen dat u gelooft wanneer u acties gaat ondernemen gebaseerd op datgene waarin u gelooft? Dat is een bewijs dat u geloof heeft. Amen. En om even te verduidelijken, want het kan misschien verwarring zorgen, want bij de feiten had ik gezegd, geloof is een gave en dat we niet ervoor werken. Dat verandert niet. Het is nog steeds een gave. En we werken inderdaad niet voor geloof. Maar wanneer het komt op het praktiseren van geloof, moeten we wel, is er een deel dat wij moeten doen. Laat me het zo zeggen. Precies zoals God ons allemaal talenten heeft gegeven. God heeft ons talenten gegeven. En het is onze verantwoordelijkheid om de talenten te ontwikkelen. Want God gaat het niet voor ons doen. We moeten onze talenten ontwikkelen. Terwijl we ze naar buiten brengen. Of terwijl we ze inzetten. Precies zo is het met wanneer het komt op geloof. Geloof is een gave. Het is aan ons gegeven. Maar om het te laten werken, moeten wij het in werking zetten. We moeten het gaan praktiseren. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is voor u. Het is bij het praktiseren van geloof dat gaat maken dat u gaat groeien in geloof. Amen. Dus geloof moet gepraktiseerd worden. Principe nummer 1 van geloof is actie ondernemen. Principe nummer 2. U moet niet twijfelen. U moet niet twijfelen. De tekst hieraan gekoppeld is Matteüs 21, vers 21. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloofd hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: heft u op en werpt u in de zee, het zal geschieden. Ik ga de tekst opnieuw lezen. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, of niet de hele tekst, er is iets wat ik wil benadrukken hier, wat Jezus heeft gezegd. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt. Wat zegt hij? En niet twijfel. Dus je moet geloof hebben en je moet niet twijfelen. Dan zal je bergen kunnen verzetten. Volgens deze tekst. Amen. Dus een principe van geloof is dat u niet moet twijfelen. Als u twijfelt, is het afgelopen. Amen. Jacobus 1 vers 6. Daar zegt de Bijbel: maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Wat niet? In geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Dus iemand die twijfelt, u gaat meegeslepen worden door situaties. Amen. De situaties, ze gaan de overhand hebben over u. En het moment dat u gaat twijfelen, gaat uw twijfel angst met zich meebrengen. En wanneer angst in het spel komt,

Principe nummer 3. Principe nummer 3 is: u moet geloven. 3 is: u moet geloven in wat u heeft gezegd. En u, of u moet geloven in datgene wat God heeft gesproken over uw leven. Als God u een belofte heeft gegeven, principe nummer 3 is: u moet geloof hebben. U moet geloven. Amen. U moet geloven. U vraagt zich af: zou ik ook nog moeten geloven? Ik ga u zo meteen uitleggen. Wat bedoel ik met u moet geloven? U moet zekerheid hebben dat het gaat geschieden. En dit is waar Hebreeën 11 vers 1 het over heeft. Dat geloof de zekerheid is der dingen die men hoopt. Amen. Dus uw geloof is het bewijs eigenlijk dat is uw zekerheid. Uw geloof is het bewijs dat uw zekerheid is uw geloof. En uw geloof is de zekerheid die u heeft. Amen. En de zekerheid die u heeft is dat het zal geschieden. Datgene waarvoor u God vertrouwt, het zal geschieden. Datgene wat God aan u gezegd heeft, het zal geschieden als u maar gaat geloven erin. U moet verzekerd zijn. U moet niet twijfelen. U moet met alle boldness ervoor gaan. Amen. En ik weet nog, laat me u één ding zeggen van geloof. Er zijn bepaalde dingen die God doet wanneer wij geloven, omdat wij handelen conform zijn wil, conform zijn agenda. Maar een bijzonder ding van geloof is dat soms God buiten zijn agenda kan gaan wanneer wij tonen dat we geloof hebben. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn Bijbelse voorbeelden hiervan. In het Oude Testament. En u zegt, het is Oude Testament. Maar ja, God is dezelfde van gisteren, vandaag en morgen. Dus wat hij in het Oude Testament heeft gedaan, hij kan het nog steeds doen. Amen. Dus uit het geloof, ook in het Nieuwe Testament zien we mensen uit geloof handelen. En vanwege hun geloof worden ze beloond. Ik ga zo meteen een tekst in het Nieuwe Testament hierover met u behandelen. Maar in het Oude Testament was er aan een man Gods gezegd dat hij zou sterven. De profeet ging naar de man Gods en hij zei tegen hem: je gaat sterven, dit en dit en dat. Die man Gods, hij ging naar God en hij zei: God, kijk, ik heb muren gebouwd voor Israël. Dit is wat ik allemaal heb gedaan voor uw volk. En u gaat het toelaten dat ik sterf? En op basis van die handeling heeft God hem nog 10 extra jaren gegeven. Let wel, het woord dat de profeet gegeven had, het was een woord vanuit God. God had hem gestuurd. Maar omdat de man Gods geloofde dat God er iets aan kon doen, ondanks dat het Gods wil was dat hij zou sterven, ging hij naar God toe op uit geloof. En God dacht: ik moet deze man zijn geloof belonen. En hij kreeg 10 extra jaren. Dus dit is een voorbeeld van wat eigenlijk God kan doen, omdat we ons geloof in werking zetten. Amen. Ik wil een tekst aangaande dit principe met u delen. En het komt voor in Marcus 9 vers 21. Dit verhaal heeft te maken met de man die zijn zoon had gebracht. Zijn zoon had een stomme geest en hij had zijn zoon gebracht naar de discipelen. Maar de discipelen hadden die stomme geest niet uit de zoon kunnen uitdrijven. En vers 21 zegt de Bijbel: en hij vroeg zijn vader, dus Jezus vroeg aan de vader van die zoon: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En de vader zeide: Van zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Dus hier gaat het om die stomme geest die dit alles deed met de jongen. En verder zegt de vader: maar als gij iets kunt doen,

0: Help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem, als gij kunt, met andere woorden, ik ben God, wat bedoel je met als gij kunt? Verder zegt Jezus, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus dit eigenlijk bevestigt het principe waarover ik het heb, dat u moet geloven. Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Met andere woorden, het is ook belangrijk dat u gelooft. U moet ook geloven. Weet u dat er, als u uw Bijbel leest, er is een stad waarin Jezus aankwam. En hij kon daar geen wonderen verrichten. Puur vanwege het feit dat de mensen geen geloof hadden. Vanwege het ongeloof van het volk kon hij geen wonderen en tekenen daar verrichten. Dus uw geloof is super belangrijk voor de Heer. Amen. Uw geloof is super belangrijk voor de Heer. En dit laat me denken aan een van de feiten die ik heb gedeeld afgelopen week. Feit nummer 2. Dat is dus dat zonder geloof kunnen we God niet behagen. Geloof, ons geloof is super belangrijk voor God. Het is op basis van datgene dat wij geloven dat God dingen gaat doen in en door ons leven. Amen. De tweede tekst die ik mee wil geven met dit principe is dus dat is uit 2 Korintiërs 5 vers 7. 2 Korintiërs 5 vers 7, daar zegt de Bijbel, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Met andere woorden, wanneer we dingen doen, wanneer we handelen, dan handelen we niet op basis van de situatie die we zien. We handelen niet op basis van de moeilijkheden. We handelen niet op basis van Hoe gecompliceerd de situatie is. Nee, we handelen niet uit vrees daarvoor, maar we handelen in geloof. Amen. Dus u moet in geloof handelen als u bergen wilt verzetten. U moet niet wandelen op basis van wat u ziet, maar u moet wandelen op basis van wat God beloofd heeft en u nog niet ziet. Amen. Ik herinner u weer Hebreeën 11 vers 1. Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Met andere woorden, als u in een moeilijke situatie bent, als u door donkere dagen gaat, wat u ziet is dat de dagen donker zijn. Maar datgene waarin u hoopt zijn dagen van verlichting, dagen waarbij dingen goed gaan. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1 dat datgene waarop u dan moet gaan richten is niet de donkere dagen. U moet niet richten op de donkere dagen. U moet zich richten op de betere dagen die God beloofd heeft. En dat is het enige wat u in uw mind moet hebben. En als u die attitude heeft, dat is wat gaat maken dat u bergen gaat verzetten. Dat is wat gaat maken dat de moeilijke situatie waarin u verkeert zal gaan veranderen. Als u bergen wilt verzetten, moet u weten over de feiten. Ik had enkele feiten gedeeld, er zullen best meer zijn. Maar ik had 3 feiten gedeeld. De 3 feiten waren was, geloof is een gave. 2, geloof. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. En de derde feit over geloof is dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Amen. Maar u moet ook op de hoogte zijn van de principes. De principes van geloof die ik u mee wil geven of die ik al heb gedeeld. Acties ondernemen is 1. 2, u moet niet twijfelen. En 3, u moet geloven in datgene wat u wil dat God voor u doet. Of datgene dat God beloofd heeft dat hij gaat doen. Amen. Amen. Dus laat het inzinken, volk van God. Laat niemand u afleiden van het pad van geloof. Laat niemand tot u komen en u maken tot een ongelovige. En daarmee bedoel ik niet dat u dan gaat vallen van het geloof, maar dat u gaat twijfelen in de beloftes van God. U moet geloof hebben. Het maakt niet uit als de dagen donker, zo donker zijn als ik weet, als weet ik veel. Het maakt niet uit hoe donker dan ook de dagen zijn. Het maakt niet uit hoe onmogelijk uw situatie lijkt. Als u deze feiten meeneemt en de principes van geloof toepast, is het onmogelijk dat u geen uitweg vindt. Amen. Ik wil samen met u gaan kijken naar het verhaal van Jezus en de Canaanitische vrouw. En dit verhaal speelt zich voor in Matteüs 15 vers 21 tot en met 28. De Bijbel zegt: en Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, de Canaanese vrouw uit dat gebied. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. My God. En zijn discipelen kwamen bij hem, vroegen hem zeggende: zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: zeker, Heere. Ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wens. En haar dochter was genezen van het ogenblik af. My good God. Als u dit verhaal goed bestudeert, ik wil u bemoedigen, neem de tijd om het te analyseren. Er zijn enkele dingen die me opgevallen zijn. Deze vrouw was een Canaanese vrouw. En dit verhaal deed zich voor in Tyrus en Sidon. Dus er wordt in feite een historische samenhang gegeven. U moet begrijpen dat het volk vanuit welke deze vrouw kwam, een volk was dat Israël van het Oude Testament ver gedreven had van God. Dus er was vijandschap tussen dit volk en het volk van God. Dat is een van de opvallende dingen. Het tweede is: terwijl deze vrouw riep tot Jezus, iemand is op zoek naar hulp en zegt: heb medelijden met mij. De Bijbel zegt: Jezus antwoordde haar geen woord. Maar dat maakte niet dat ze stopte. Ze ging verder. Zelfs de discipelen gingen bij Jezus en ze zeiden tegen Jezus: zend haar weg, want ze roept ons na. En Jezus heeft geantwoord en Jezus zei: ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, ik kan u niet helpen, want u bent niet in de lijst van mijn missie. U staat niet op het plan dat ik ben gekomen om te vervullen. Maar ondanks deze woorden bleef de vrouw voor haar en de vrouw kwam, zegt de Bijbel, en ze viel neer en zeide: Heere, help mij. Dus dat is de tweede keer dat ze naar hulp vraagt. Weet u wat Jezus zegt? Het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Als ik het was, was ik al klaar. Ik zou al klaar zijn met het vragen naar hulp. Maar desondanks, ze heeft het niet persoonlijk genomen. Ze heeft juist bevestigd. Ze zei: zeker, Heere. En wat Jezus bedoelde met honden is niet letterlijk honden. Maar hij bedoelde vreemdeling. Mensen die het volk van God, God de rug hebben toelaten keren. Tot deze mensen behoorde deze vrouw. En deze vrouw bevestigde het van: ja, ik geef toe. We hebben inderdaad deze dingen gedaan. Ik geef toe. Ik ben het niet waard om deel uit te maken van Gods belofte aan Israël. En verder zegt ze: maar ondanks dat ik dit toegeef, moet ik ook wel zeggen, de honden, my God, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En de Bijbel zegt: toen Jezus dit zag, zei Jezus: o vrouw, uw geloof is groot. u geschieden gelijk gij wenst. Met andere woorden, u moet vastberaden zijn in uw geloof. U moet vastberaden zijn. U moet vastberaden zijn. U moet niet twijfelen. U moet de principes van geloof toepassen. Deze vrouw had niet opgegeven vanwege haar geloof, haar standvastig geloof, had haar dochter uiteindelijk genezing ontvangen. Vanwege haar standvastig geloof heeft zij gekregen waarvoor ze geloof had eigenlijk. En wat zei ik u? Er zijn gevallen waarbij dingen die God doet in ons leven niet in zijn planning zijn voor ons leven. Maar omdat wij geloven, dan maakt hij een uitzondering. Precies zoals hij een uitzondering heeft gemaakt voor deze vrouw. Ze stond niet op de agenda. Maar Jezus zei, omdat u geloofd hebt, ondanks dat u niet op mijn agenda stond, laat het u geschieden, gelijk uw geloof. Dus uw geloof kan inderdaad bergen verzetten. Geliefde, ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Zit niet langer te twijfelen. Laat u niet leiden door valse meningen van anderen. Maar laat u leiden door geloof dat gebaseerd is op de principes in Gods woord. Laat u leiden door de feiten van geloof en u gaat resultaten zien in uw wandel en in uw geloof in Christus Jezus. God bless you and have a very blessed week. May your faith shift into next levels.
1: Een geweldige boodschap gebracht door broeder Felion Sanfisi. En mensen, laten we de principes uit Gods woord toepassen in ons leven en laten we dealen met de bergen die ons willen hinderen om onze bestemming te bereiken. Wij maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaan wij zuster Alaina Hiffens interviewen. En ik kan u zeggen, het is een geweldig interview wat u zeker niet mag missen. Ze is worship leader in gemeente Bethel Oproem bij ons. En ze heeft een speciale ervaring gehad met de Heere Jezus Christus. Ze heeft heel wat meegemaakt, heel wat doorheen gegaan. En she's got a story to tell. En vandaag gaan wij luisteren naar zuster Alaina. En we gaan ons laten sterken door haar getuigenis. We gaan luisteren eerst naar het nummer De Jezus Botecon en van Roy Adinda. En daarna Anicho Help van Dietrich Hedden.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Narcissa Groeneveld van de gemeente Beteloppenroem. En vandaag mag ik dus ook weer het interview afnemen van onze gast. We hebben een bijzondere zuster in de gemeente. En zij is Alaina Heffens. Zij bezoekt zelf ook de gemeente Beteloppenroem. Ze is worship leader en een hele bijzonder lieve zuster. Hoe gaat het, Alaina?
1: Nou, het gaat goed. Mm-hmm. Het gaat ook genade. Mm-hmm. En ik ben blij. Dank u ook voor de gelegenheid. En het gaat goed.
0: Graag gedaan hoor, graag gedaan. Het is juist een eer voor ons om jou hier te hebben. Alaina Heffens.
1: Ja.
0: Lijkt wel een artiestennaam.
1: Het is eigenlijk een artiestennaam. Ja, mijn moeder... toen ze las een boek en ze zag de naam en ze vond het heel mooi. Mm-hmm. En ze zei van ze gaat haar laatste dochter, dus gaat ze Alaina noemen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En wat betekent Alaina?
1: Alaina betekent eerlijke. Mm-hmm. En dat ben ik ook. Mm-hmm. En het betekent ook fakkel. Uh-huh. Want ik was het gaan onderzoeken en ik heb dat als resultaat gehad.
0: Oké. Je gaf aan dat je eerlijk bent. Wat zijn nog die andere bijzondere eigenschappen van Alaina?
1: Ik hou van openheid. Mm-hmm. Ja, ik hou ervan als iemand... Je bent liever eerlijk en open naar me toe. Mm-hmm. Dan dat je een beetje doet alsof. Mm-hmm. En ik hou niet van... Ik hou van waarheid. Mm-hmm. En ik hou van de waarheid.
0: Dan ben je op Jezus.
1: Ja, echt helemaal.
0: Want hij is de weg, de waarheid en de leven.
1: Amen. Amen. Beter gezegd kan het niet.
0: Maar wie is hij nog meer voor jou?
1: Ja, hij is degene die me kracht geeft. Mm-hmm. Hij is degene die me ondersteunt in alles. Wanneer ik iets ga doen... We spreken het altijd eerst met de Heilige Geest. Ik doe nooit iets zomaar uit mezelf. Als ik het toch mis om het met hem te bespreken, vraag ik hem altijd, vergeef me. Mm-hmm. Ik voel het ook heel diep binnen van mij. Ik
0: ben hem vergeten.
1: Hij is degene die me... Ja, hij is mijn adem. Mm-hmm. Dankzij hem leef ik nog. Mm-hmm. Want als het niet was om de Heer, was ik al... onder de grond. Mm. Maar dankzij de Heer leef ik nog.
0: Ja, is prachtig.
1: Ja,
0: is prachtig. Yes. Wie is er nog meer voor Alaina, behalve je adem?
1: Hij is mijn adviseur. Wow. Hij geeft me adviezen. Mm-hmm. Hij is degene die me, bijstaat. Mm-hmm. Ja, hij heeft me een keertje ook gezegd, ik ga je altijd bijstaan met mijn heilrijke rechterhand.
0: Wow.
1: En zo kan ik nog doorgaan. Mm-hmm. Ik kan niet... Eigenlijk ben ik morgen nog niet klaar om te zeggen wat de Heer voor me betekent.
0: Mm-hmm. Wanneer is die relatie begonnen met Koning Jezus? Ik noem het zo, hè?
1: Ja.
0: Wanneer gaf je leven aan hem? En dan begint die relatie natuurlijk, toch?
1: Ja, zo is het. Om eerlijk te zijn, vanaf mijn zesde jaar ging ik al naar de gemeente. Mm-hmm. Ik bezocht alle gemeenten. Mijn moeder, mijn zus en mijn broer. Mm-hmm. Maar ik had altijd zo'n sterk geloof in de Heer. Altijd tot nu toe. Mm-hmm. En... ik denk toen ik 25 of 24 was, kwam er een moment waar ik echt geen hoop meer had. Mm-hmm. Ik wou niet meer leven. Ik dacht, Heer, waarom leef ik eigenlijk? Waarom? Wow. Ik maakte te veel mee. Ik maakte heel veel mee. En ik dacht, waarom ik? En een keertje ben ik gewoon gaan liggen plat op de vloer en ik zei, Heer, vandaag moet u tot me praten. Mm. En de Heer heeft me mijn ding laten doen, laten huilen, laten praten.
0: Dat is wel bij,
1: ja. Echt wel. En zoals gewoonlijk, lees mijn Bijbel. Mm-hmm. Dus ik ging naar de kamer. Ik dacht van, vandaag moet de Heer tot me praten. En ik sloeg mijn Bijbel gewoon open. Niet dat ik was gaan zoeken naar een tekst, helemaal niet. En ik sloeg mijn Bijbel open en de Heer sprak terstond op dat moment tot me. En hij gaf me Jeremia 1 vers 5.
0: Wow.
1: En hij zei, eer ik jou vormde, heb ik jou
0: heb ik je gekend?
1: Gekend.
0: Yes.
1: Ja, ik heb je gekend voordat je
0: je moeders
1: in je moeders schoot was. Ja, ik ken die tekst niet helemaal echt, maar dat was de tekst, dat was het.
0: Ja.
1: En ik stopte even met lezen, want dat ding, het sprak me echt aan.
0: Maar het is een typisch antwoord op die vraag van me, waarom leef ik?
1: Precies dat.
0: Met andere woorden, voordat je bestond, heb ik al aan je gedacht.
1: Wow. En dan was dat nog niet klaar, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik stop even met lezen en ik zeg, Heer, Wat is dit? Maar ik kan dit niet doen. U roept me hiervoor, maar ik kan dit niet doen. Mm-hmm. En de Heer zei, lees door. En toen ik doorlas, las ik door en ik zag van... Want ik zei van, ik ben nog te jong.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil geroepen te zijn, ik wil dit niet. Mm-hmm. En de Heer zei me van, lees door. En toen ik doorlas, zei de Heer van, zeg niet dat je te jong bent.
0: Mm-hmm.
1: Zeg niet dat je te jong bent. En daar was het helemaal raak.
0: Mm.
1: Ik dacht, wow, ik zeg, Heer, hier is mijn leven.
0: Wow.
1: En vanaf dat moment had ik een hele hechte band met de, mm-hmm. met de Heilige Geest, met Gods Geest, met God, de Vader, God, de Zoon, God, de Heilige Geest. Yes.
0: Yes. Kijk, voor ons is het misschien bijna vanzelfsprekend, toch?
1: Ja.
0: We hebben een relatie met, we hebben een hechte band, noemde je, met de Heilige Geest.
1: Ja.
0: En met God en met
1: ja.
0: Jezus zelf. Maar hoe beschrijf je het? Degene die hem nog niet kennen.
1: Okay.
0: Wat moeten ze zich bij, daarbij voorstellen?
1: Hij is gewoon een persoon. Je hoeft het niet ver te zoeken.
0: Okay.
1: Hij is gewoon iemand mm-hmm. die spreekt. Hij is daar.
0: Mm-hmm.
1: Hij is just a person.
0: Mm-hmm.
1: Hoe ik hem zie. Mm-hmm. Ik zie hem als de persoon. Wanneer ik bijvoorbeeld met iets zit. Het maakt niet uit. Everything. Dan ga ik gewoon net als wanneer ik bijvoorbeeld naar mijn vader zou gaan.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader, mijn biologische vader, mijn natuurlijke vader. Dan zou ik hem misschien zeggen van, pa, ik zit hiermee hoor. En het doet echt iets met me. Precies zo doe ik dat ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij is gewoon een persoon.
0: Mm-hmm.
1: Je kan gewoon naar hem toe gaan en tot hem praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij, geloof me, hij geeft antwoord.
0: Ja,
1: hij
0: ja.
1: geeft antwoord.
0: Ja. En zouden we moeten verwachten een stem uit de hemel? Of is het net als wat je daar net aangaf? Je slaat de Bijbel over en hij spreekt door teksten. Hoe spreekt hij anders nog met
1: de
0: ons?
1: De Heer spreekt op zoveel manieren.
0: Mm-hmm.
1: En zolang we ons openstellen,
0: mm-hmm.
1: vindt hij wel een manier om tot ons te praten.
0: Mm-hmm.
1: En op dat moment dacht ik in mezelf van, Heer, u moet tot me praten. En ik mm-hmm. dacht om dat hij tot mij zou praten door zo'n woord.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ging op dat moment in zo'n woord.
0: Yes, klopt.
1: Maar het kan ook dat je bent misschien in een bepaalde situatie, in een Malisa woord te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer gebruikt misschien de natuur,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt misschien een dier,
0: mm-hmm.
1: hij gebruikt een figuur, hij gebruikt
0: een bepaalde
1: iemand,
0: ingeving.
1: Iets of een ingeving.
0: Mm-hmm. Of profeten.
1: Mm-hmm. Hij gebruikt zoveel manieren.
0: Ja.
1: Hij is God.
0: Ja, hij doet op zijn manier,
1: op
0: dat moment.
1: Echt op zijn manier.
0: Je voelt gewoon aan, het is voor
1: en
0: mij.
1: En je weet het.
0: Wow.
1: En je weet dat hij tot je heeft gesproken.
0: Wow.
1: En je krijgt ook meteen een rust in je.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Ja.
0: Klopt. Ja. Het is een bijzonder God, die
1: hij is bijzonder.
0: Yes.
1: Hij is bijzonder.
0: Yes, helemaal. Maar toen je dat vertelde over dat een radeloos moment.
1: Ja.
0: Dan dacht ik gelijk aan Hagar.
1: Okay.
0: Hagar in de Bijbel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was dus de tweede vrouw van Abraham.
1: Ja,
0: en ze hebben dus Ismaël gehad. Op een gegeven moment gaat ze de woestijn in en ze is alleen.
1: Ja, ja.
0: En in de Bijbel komt volgens mij, als ik me niet vergis, de eerste keer voor waarbij ze had aangegeven de God die ziet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus ook wanneer we in bepaalde vervelende omstandigheden zijn, is het God die ons ziet.
1: Die ons ziet, ja. Hij ziet ons.
0: Die ene keer toen je zo radeloos was en dat hij Jeremia 1 gaf, heb je ook dat gevoel gehad met Hagar van God ziet me hier, zo hij ziet me hier rollen en huilen en karkom.
1: Ja!
0: Oké.
1: Okay. Ja. Eerste instantie niet,
0: mm-hmm.
1: want je was een beetje radeloos, je focus was meer op de situatie.
0: Mm.
1: Dus vandaar dat ik zei, de Heer, ik moet mijn ding laten doen.
0: Ja.
1: Maar diep in me had ik wel hoop,
0: mm-hmm.
1: toch diep in me had ik toch nog iets van, de Heer gaat tot me spreken.
0: Mm.
1: En de Heer ziet me, hij hoort me. Dus
0: mm-hmm.
1: dat van Hagar, het is iets dat... het is waar, het is waar. De Heer ziet ons en hij hoort ons ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we moeten ons gewoon openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we dan wel zijn stem horen. Mm-hmm. En duidelijk hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Je gaf aan, eigenlijk vanaf je 6 jaar bent,
1: mm-hmm.
0: heb je gehoord wie hij is.
1: Ja, ja.
0: En daarnet zei je ook van, ik had hoop.
1: Ja.
0: Heeft dat iets mee te maken als we kinderen al heel vroeg leren over Jezus?
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: wanneer we op een gegeven moment op een plek komen als dit soort vervelende momenten,
1: ja.
0: dat we altijd terug kunnen gaan naar wat we geleerd hadden.
1: Wat we geleerd hadden, absoluut, helemaal.
0: Yes.
1: Ik was in mijn jongere jaren, mm-hmm. ik was een kindje, ik werd vaak ziek.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk kan je zeggen, elke dag op mijn jaardag werd ik ziek. En daar, vanaf eigenlijk klein meisje, heeft de Heer me eigenlijk geleerd om, op, ja, om te vertrouwen in hem. Mm. Om mijn vertrouwen in hem te stellen en om te praten. Mm-hmm. Want er kwam een moment en ik was moe. Ik was moe van dat ding.
0: Omdat je zo klein was?
1: Omdat ik zo klein was.
0: Wow.
1: Elk jaar. Mm. En ik een dag kwam en ik zei nee, vandaag houdt het op. En ik sprak het en ik zei vanaf vandaag word ik nooit meer ziek op mijn jaardag. En ik geloof, ik was 12 jaar. En u wilt niet geloven, vanaf dat moment werd ik nooit meer ziek.
0: Nooit meer?
1: Nooit meer.
0: Het is uitgesproken en weg was
1: en
0: het.
1: En weg was het.
0: Wow.
1: Er zit kracht. Ook al zijn we jong, er zit kracht in onze woorden, wat we uitspreken.
0: Ik las nog deze week, er is kracht in onze woorden.
1: Yeah.
0: Imagine our prayers.
1: Oh, wow. Yes.
0: Wat vind je daarvan?
1: Prachtig. Dat is top.
0: Dus zo powerful zijn onze gebeden.
1: Zo powerful.
0: Ja.
1: Ik hoorde ooit eens dat onze woorden, onze woorden hebben
0: scheppende kracht.
1: Scheppende kracht, ja. Zuiver. Dat is wat ik wou zeggen.
0: Ik voelde het aan dat je dat wilde zeggen, hoor. Ze hebben scheppende kracht.
1: Echt wel, echt.
0: Wat bedoel je daarmee? Vertel het even aan de luisteraars.
1: Ik heb het gezien in mijn eigen leven. Je hoeft niet eens profetisch te zijn, hoor. Het is gewoon wat je gelooft en wat je uitspreekt. Wanneer je iets zegt, en daarom, ik ga u eerlijk zeggen, ik let echt op mijn woorden. Vanaf ik dat ontdek, ik let
0: Be careful
1: echt,
0: what you say,
1: echt, believe me, ik ben echt voorzichtig.
0: Dus voorzichtig naar wat je zegt aan anderen?
1: Wat je zegt aan anderen, wat je zegt naar jezelf, naar je kinderen, naar je business, naar everything.
0: Yes.
1: Everything. Mm-hmm. En ook wat mensen naar mij toe zeggen, hoor. Mm-hmm. Ik ben ook...
0: Dus ja, echt waakzaam
1: op dat gebied. Gevoelig. Ja, super gevoelig.
0: Ah,
1: ja.
0: Oké. Dus we gaan terug naar de ding waar ik kort in mag.
1: Nee,
0: als scheppende kracht.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, dus scheppende kracht. Dus wat je allemaal...
0: Mm-hmm.
1: Het is eigenlijk... Kijk, wanneer je iets uitspreekt...
0: Mm-hmm.
1: Het kan gebeuren. Omdat we eigenlijk... We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Mm-hmm. En als je... ook spreek als hoe onze vader spreekt, dan kan het zo worden dat wat je uitspreekt
0: dat het,
1: waar
0: dat
1: wordt,
0: het, dat het echt
1: het wordt echt.
0: Mm-hmm. De wereld is ook gecreëerd
1: door woorden. Yes.
0: Het wordt eerst uitgesproken en toen
1: precies,
0: ontstond het.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal.
0: Yes.
1: Helemaal.
0: Heel diep.
1: Ja, dat is diep.
0: Heel diep. Heel
1: I love
0: diep.
1: The things of the Lord.
0: Ah, helemaal. Helemaal. Oké, we hadden het over dat moment van Hagar.
1: Ja.
0: Over het radeloos moment van jouzelf.
1: Ja.
0: Waarbij God heeft gesproken.
1: Ja.
0: Wanneer ziet God ons nog?
1: Mm-hmm.
0: Dus behalve bijvoorbeeld die moeilijke momenten.
1: Mm-hmm.
0: Hij ziet ons ook wanneer we slapen.
1: Precies.
0: Klopt dat?
1: Klopt, helemaal.
0: Okay.
1: Helemaal.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Wat ervaren we als we slapen? Want eigenlijk zijn we bewusteloos, dus de aanhalingstekens.
1: Mm-hmm.
0: Maar als gelovigen... hebben we eigenlijk die garantie dat we zijn beschermd.
1: Beschermd,
0: klopt dat?
1: Ja.
0: Oké. Maar wat moeten we doen om die bescherming te krijgen van God?
1: De bescherming, kijk, het is net als wanneer je... je moet sowieso een kind van God zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat nog niet bent...
0: Mm-hmm.
1: Probeer zo snel mogelijk één te worden.
0: Mm-hmm.
1: Want als je onder de covering komt van de vader, dan weet je zeker dat je rustig kan slapen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, als ik het goed heb, Psalm 91 daar, Psalm 91 praat ook daarover.
0: Mm-hmm.
1: Wie schuilt, wie in de schuilplaats der Allerhoogste is gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet als het Psalm 91 is, maar ik denk
0: wel.
1: Wel
0: hoor.
1: Vernacht in de schaduw des Almachtigen. Dus, als je onder de koffering van Abba Papa komt, onze hemelse vader, dan weet je gewoon, net als wat ik eerder zei, je weet dat je gekofferd
0: bent.
1: Ik kan gewoon rustig slapen.
0: Mm-hmm.
1: Yes, that's it. Het is echt simpel hoor. It's not that
0: difficult. It's not a rocket science.
1: No.
0: Oké. Waarom haal ik dit ook aan?
1: Mm-hmm.
0: Omdat wanneer we meestal slapen, zijn we niet bewust van wat in onze surroundings gebeurt.
1: Absoluut.
0: En er zijn kwaadwilligen.
1: Mm-hmm.
0: We maken dat dagelijks mee.
1: Dagelijks.
0: Weet je, je kan doen zij wani, je kan lief zij wani.
1: Precies.
0: Er zijn toch wel mensen die ervan uit gaan eenmaal doen, wat ze
1: na, joh. Ja, gewoon soms uit jaloezie.
0: Zeker.
1: Ja, is waar.
0: God beschermt ons ook tegen, tussen aanhaling, slechte mensen. Want er bestaan slechte mensen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja. Geloof ik ook, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Heb jij zelf ervaring mee?
1: Heel veel. Ik ben morgen nog niet klaar.
0: Wow.
1: Als ik vertel. Ja, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. En niet een beetje. Op elk gebied. Mm-hmm. Op elk gebied. Relationeel. Mm-hmm. Ja, hoe zal ik...
0: Vriendschappelijk. Dus eigenlijk slechte vrienden.
1: Ja, kijk. Slechte vrienden, maar je weet het op dat moment niet.
0: Mm.
1: En wanneer je erachter komt, dan ga je natuurlijk wel stappen terug. Maar ja,
0: het is er.
1: Het is er. Mm. En je zou eigenlijk jezelf liever beschermen voor zulke mensen.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft niks te maken met hoogmoed.
0: Mm-hmm.
1: Of men noemt het misschien fadette of weet ik veel hoe men het noemt, maar het heeft gewoon ermee te maken dat je gewoon voorzichtig wordt.
0: Mm-hmm.
1: Je wordt voorzichtig.
0: Mm-hmm.
1: Vooral als je veel hebt meegemaakt, word je wijzer. Je weet hoe je zaken moet aanpakken.
0: Mm-hmm.
1: En je blijft natuurlijk vriendelijk, lief, maar je weet, je probeert grenzen.
0: Ja, je set boundaries.
1: Ja, mm-hmm. Begrijpt u? Dus dat is hem, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Oké. God ziet ons ook wanneer niemand ons ziet.
1: Ja, amen.
0: Ja, toch?
1: Amen.
0: Daarom zouden we rekening moeten houden met hem.
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Oké, okay. Een voorbeeld gewoon, hoor.
1: Ja.
0: Eigenlijk met Jompo. Ik ga weer terug.
1: Ja, u mag.
0: Ik ga weer terug. Sorry, luisteraar. Met Jompo doet ze snel. Kijk, als mensen Jezus nog niet kennen,
1: ja,
0: dan zijn ze gewoon geneigd bij wijze van spreken een of ander attribuut te gebruiken. Of een taboe.
1: Mm-hmm.
0: Of een karkom.
1: Ja.
0: Want zij gaan ervan uit, ze zijn zich ervan bewust dat de wereld boos is.
1: Ja, ja.
0: En ze kiezen daarvoor.
1: Yes.
0: Ik weet niet of je ervaring hebt daarmee. Of in je omgeving hebt gezien dat mensen dit soort dingen hebben gebruikt.
1: Ja.
0: Heb je ervaring daarmee?
1: Jawel. Ja.
0: Oké. Okay. Dus die kan je de luisteraars erover vertellen. En dan eigenlijk het verschil met die bescherming van God.
1: Oké.
0: Okay. Want bij de bescherming van God gebruiken wij ook dingen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, misschien kan je ze even uitleggen.
1: Bedoelt u uitleggen wat ik heb gezien?
0: Die wereld buiten, om zich te beschermen, gebruiken ze een taboe of ze zetten iets in hun schoen of kaart.
1: Oké, ja, zo. Er zijn zoveel manieren, zuster.
0: Vertel.
1: Er zijn heel veel manieren. Wat ik zo'n beetje heb kunnen meemaken is, zeg maar, iemand kan gewoon in door geld, door bijvoorbeeld je business, je bent misschien een ondernemer en iemand betaalt voor de diensten of voor anything.
0: Mm-hmm.
1: En de persoon
0: bewerkt
1: dat geld.
0: Wow.
1: En een andere manier, ja, de persoon kan ook, wat ik ook heb meegemaakt, altijd voorzichtig zijn met die dingen. Men kan dieren.
0: Mm.
1: Ja, ik heb dingen meegemaakt, zoals ik dat zit. Ik heb gewoon.
0: Maar dieren gezien, gebruiken dus?
1: Ja, dieren gebruiken. Mm. Ik heb een keertje gezien. Ik was toevallig die dag met mijn moeder, maar ik was bij mijn woning waar ik toen bleef.
0: Mm-hmm.
1: En iemand had iets gedaan in een periode. Hoe zal ik dit uitleggen?
0: Mm-hmm.
1: Dus op een bepaalde periode moesten we sterven.
0: Mm-hmm.
1: En u gaat niet willen geloven.
0: Mm.
1: De persoon heeft een aren.
0: Serieus?
1: Een aren heb ik letterlijk met mijn ogen.
0: Of
1: op zijn twee poten. Ja, aren. Dit karin wa akka, no? Akka voel. Op zijn twee poten.
0: Mm-hmm.
1: Rechtop als een mens zien lopen.
0: Wat?
1: Jawel. Ik zeg u hier, is geen leugen. De Heer is mijn getuige.
0: Mm-hmm.
1: En dat beest zocht naar een woning. Mm. Dat beest zocht naar een woning. En we dachten...
0: Dus lekker je kies van boot aan opdracht.
1: Opdracht, ja. Wat? Opdracht, ja. Dat heb je ook. En ik begon, ik ga u eerlijk zeggen, op dat gebied, de machine is aan dat zuster, ik word agressief. En ik begin gewoon te bidden.
0: Mm.
1: En ik zei mijn moeder, want mijn moeder werd een beetje angstig. Mijn moeder zei van, alleen. Ik zeg, mama, bid!
0: Mm-hmm.
1: En we begonnen te bidden. En u gaat niet willen geloven. Doe bij je begirlis van ja. Gewoon zag je dat beest begon te rennen in dat bos.
0: Mm.
1: En weg was hij. Mm-hmm. Dus je hebt ook die vormen.
0: Yes.
1: En zo kan ik nog doorgaan. Dus je hebt...
0: Dus daarom die waakzaamheid.
1: Ja, ja.
0: Het is niet dat we ook zo angstig moeten leven.
1: Nee.
0: Maar je moet wel alert zijn. Ja. Van kijk om je heen wat er gebeurt.
1: Helemaal.
0: En koffer jezelf met het bloed van
1: jezelf
0: Jezus.
1: Koffer jezelf
0: altijd.
1: Vuur.
0: Mm-hmm.
1: Koffer jezelf onder het bloed. Bedek jezelf onder het bloed. En vraag God ook als deze engelen.
0: Mm.
1: Kan bevelen om je te beschermen. Om je te helpen in elke strijd.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat is ook belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan hoef je niet bang te zijn.
0: Mm-mm.
1: Want precies wat denk ik, Grontapusma, Abdinsani.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Niet dat ik het goedkeur, maar ik bedoel te zeggen. De Heer heeft ons ook tools gegeven die wij kunnen gebruiken.
0: En die eigenlijk sterker zijn.
1: En die natuurlijk veel sterker ook.
0: Mm-hmm.
1: En die, ja, die we kunnen gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus het is gewoon dat we het moeten doen.
0: Mm-hmm. Klopt.
1: En, ja.
0: Klopt. Oké, dan ga ik naar die ene, Pimpelongo.
2: Ja.
0: Is wanneer God ons... God, wanneer we alleen zijn.
1: Ja.
0: Wanneer, we, wanneer niemand ons ziet.
1: Ons ziet.
0: Mm-hmm. Dan ziet God ons
1: dat
0: wel.
1: Dan ziet God ons wel.
0: Dus met andere woorden, we moeten als gelovigen integer zijn.
1: Ja,
0: we moeten hetzelfde zijn zoals we zijn als anderen.
1: Als anderen. We moeten niet gemaakt doen.
0: Mm-hmm.
1: En ook niet doen alsof gewoon zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zoals de Heer wil dat we moeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is wat de Heer van ons vraagt.
0: Is dat moeilijk als gelovigen in een tijd als nu?
1: Toch wel.
0: Mm-hmm.
1: Toch wel. Ik heb gemerkt dat... mensen, toch, voor het algemeen, het leek alsof men meer van het negatieve hoorde. Het leek alsof men meer van de leugen hoorde. Ik weet niet hoor, het kan misschien een idee van me zijn.
0: Gewoon lief in één tijd.
1: Ja,
0: dus lief in alles verwachten.
1: Ja, precies. En
0: de liefde verkeelt.
1: Vooral dat.
0: Alles wat negatief is zien, wat ziet men als positief.
1: Ja, precies. Echt, dus... Maar dan nog moeten we
0: als gelovigen, volgeling van Jezus.
1: Volgeling blijven.
0: Mm-hmm.
1: En we moeten gewoon Christus vertegenwoordigen hier op aarde. We moeten niet veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Want dat maakt ons anders.
0: Mm-hmm.
1: Wij moeten schijnen. Wij moeten zout zijn. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En wij moeten onze kracht niet verliezen. Want de voelen zo'n kracht die...
0: Dan moeten we weggegooid worden.
1: Dan moeten we weggegooid worden. Ook klaar. Dus wij moeten wel... puur blijven, puur blijven.
0: Maar het vraagt boldness als je het vraagt. Het vraagt durf.
1: Ja.
0: Je abdicatie voor de Jusserepi om die echt.
1: Maar daarom zegt de Heer ook, kijk, als je zwakjes bent, om het zo gewoon te zeggen, maar die gaat doen. Je gaat God, je moet boldness
0: hebben. Je moet bikkel zijn.
1: Je moet bikkel zijn, anders ga je de Heer niet kunnen dienen. Nee.
0: Mm-hmm.
1: Zuster, ik heb dingen meegemaakt. En, Dikati. Er waren momenten waar ik zei van, boy, hoe is dit gebeurd?
0: Mm-hmm.
1: Maar de Heer heeft me bijgestaan.
0: Mm-hmm.
1: Op elk gebied van mijn leven, zelfs ook toen ik door een hele zware periode ging.
0: Mm-hmm. Wat was toen gebeurd?
1: Ik moest door een zware operatie.
0: Mm-hmm.
1: En ik had bijna mijn geloof verloren.
0: Mm.
1: Ja,
0: dat hebben we ook, hè?
1: Ja, ik had bijna mijn geloof.
0: You have to be honest.
1: Believe me. Ik had bijna mijn geloof verloren. En ik ben blij dat de Heer dat gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Want kijk, wanneer je soms gelooft, toch, je briebe, je denkt dat cadeau, oh, doe een wonder.
0: Mm-hmm.
1: Maar God doet ook wonderen door doktoren, bijvoorbeeld, door... niet altijd.
0: Specialisten te gebruiken,
1: dat is waar.
0: Want hij heeft die kennis ook gegeven.
1: Precies. Dus, ik wou dat niet. Ik ga u eerlijk zeggen, ik wou dat nooit.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, Heer, ik geloof in u. Maar de Heer heeft het toegelaten, omdat hij het moest gebeuren, zodat het ook een getuigenis kon zijn voor anderen. En hij heeft mij ook gevormd.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik door zo'n situatie ging, hoe ik het opgeef. Ik had mijn geloof bijna verloren.
0: Mm-hmm. And then he shows himself again.
1: And he shows himself again.
0: Wow.
1: Every time again.
0: Mm-hmm.
1: Ik ging door een proces van depressie. Ik was heel depressief. Ik dacht, ik kon anytime
0: doodgaan.
1: Mm-hmm. En de Heer heeft mensen ook op mijn pad gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Die me heel erg hebben bemoedigd, geholpen. Ja, en ik ben erover en ik ben de Heer dankbaar. Dus ik zou nu wel iemand kunnen bemoedigen. Als, als iemand naar me toe zou komen van, ik heb geen hoop meer. Ik weet, ik kan precies weten wat de persoon voelt.
0: Wow.
1: En ik kan de persoon bemoedigen, niet omdat me want taxfit woord toe.
0: Maar je sabi, omdat je sabi.
1: Precies.
0: Kan ik de persoon. It's something else, hè?
1: Is a whole nother thing.
0: Mm-hmm. Whole other level.
1: Hele andere level. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar zus Alaya had iets heel bijzonders aan.
1: Ja.
0: Hij heeft mensen op je pad gebracht.
1: Ja. Jawel.
0: Hoe belangrijk is het dat we andere gelovigen hebben in onze omgeving?
1: Het is heel belangrijk. Kijk, ze zeggen, wanneer je met gelovigen omgaat, dan voel je ook niet alleen meer. Hè?
0: Yes, klopt.
1: Dan praten we niet over gelovigen die nog wankelen.
0: Uh-huh.
1: We bedoelen gelovigen die
0: echt die standvastige gelovigen.
1: Ja,
0: die kan met ze bidden.
1: Precies. De horibaka.
0: Ik kan gewoon beter langer.
1: Precies.
0: Een war.
1: Een war.
0: Mm-hmm.
1: En het is heel belangrijk, want dan kan de vijand, wie is een vijand die bewaan bereik van Sani, het gaat hem altijd mislopen. Omdat je hebt dan andere gelovigen die je kunnen ondersteunen, die je kunnen helpen in gebed.
0: Yes.
1: In eigenlijk,
0: maar ook empowerment.
1: Empowerment.
0: Zuster Alaina, sta op, we gaan ervoor.
1: Ja, ik heb die momenten moeten. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus als iemand me nu de Heer zo ziet prijzen en aanbidden, gelooft u me.
0: Ik kom ergens vandaan.
1: Ik kom ergens vandaan. Mm-hmm. Echt, I'm telling you.
0: Mm-hmm.
1: It was not easy als je me zo ziet.
0: Mm-hmm. Maar een echte worshipper komt ergens vandaan.
1: Ergens vandaan. En wat ik u zeg, wat ik u hier zeg, is maar een tikkeltje van wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik heb heel veel meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer heeft me bewust in leven gehouden om een getuigenis te zijn.
0: Wow.
1: Ja. Yes.
0: Wow, he's amazing.
1: He's amazing. En hij gaat verder, hè.
0: Mm-hmm.
1: En we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we blijven ons openstellen.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yes.
0: Oké, laat me zien. Om tapo.
1: Oké.
0: We gaan niet weg. Maar we gaan niet weg.
1: Oké.
0: Zonder dat zuster Alaina Hiffens, de artiestennaam, een boodschap geeft naar luisteraars die op dit moment luisteren naar Lim FM.
1: Ja.
0: En ze gaan door een moeilijke tijd. Ze zijn radeloos. Ze zijn misschien depressief.
1: Ja.
0: En ze luisteren naar ons nu op dit moment en ze zeggen van, boy, zuster Gracita en zuster Alaina, voor mij, if I can, we can go with it. Wat zou je ze zeggen?
1: Ik was ook daar.
0: Mm-hmm.
1: Mag ik zo beginnen?
0: Mm-hmm.
1: Ik wil u hiermee bemoedigen. U die luistert, geef niet op.
0: Mm-hmm.
1: Het lijkt cliché, maar ik mag u zeggen, er is hoop.
0: Yes.
1: Ik was ook daar.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook niet meer leven. Maar er is altijd hoop.
0: Yes.
1: Zoek iemand toch, waarmee je kan praten. Of als je niemand vindt, praat tot die God die hemel en aarde geschapen heeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort je en hij gaat jou helpen.
0: Amen.
1: Zijn handen zijn nooit te kort om je te redden. En zijn oren zijn nooit te doof om je te horen.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoort u. Geef ze nu op, er is hoop.
0: Yes.
1: Yes.
0: En gelet op, we gaan terug naar ons onderwerp van dat God, hij is de God die ziet.
1: Ja.
0: Dus ook wanneer je alleen zou zijn in een geestelijke cave.
1: In een geestelijke cave,
0: Want dat gevoel hebben mensen soms, wanneer we echt depressief zijn, dan gaan we schuilen voor de wereld.
1: It's not easy.
0: Yes.
1: Maar,
0: dan moet men weten dat waar je ook bent.
1: Mm-hmm.
0: Op een soort geestelijk lagini voor je de ete.
1: Ja.
0: Hij ziet je.
1: Hij ziet je.
0: En hij hoort je.
1: Hij ziet je. U moet nooit het gevoel krijgen van de Heer, ja, ik ben...
0: Ik ben het niet waard.
1: Ik ben het niet waard.
0: Ai.
1: Of mis zonder toemsi. Of weet, anything.
0: Mm-hmm.
1: De Heer houdt van u. U die nu luistert, de Heer houdt van u.
0: Yes.
1: Ook al bent u nog niet bekeerd, ook al heeft uw leven nog niet gegeven aan de Heer, ook al wie u bent, de Heer houdt van u. U bent zijn schepsel en heeft een plan met uw leven.
0: Amen.
1: De Heer geeft het niet op. Geef het niet op. De Heer geeft het niet op aan u en u moet het ook niet opgeven aan de Heer. Hij is er voor u.
0: Mm-hmm. Wat als Alaina weg zou zijn?
1: Zo.
0: Mm-hmm.
1: Wat als Alaina weg zou zijn?
0: Door die slechte dag, hè?
1: Die slechte dag, zo. Dat zou ik eigenlijk hier niet kunnen zitten.
0: Ai.
1: Ik zou degene die mij nu naar mij luisteren, ze zouden ditgeen niet horen wat ik nu zeg. Ik zou geen getuige kunnen zijn voor de heren.
0: Klopt. En zoveel goeds was gebeurd daarna.
1: Ja.
0: Want Baka alleen,
1: Asong is geen. Ik mag u zeggen, de vijand laat ons soms denken dat er geen hoop is. Hij maakt je denken van, hey, dit is alles, dit is na één. Omdat er hoop is, daarom laat hij u denken dat er geen hoop is.
0: Yes, boy.
1: Omdat er hoop is, omdat u een heilvolle toekomst heeft, daarom laat die Satan u denken van, hey, dit is na één der jaren. Want hij weet wat er te wachten staat daar. Wat de Heer voor u klaar heeft. Dus daarom geeft u nooit op.
0: Yes.
1: Amen.
0: Amen. Helemaal. Luisteraars.
1: Ja.
0: Dat was Alaina Heffens. Bijzondere vrouw. Bijzondere worshipper ook. Vrouw met een hele lieve smile. En het is gewoon wat binnen is, dat komt naar buiten.
1: Zo is het.
0: Het is sowieso.
1: Het is niet gemaakt. Amen.
0: Thank you. Thank you for being so pure.
1: Amen.
0: Ja.
1: Amen.
0: En blijf dat mooi mens.
1: Zal ik zeker zijn en blijven.
0: Yes. Luisteraars, we hadden Alaina Heffens, of we hebben er nog steeds in de studio. En we hopen dat met hetgeen ze heeft verteld, haar getuigenissen, haar verhaal, dat u kan zijn gesterkt en bemoedigd. Zoals ze zei, er is altijd hoop. Ook al zou je op dit moment zeggen van hopen op dit, dat is wat de vijand u wil doen geloven. Maar met God bent u meer dan overwinnaar.
1: Amen.
0: Hij heeft een doel met uw leven.
1: Yes.
0: En als u voor hem kiest en u zegt, Heer, neem over.
1: Yes.
0: En vooral als je zegt, ik wil u gaan dienen en ik wil weten wie u bent.
1: Amen.
0: Deze God die alles ziet, ziet u ook.
1: Yes.
0: En hij ziet natuurlijk dat u een heilvolle toekomst
1: Amen.
0: Hebt.
1: Amen.
0: Dus ga verder.
1: Amen.
0: Hoor tranga.
1: Hoor tranga.
0: Na abgado en na abredi.
1: Yes.
0: Amen. Zo, we hebben het voor deze keer gehad. Het was fijn om weer in de studio te zitten en om u te mogen bemoedigen. Gaat u niet weg? Blijft u nog voor het laatste onderdeel? Want dan gaan de paasten dan bidden voor degenen die gebed behoeven.

geweldig interview afgenomen door zuster Gracita Groeneveld en zuster Alaina Heffens. Willen wij bedanken van deze plaats uit voor de tijd en moeite die u genomen heeft om ons te bemoedigen met uw getuigenis. We bidden Gods rijkste zegen over uw leven en wij nodigen u graag weer een keer uit om ons te bemoedigen. We hebben daarna kunnen luisteren naar het nummer Destiny van Jermaine Edwards. En het moment voor gebed is aangebroken. Jawel, it is time for prayer. Nodigt u iemand uit die gebed nodig heeft. En zodat de persoon in kwestie ook zijn of haar wonder doorbraak mag ontvangen. Laten wij bidden. Vader, wij danken u op dit moment dat wij ook op deze mooie zondag tot u mogen komen in gebeden. Heren, en wij bidden een doorbraak voor elke luisteraar die op dit moment luistert naar 91.7 FM, naar dit gospelprogramma. Vader, voorziet u voor een ieder die voorziening nodig heeft, heren. Geneest u zij die ziek zijn in de wonderbaarlijke naam van uw zoon Yeshua, de opgestane Heer. Maar heren, werk ook bevrijding voor zij die bevrijding nodig hebben van allerhand demonische machten en allerhand demonische toestanden. Ik hoor de Heere mij zeggen dat iemand op dit moment luistert en u ervaart een hele heeft een heel naar gevoel in uw huis de afgelopen dagen. Agersnelik Juwano de Mat. Traaie en bewegingen in je osso. En ook het slapen gaat vervelend de afgelopen dagen in je huis. En je wilt bijna niet meer in je woning blijven. Op dit moment bid ik een gebed van bevrijding van elke demonische macht in uw woonkamer. U die luistert, zet uw volume luider, zodat dit gebed gehoord wordt door uw huis. In de naam van Yeshua, de opgestane Heer, Makupala Aturiara Labosandeba. Heer, kom ik op tegen elke macht, elke plaaggeest, elke kwelgeest, elke macht die de atmosfeer in deze woning verpest en zwaarwichtig maakt, dat de mensen niet goed slapen, anderen met pijnen en ziekten wakker worden, anderen zich niet kunnen concentreren gedurende de dag, allemaal door deze macht. Heer, ik bind deze macht in de naam van Koning Jezus. Heer, en ik stuur deze macht naar dorre plaatsen in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Laat er vrijheid zijn in deze woning. Laat er een goddelijke atmosfeer zijn in deze woning. Mantu sakita palia atunama atasaya. Be ayeris be chatrobi en twist ina oso. Met Taina Jeedis na in de naam van Jezus. Heren, laat er een atmosfeer van liefde waaien daar zo in deze woning. Laten de mensen het goed vinden met elkaar. Laat ze vanaf vandaag goed kunnen rusten. Laat ze vanaf vandaag in goede gezondheid opstaan. Heren, en zo gebied ik de zegen des Heren in deze woning. In de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua, de opgestane Heer. En als u dit gebed heeft ervaren, stuur ons een app, stuur ons uw getuigenis. U kunt het sturen naar +597 82 47 87 1 en de Heere gaat u zegenen. We gaan nu luisteren naar het nummer Te We Go Na Hemel van Roy Adinda en daarna ben ik bij u terug.

Yes, en daar zijn we weer met de bekendmakingen. Vandaag om 9 uur hebben wij onze revival service. En it will be awesome. De Heer doet geweldige dingen in de samenkomsten. Mensen ontvangen genezing, de zieken worden genezen. Mensen ontvangen bevrijding. Profetische openbaringen zijn er volop. En een krachtige preek waaruit we veel kunnen leren. En natuurlijk genieten we van de fellowship met de broeders en de zusters. Ja, u moet een gemeente bezoeken. Bezoek een gemeente bij u in de buurt waar ze bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En als u niet één kent of niet één kan vinden, bent u welkom ons te bezoeken. En dat is Bethel, gemeente Bethel Oproem aan de Matapika straat nummer 6 te Flora. Woensdag aanstaande hebben we Supernatural Wednesday. En daar gaan we kort prediken in het Engels met vertaling naar het Nederlands. En daarna bidden we voor een ieder die gebed nodig heeft. En hebben we fellowship met een hap en een drank. We hebben op zaterdag volgende week de dienst voor de jongeren. En dan zondag hebben we weer onze opwekkingssamenkomst om 9 uur in de ochtend. We gaan eruit met het nummer Big God van D. Jones. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. Ik groet u van deze plaats uit en tot de volgende keer. God bless you.